Volgende week eren we een legendarische band op Radio West. Je hoort muziek van Queen en je maakt kans op kaarten voor de musical We Will Rock You in het World Forum in Den Haag. Met 20 hits van Queen daarin. Love of my life, you've hurt me. Lekker veel Queen. Volgende week natuurlijk op Radio West.

0: Elke zondag op Radio West. Adres onbekend.
1: Goh, Carolijn, jij zit daar met je vader aan tafel en hij begint over je moeder die niet meer leeft.
2: Ja, ik kreeg op dat moment te horen dat eigenlijk dat mijn moeder een affaire heeft gehad.
0: In Adres Onbekend proberen we mensen die elkaar al heel lang zoeken bij elkaar te brengen.
3: Kok, ga maar rustig zitten op je stoel. Het grote nieuws is dat jouw Wim Schipper is gevonden.
0: Adres Onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kotti. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kotti. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM. Dit is Radio West.
3: Hey, what's happening? Brother, this is how you doing? Big party, man. Yeah, I can dig it. Solid. Right on.

0: Hier kun je gewoon alles zeggen natuurlijk. Hé, boerenlul of dit of dat. Dat kun je in andere koffiehuizen niet doen. Zeker niet als je die mensen niet kan.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Wat al 32 jaar een spektakel is in het dorp, dat is de jaarlijkse beddenrace.
3: En daar gaan we, dames en heren. We zijn vertrokken.
4: Als we samen gaan shoppen, dan helpt Anna mij ook met in het pashokje met aankleden en afrekenen en ja, dat soort dingen allemaal.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

Week vol herinneringen. Tot en met zaterdag hoor je de langste hitlijst ooit op Radio West. De eeuwige roemlijst. I'm riding in your car. Het beste uit 60 jaar popmuziek. Alleen maar muzikale klassiekers volgens de luisteraars van Radio West. I'm going to Graceland, Graceland, to Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. De eeuwige roemlijst. You look perfect tonight. De ontknoping is zaterdag vlak voor 3 uur. En jij kunt erbij zijn tijdens de open dag. Natuurlijk op Radio West. And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Er werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kitty Kotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kitty Kotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dag 3 FM.

Volgende week eren we een legendarische band op Radio West. Je hoort muziek van Queen en je maakt kans op kaarten voor de musical We Will Rock You in het World Forum in Den Haag. Met 20 hits van Queen daarin. Love of my life, you've hurt me. Lekker veel Queen. Volgende week natuurlijk op Radio West.

0: vol herinneringen.
1: Tot en met zaterdag hoor je de langste hitlijst ooit op Radio West. De eeuwige roemlijst. Het beste uit 60 jaar popmuziek. Alleen maar muzikale klassiekers volgens de luisteraars van Radio West. De eeuwige roemlijst. De ontknoping is zaterdag vlak voor 3 uur. En jij kunt erbij zijn tijdens de open dag. Natuurlijk op Radio West.

West. De eeuwige roemlijst. De ontknoping is zaterdag vlak voor 3 uur. En jij kunt erbij zijn tijdens de open dag. Natuurlijk op Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jetten niet genoeg. Jetten veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: week vol herinneringen.
1: Tot en met zaterdag hoor je de langste hitlijst ooit op Radio West. De eeuwige roemlijst. I'm riding
0: in your car. Het beste uit 60 jaar popmuziek.
1: Alleen maar muzikale klassiekers volgens de luisteraars van Radio West. I'm going to Graceland, Graceland,
0: Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. De eeuwige roemlijst. You look
1: perfect tonight. De ontknoping is zaterdag vlak voor 3 uur. En jij kunt erbij zijn tijdens de open dag. Natuurlijk op Radio West.

0: En dan zien we een beeld van het melkmeisje. Het melkmeisje, natuurlijk bekend werk van Johannes Vermeer. Ja, want wie aan Delft denkt, die denkt aan Johannes Vermeer.
1: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week nemen we een kijkje in Delft.
2: Dit is een replica van een kaart van de 17e eeuw. Maar er zijn heel veel kleine grapjes over de leven van nu.
3: Ja, en kijk maar om je heen. Ook foto's maken en leuke dingen en leuke opmerkingen. Beautiful!
1: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West. If you

0: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had, maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Zometeen openen we weer Eeuwige Roem. We gaan gewoon door met de lijst. Maar waar zijn we gebleven? Het is 6:00, het regionieuws met Reinhard Roemer.
5: In een huis aan de Pompoenstraat in Den Haag is gisteravond iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Over de aanleiding van de steekpartij in de Haagse Vruchtenbuurt is nog weinig bekend. Ook niet of de politie een verdachte heeft aangehouden. Aan de Koekoekstraat in Leiderdorp heeft vannacht brand gewoed in een stapel fietsen. Omdat die op elkaar lagen, lijkt sprake van brandstichting. Eerder deze maand was aan de Pepelschans in Leiderdorp ook al brand in een partij fietsen. En de roeiwedstrijd Ringvaart Regatta wordt vandaag voor de 51ste keer gehouden. En omdat te vieren, de Delftse roeivereniging bestaat 150 jaar, is er een extra lange afstand van 150 kilometer. Meer regionieuws om 6:30 nu, het overige nieuws.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. 2 tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen, omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van 7 te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en droge dag. Maar het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden wordt het een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scoop, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scoop is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien. De oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
8: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
9: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
10: OmroepWestAdverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
11: Start nu met adverteren en ga naar OmroepWestAdverteren.nl.
9: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
12: De Eeuwige Roemlijst.
13: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
12: met Tjerk Spoor en Jorinda Teeuwen.

0: Het is meteen al zomer op je radio. Julien, Claire en Venice. Het is even een beetje afgekoeld, zodat we wat bij kunnen komen. Viel me op toen ik buiten liep. 7 over 6 vandaag, 27 mei 2026. En daar gaan we gewoon weer.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Ja, waar Bas gisteren gestopt is, gaan wij gewoon weer vrolijk verder. Goedemorgen allemaal.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En dat deden we dus met Julien Claire natuurlijk en Venise. Ja, daar word ik ook altijd wel heel vrolijk van. Ik denk altijd meteen aan de Tour de France en zo.
2: Ja, zeker. Ja, Hans wordt er ook blij van. Die woont in Leidschendam en die heeft het gekozen omdat hij liefhebber is van het Franse chanson. Ik geniet ook altijd van de radioprogramma's van Tess in de zomer, schrijft hij erbij.
0: Oh, dat geven we door.
2: Ja, Venise is lekker swingend nummer. Vanaf het intro kan je niet stil blijven zitten. En dus hij heeft, denk ik, liggend in zijn bedje gedanst.
0: Ja, nou, ik ben het wel met hem eens. Marcella van der Mortel uit Den Haag ook heeft er bijvoorbeeld op gestemd. Coralie Stroop uit Den Haag en ook Jan van der Voort uit Sassenheim. Om er maar eens eventjes een paar te noemen. En zo zijn wij allen weer bij elkaar. Wij blijven hier binnen in de studio met airco. En Erik Kooijman, de buitenpost, die gaat natuurlijk zo dadelijk weer de hort op. Erik, goedemorgen.
3: Goedemorgen, hallo.
0: Ja,
3: hoi, ja. Hallo.
0: Ben je de nacht goed doorgekomen?
3: Ja, in één ruk.
0: Echt waar?
3: Ja.
0: Ongelooflijk. Kunnen we bij jou komen logeren?
3: Ja, Scheveningen is altijd een paar graden koeler. Er komt een briesje ergens vandaan en dan is het lekker.
0: Ja. Ja,
3: ik heb vanmorgen nooit last van die hitte.
2: Nee? We hebben vanmorgen de klokken gelijk gezet en om 1:30 waren we allebei nog wakker.
3: Oké. Ja, dat is niet gelukt. Ik zie het ook een beetje, ja.
0: En dan krijg je zoiets wanhopigs over je heen. En misschien herken jij het nu thuis ook wel, dat je denkt, maar ik moet slapen. Ik probeer het zelfs helemaal rustig te krijgen in mijn hoofd. Maar dat is allemaal niet gelukt.
2: Heb je gemediteerd?
0: Nou, is er bijna wel, ja, inderdaad.
2: Ja. Maar, en dan gebeuren natuurlijk allemaal warrige dingen als je zo moeilijk slaapt. Zo heb jij een vlek op je shirt.
0: Ja, en ik loop echt voor lul. Ik heb geen idee waar die vandaan komt. Toen ik het shirt aantrok, was er nog niks aan de hand. Ik heb daarna dus alleen nog wat spul in mijn haar gedaan. Ik weet niet of iets van weg.
2: Zo'n klodder.
0: Zo'n plats. Dus ik verschuil me nu achter alle monitoren en ik kom er ook niet meer vandaan.
3: Nou, Jet, de laatste keer dat ik dat heb gehad was ik 18, 19 of
0: ja,
3: zo.
0: Nou, ik voel me ook super jong vanmorgen. Dankjewel, Erik Kooijman. En wat komt er dit uur allemaal aan als het gaat om eeuwige roem?

0: eeuwige roem.
1: Allemaal muzikale herinneringen, ook op 472.

0: und ein letztes Glas im Steen.
1: Oh, daar worden wij als radiomensen natuurlijk blij van. Reinhard May. En vele van jullie worden er trouwens ook blij van. Goedenacht, vrienden. De openingsmelodie van Met het oog op morgen. Daar is hij natuurlijk helemaal bekend van geworden. Al jarenlang sinds, nou wat zal het zijn, 1975 denk ik. In het begin was er nog best heel veel te doen, hè, over dit nummer. Of nou nog wel een paar jaar lang dat ze altijd op de redactie daar brieven kregen van waarom moet een Duitser dat zingen en de opening doen van het actualiteitsprogramma.
2: Van Onze Nacht.
3: Maar ze hebben ook een concessie gedaan. Toch, ze hebben op 4 mei, door de herdenking, dan weer een Nederlandse, Franse, weet ik het, in ieder geval geen Duitse versie gedraaid.
1: Ja, dat hebben ze toch wel een tijd inderdaad gedaan. Maar toch, de baas toen van de NOS, van de radio, Kees Buurman, een van de mensen die veel heeft betekend voor de Radio Nederland, heeft altijd stand gehouden.
4: Ja.
1: En dat vind ik toch goed.
4: Het hoort er toch wel een beetje bij inmiddels.
1: Ja.
4: Hè?
1: En later kwam er ook nog weer dat er in gerookt werd.
3: Oh ja, dat roken.
4: Ja, kregen we ook inderdaad, nog. Ja. Ja. Einde sigaretten.
1: En
4: ja.
1: Toen nog weer dat er ook een glas wijn, dat ook te slecht voor je is. Dus er is heel veel te doen geweest over het nummer, maar het houdt stand.
4: Ja, en het wordt zeer gewaardeerd door heel veel luisteraars. Ans bijvoorbeeld, ja, die memoreert ook dat bij ons ook die radioavond afsluiten met dit nummer. En ook Petra van Haastrecht heeft erop gestemd, onlosmakelijk verbonden met de nachtdiensten in Antoniushoven. Hm. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je dan af en toe op een rustig moment de radio aanzet en ja, dit hoort.
1: Ja, en daarvoor hadden we natuurlijk nog Pink op 472 en What About Us. Inge Zegeling heeft erop gestemd, een geweldige zangeres met een stem van heb ik jou daar? Nou, dat zijn de duidingen, inderdaad. Daar gaan we voor, Inge. Goedemorgen als je luistert. Fijn dat je er ook weer bij bent, natuurlijk. En dan nu naar de redactie. Want in de ochtend doen we ook nog wel dat soort dingen een beetje. Ja, hè, kijk. Er wordt wel bescheiden gescheurd tijdens even geroepen.
4: Ja, ik vind...
1: Vind het lastig?
4: Ik vind het lastig. Het leidt ook af, hè, van de muziek.
2: Ja. Nou, nee hoor.
4: Nee, vind je van
2: mij, nee hoor. Nee? Nieuws is nieuws, vind ik. Feiten.
5: Wat staat er in de krant vanmorgen?
1: Ja, je lijkt wel de achterkant van de bus.
4: Een bizarre foto op de voorpagina van de Telegraaf. Ik zie dit ons niet doen, moet ik zeggen.
1: Wat, ik moet even kijken.
4: Ja, ik moet even kijken. Dit is gewoon als een kip zonder kop bovenaan een berg gaan staan. Dan gooit er iemand een kaas naar beneden.
1: Oh ja.
4: En dan ren je erachteraan.
1: Met z'n allen. Ik vind dat zo. Nou, ik ren wel achter die kaas aan, want die wil ik hebben. Die wil ik opeten.
4: Ja, maar echt vallend. Verstand op nul en gaan.
1: Kopje rollen.
4: Glijdend. Mensen raken ook echt gewond bij deze Britse traditie. In het Engelse Brockworth. Daar is het een jaarlijkse race, de kaasrolrace. En ik heb die beelden al wel eens eerder gezien, omdat het zo ontzettend bizar eruit ziet. Maar we hebben nu dus een Nederlandse winnaar. En dat is niet zomaar iemand, dat is namelijk de zoon van Erwin Wennemars. Hoe toevallig kan je het hebben?
1: Niels.
4: Niels, inderdaad. Niels Wennemars. Die gingen vandoor met de kaas, want dat is dan de winst. Het is niet dat je een enorm geldbedrag krijgt. Je krijgt gewoon die kaas die daar naar beneden is gerold. En het is voor het eerst dat er een Nederlander ook wint. Dus het is een bijzondere prestatie. Hij had een hele traditie, of een hele tactiek had hij uitgestippeld. Hij heeft namelijk iets langzamer gelopen dan dat de anderen deden. Maar daardoor zorgde hij voor dat hij kon blijven staan, dat het bovenlichaam niet voorbij je voeten gaat. En ja, dan hou je het dus langer vol. Uiteindelijk kwam hij wel koprollend over de finishstreep, net voor zijn Britse tegenstanders.
1: Ja.
4: En was hij dus de eerste die daar naar beneden
1: dus
4: was.
1: De Nederlanders. Het is toch een aparte familie, hoor, die familie Wedemars ook, hè, af en toe.
3: Ja. Is dat zonder kleerscheuren trouwens?
4: Volgens mij, hij had een prachtig t-shirt aan van het Nederlands elftal van vroeger. Volgens mij zat hij nog helemaal aan.
1: Maar het is wel leuk om dit nou een keer te zien. Want nu weet ik ook waar het spreekwoord vandaan komt. Hè? We rollen de kaas. Het is toch nooit geweten eigenlijk.
3: En dan wacht je op de foto en dan zeggen ze say cheese. En dan moet je nog lachen.
1: Ja, ook dan moet je nog lachen. Ja. Dat is verschrikkelijk. Is er een hete zomer afgewend? Nou, niet wat betreft de temperaturen. Maar qua misschien stakingen en zo. Hans Spekman van de FNV die is bereid tot een verhelderend gesprek met minister Hans Velbrief van Sociale Zaken over de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Maar of daarmee Speksmans stakingsdreigement van tafel is, dat valt volgens de krant nog te bezien. Er dreigen onder andere stakingen in het openbaar vervoer bijvoorbeeld volgende maand. Er komt geen extra verhoging van de AOW-leeftijd. Zo werd dus gisteren duidelijk. En voorlopig ook geen kortere WW-uitkering. Die minister schuift die harde ingrepen door. Maar ja, bezuinigen blijft onvermijdelijk, zo zegt hij. Het is de keuze tussen een stomp in de buik of een klap in het gezicht. Zo noemen de vakbonden de handreiking van Velbrief. Eerder stelde zij dus het kabinet een ultimatum dat alle bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel moeten, omdat het anders een hete zomer wordt vol stakingen. Maar Velbrief zegt, ik wil niet de minister zijn die moet gaan korten op de bijstand. Het blijft toch een beetje iets waar je ook als gewone burger misschien ook niet helemaal weet hoe het zit, want dat kabinet beweert van ja, dat moet echt wat gebeuren, we moeten de boel reorganiseren, dat moet bezuinigd worden, want anders kunnen ze straks allemaal niet betalen. En de bonden zeggen, nou, wat een onzin allemaal. Zelfs ook wel werkgevers hoor je dat wel een beetje fluisteren. Er is niks aan de hand van een onzin eigenlijk dit. En het is allemaal onnodig.
4: Ja, en het ding van nu is ook dat dus die AOW-leeftijd en de korting van de WW-uitkering, dat ze dat wel terug willen draaien. Maar het moet dan ongeveer uit hetzelfde potje komen. Want dat kost natuurlijk geld, hè? Als je natuurlijk regels terugdraait, maatregelen. Dan gaat het bijvoorbeeld van een andere uitkering af.
1: Zeker.
4: En dus daar is natuurlijk de bond het niet mee eens.
1: Nee, wat ik gisteren wel opvallend vond, dat ik dacht, dit is eigenlijk niet het kabinet van beslissingen, we gaan dingen doen. Maar gisteren was het echt het kabinet van, we doen het al, dit doen we niet en dit doen we niet.
4: Ja.
1: Want je had ook nog met die ding, hoe heet het ook alweer?
4: Ja.
1: Jeetje, jongens. Van waar je, wat je overal moet gebruiken tegenwoordig. Om in te loggen. En,
4: DigiD.
1: Ja. Zo, ja. Dat bedrijf
4: dat naar Amerika.
1: Ja, dat hebben ze ook. Doen we niet.
4: Verkocht wordt, ja.
1: Op zich prima natuurlijk. Maar ook dit doen we ook niet.
4: Nee.
1: Dus het was gisteren, wat doen we niet? Het wat doen we niet, kabinet.
4: Nou, misschien krijgen we dan vandaag, wat doen we wel?
1: Ja, je weet het niet.
3: Dementie kostte de Nederlandse samenleving het afgelopen jaar bijna 32 miljard euro aan zorgkosten en maatschappelijke kosten. Blijkt uit nieuw onderzoek van de Erasmus Universiteit en Alzheimer Nederland, meldt het AD. De onderzoekers gaan ervan uit dat deze kosten de komende jaren alleen nog maar verder oplopen. Alleen al de directe zorgkosten aan dementie bedragen zo'n 16 miljard, 10% van alle zorguitgaven. Maar de kostenimpact van dementie beperkt zich niet tot patiënten en zorgverleners. Het raakt ook gezinnen, werkgevers, gemeenten en vrijwilligersorganisaties. Voor het eerst hebben de onderzoekers deze indirecte kosten ook meegenomen. Nederland telt dit jaar naar schatting 320.000 mensen met dementie. Het grootste deel woont thuis. Rond die groep draait een omvangrijk netwerk van partners, kinderen en andere naasten die dagelijks ondersteuning bieden. En juist die informele zorg blijkt economisch van enorme betekenis.
1: Ja, het is een enorm bedrag inderdaad. Het heeft ook heel veel impact op de maatschappij natuurlijk. Zo warm was het dus nog nooit op 26 mei in Nederland. Het AD schrijft er een pagina over vol. We hebben het ook allemaal wel gevoeld, denk ik. Vakantievierende scholieren liggen lekker in het water, maar met de hitte worden ook noodmaatregelen getroffen. In Ter Apel zijn bijvoorbeeld extra tenten opgezet voor de noodopvang. En het leger houdt toch zowaar even geen vuurgevaarlijke oefeningen in de natuur. Ze zijn er toch achter gekomen dat dat misschien niet zo heel handig is. Dat is toch, het leidt af en toe toch tot explosieve situaties, nietwaar? Dus dat doen ze niet. Eventjes kijken hoe het dan is met de getallen. Sinds de meting in 1901, de warmste 26e mei dus. In de beeld was het vroeg in de middag al 29,2 graden. Het liep later op naar 30 tot 33 graden. Het vorige record was 29,1 graden. Werd gemeten in 2005. Dus het is echt bloedje, zullen we maar zeggen. In Frankrijk is het ook echt snikheet. Op heel veel plaatsen in Frankrijk is het nog nooit zo heet in de maand mei geweest als nu. Een trieste nieuws is dat daar de afgelopen dagen al 7 mensen overleden als direct of indirect gevolg van de hitte. En ook in Engeland, hè, trouwens, buitengewoon warm. Ze hebben daar overigens al wel, ze houden daar al wel weer rekening met temperaturen in beide landen van ver boven de 30 graden. Londen ook gisteren 35 graden gemeten.
4: Ik vond hier al warm.
1: Ja, we gaan niet naar Londen, we gaan naar het noorden, want daar is het vandaag 18, heb ik gehoord. Gaan jullie mee?
3: Ja, graag. Lekker cool.
1: Ja, we hebben met een vlek op je shirt.

0: film Jill House Rock uit 1957. Elvis Presley op nummer 74. Het is een film, heb je hem wel eens gezien eigenlijk, Tjeerd?
1: Nee, ik niet.
0: Zo'n oude film, ik heb hem ook nooit gezien. Maar het wordt gezien als zijn beste film. Hij heeft in totaal in 31 films gespeeld. En hij speelt daar een ex-crimineel die na zijn vrijlating werkt in de muziekindustrie. In de gevangenis leert hij gitaar spelen. En hij wordt dan uiteindelijk heel succesvol met dit nummer bijvoorbeeld.
1: Ja, mooi nummer.
0: Mooi. Ja, dit was Elvis Presley natuurlijk. We gaan hem vandaag in Westwood Wakker nog een keer horen.
1: Zo.
2: De eeuwige rocklijst.
1: Even in zijn achteruit vertellen, eventjes terug. Dan gaan we zelfs nog gedeeltelijk terug naar wat Bas gisteren allemaal heeft uitgesproken op de zender. We beginnen op 84 met The Golden Earrings en In My House.
0: 479, Nick en Simon en Julia.
1: Op 478, Euzon en Both Sides Now.
0: 477, Queen en The Show Must Go On.
1: 476, Adele en Someone Like You.
0: Hé, hey, daar heb je hem ook weer. Elvis Presley, My Way, 475.
1: 474, Guns N' Roses en een plotselinge weersverandering, November Rain.
0: En wij begonnen vanmorgen met 473, Julien Clerc en Venice.
1: 472, Pink and All About Us.
0: Reinhard May op 471 met Goedenacht, vrienden.
1: En net gedraaid, net gehoord. 470, Elvis Presley en de Jill House Rock.
2: Een week vol herinneringen. Tot en met zaterdag hoor je de langste hitlijst ooit op Radio West. De eeuwige roemlijst. I'm riding in your car. Het beste uit 60 jaar popmuziek. Alleen maar muzikale klassiekers volgens de luisteraars van Radio West. I'm going to Graceland, Graceland, the Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. De eeuwige roemlijst. You look perfect tonight. De ontknoping is zaterdag vlak voor 3 uur... En jij kunt erbij zijn tijdens de open dag. Natuurlijk op Radio West.
3: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
4: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
3: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
5: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
1: Bijna 6:30. Goedemorgen, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Tjeerd. Goedemorgen, Jorinda.
0: Goedemorgen.
6: In een huis aan de Pompoenstraat in Den Haag is gisteravond iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Over de aanleiding van de steekpartij in de Haagse Vruchtenbuurt is nog weinig bekend. Ook niet of de politie een verdachte heeft aangehouden. De Koekoekstraat in Leiderdorp heeft brand gewoed vannacht in een stapel fietsen. Omdat die op elkaar lagen, lijkt sprake van brandstichting, melden lokale media. Eerder deze maand was aan de Peppelschans in Leiderdorp ook al brand in een partij fietsen. Mensen trokken de afgelopen dagen massaal richting het strand om verkoeling te zoeken. Dat is ook van belang voor hun huisdieren. Beetje afkoelen dus. Zeker in steden waar stenen, asfalt en weinig schaduw de temperatuur snel laten oplopen, is het belangrijk om extra goed op de dieren te letten. Het Haags Dierencentrum ziet het iedere zomer weer misgaan. Niet op het heetst van de dag de dieren uitlaten, klinkt het dringende advies van dat dierencentrum. En de ringvaartregatta wordt vandaag voor de 51ste keer gehouden. De roeiwedstrijd start in Leiden en gaat via onder meer Schiphol, Lisse en Leidschendam. De Delftse studentenroeivereniging LAGA bestaat dit jaar 150 jaar. En daarom is er een extra lange afstand van 150 kilometer. Normaal is dat 100 kilometer. De 51ste ringvaart zou eigenlijk al eerder worden gehouden, maar werd toen afgelast vanwege de harde wind.
1: Huub Mizee, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Tjeerd.
1: Hebben we vanmorgen ook harde wind?
7: Nee. Nee, dat niet. Nee hoor. Nou ja, er is wel wat wind natuurlijk, maar het is geen harde wind. Kracht 3 tot 4. In de loop van de dag misschien af en toe windkracht 5 aan zee. Maar dat geeft een beetje verkoeling. Het wordt iets minder warm dan gisteren, toen het ruim 30 graden werd. Nog net geen record bij ons, want op 27 mei 2005 werd het ruim 31 graden, bijna 32. Maar het is wel heel bijzonder geweest. En ja, vooral ook in Engeland bijvoorbeeld, hè, daar is het gisteren 35 graden geweest in de buitenwijken van Londen. En dat is gewoon echt nog niet eerder voorgekomen. Nee.
1: Maar je zijn geen records, hoorde ik je dat nou zeggen? Want net de kranten schreven allemaal records. Dus dat is
7: toch... Ja, voor de beeld dan. Maar in onze regio op zich niet. Want wij hebben toen ook al hele hoge temperaturen gehad in 2005.
1: Dus, ik heb wel record slecht geslapen, moet ik zeggen.
7: Ja, dat kan dan weer wel natuurlijk. Ja, dat kan. Ja, ook de nachttemperaturen zijn hoog gebleven. De huizen zijn heel erg warm, want de zon die heeft de hele tijd geschenen. Dus vandaag even iets minder warm. Door die noordoostenwind, want er is ook wat bewolking. Er kan zelfs een heel klein buitje vallen vanochtend. Heel kleintje, maar in de loop van de dag komt er weer meer zon. Die bewolking lost weer op en trekt naar het zuiden. En dan wordt het vandaag 23 of 24 graden. Dus dat is wel weer wat te doen. Komende nacht opklaringen en droog. Dan wordt het ongeveer 12 graden later vannacht. En dan is het morgen weer droog en zonnig, met morgenmiddag wel weer wat bewolking, maar dan is het toch wel op de meeste plaatsen droog. En dan wordt het 25 of 26 graden. Vrijdag weer wat meer bewolking, kans op een regen- of onweersbui. Nog niet eens helemaal zeker, maar dan wordt het weer 27, 28 graden. En in het weekend iets minder warm, zaterdag ook 25 graden. Zondag gaan we naar 23 graden, 22 graden. En dan wordt het duidelijk allemaal koeler, want volgende week ligt de temperatuur maar rond of net iets boven de 20 graden. En is de kans op buien veel groter dan deze week.
1: Ja, en vandaag wordt het natuurlijk spannend, hè, Jorien, qua temperatuur. Want we hebben met z'n allen hier, we zijn wild aan het gokken geweest. We hebben al mas ingezet op de temperatuur voor zo'n originele nieuwe Radio Westmok.
0: Ja, zeker. Bram die was degene die het laagste temperatuur heeft genoemd. 21,7. Er zitten er nog een aantal vlak boven. Bijvoorbeeld Diana van Tongeren met 22. En 22,5 Jannie van der Zanden. Nou, dan wordt het steeds warmer en warmer, richting de 30 graden zelfs.
1: Ja, dus ik ben benieuwd.
7: Ja, ik ook.
1: Nou,
7: ja,
1: nou, jij gaat dat natuurlijk helemaal goed vanmiddag vaststellen, Huub.
7: Ja, zeker, absoluut.
1: Op een officiële gecertificeerde wijze. Ja. En dan horen we morgenochtend wie er gewonnen heeft.
7: Ja, zeker.
1: Nou, ik ben benieuwd. Tot straks, Huub.
7: Ja hoor.
8: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
1: Op naar 469. Oh, die is mooi.

0: Graham Nash schreef dit en het lied verveelde hem al op de dag dat hij het geschreven had. Terwijl ik het echt een juweeltje vind. Maar hij had ons wel door, ons mensen. Want hij snapte dat zo'n doodgewoon huiselijk moment waar hij over zingt heel veel mensen aanspreekt. Het is namelijk echt een hele, ja, het is zo'n situatie die we eigenlijk allemaal wel kennen. Hij had een relatie met Joni Mitchell. En dan zijn ze in een antiek winkeltje in Los Angeles. En dan ziet Joni ziet in de etalage een vaas. Die vindt ze mooi, zo gaat dat. En dan koopt ze hem op een hele grijze sombere dag eigenlijk. En dan zijn ze terug in het huis van Mitchell. En dan zegt Nash, joh, zullen we de open haard aansteken? En dan kruipt hij dus achter de piano daar. En dan zingt hij, ik steek de haard aan. Jij doet de bloemen in de vaas die je vandaag hebt gekocht. Ja, hoe simpel kan het eigenlijk ja, zijn? Want ja, dat zingt hij.
1: Ja, je zou zeggen, dat kan iedereen verzinnen. Ja. Maar toch wordt het dit een prachtige liedje
0: Het
1: dan.
0: Is prachtig, ja. Maar zelf had hij er eigenlijk al helemaal genoeg van. Dat is zo raar, hè? Ik vind het heel mooi. Oude House, dus op 468 van Crosby, Stills, Nash en Young.
1: En daarvoor hoorde je nog Randy Crawford met One Day I'll Fly Away. Joke Rijntjes, die heeft erop gestemd. Die zegt, ja, ze bezinkt daar voor mij een tijd die onvermijdelijk gaat komen, maar die hopelijk nog heel lang wegblijft, omdat ik in dit leven nog zo lang mogelijk wil genieten. Samen met mijn man, die mij opving toen mijn eerste man heen ging, en waar ik nu alweer 30 jaar mee samen ben. Misschien klinkt het een beetje triest allemaal, maar muziek vertelt precies waar ik hoe ik me voel.
0: Ja, ja, nou, dat is
1: toch wel mooi.
0: Dat is ook wat muziek doet, denk
1: ja,
0: ik.
1: Ja, Marianne heeft er ook nog op gestemd uit Rijnsburg, mijn moeder.
0: Ja, jouw moeder heeft wel smaak,
1: ja,
0: moet ik
1: goed,
0: zeggen.
1: Ja,
0: ja,
1: en ook José Staal uit Westland.
0: Het nieuws van deze ochtend. Let op je woorden en hits de bevolking niet onnodig op. Dat zei premier Jette gisteren in een onrustig debat over het geweld bij asielzoekerscentra. Hij vroeg aan de Kamerleden om dat af te keuren, maar hij kreeg niet iedereen mee.
2: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
0: Ja, en daarmee doelde hij dan vooral op Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Liedewijde Vos die verwerpt het geweld, maar zegt ook dat het een gevolg is van het falende asielbeleid. Premier Jette herhaalde nog eens dat strengere asielmaatregelen een topprioriteit zijn van het kabinet. Ik heb gisteren nog even naar het debat zitten te kijken en Liedewijde Vos kreeg het hard te verduren. Eigenlijk wel vanuit grote delen van de Kamer. Maar ik vond het ook wel, het was op de een of andere manier, ik werd er zelf een beetje onrustig van.
1: En waarom?
0: Nou, omdat het ging er wel echt heel persoonlijk aan toe op een gegeven moment tussen vooral veel mannen ook in de zaal. Het werd een beetje daardoor een beetje, hoe moet ik dat nou zeggen, een beetje viezer haast.
1: Okay.
0: Dat ik dacht, jongens, kom op. Want ja, ik dacht ook, hier gaan we het helemaal niet meer oplossen.
1: Nee, ze maakt het eigenlijk al erger door elkaar zo te beschuldigen.
0: Ja, Brekelmans van de VVD, die kwam op een gegeven moment ook aan de interruptiemicrofoon en die zei ook, ja, maar jongens, moet het allemaal zo persoonlijk dat we elkaar op deze manier echt aanvallen? Weet je, er werden dingen uit mekaars verleden getrokken en die had dat gezegd over die en weer en ja, ik zat daar als burger op de bank en ik voelde me er echt een beetje machteloos van worden gewoon. Ik bedoel niet dat het allemaal niet waar was, wat er gezegd werd. Maar ik dacht, jongens, vooruit.
1: Je hebt een voorbeeldfunctie, hè, als Tweede Kamerlid.
0: Dat
1: en
0: dus
1: dat wordt vaak niet geuit.
0: Nee, het was een moeilijk debat. Ja.
1: En nog een debat, ook een moeilijk debat. Veel vragen tijdens een debat in de gemeenteraad van Stadskanaal gisteravond over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders.
3: Goede jeugdzorg vraagt om meer dan een reactie op incidenten. En laten we eerlijk zijn, dit is geen probleem van alleen Stadskanaal.
4: Te vaak zien we in Nederland dat verantwoordelijkheden versnipperd raken tussen instanties. Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
1: De burgemeester van Stadskanaal wil dat Den Haag, de landelijke politiek dus, met maatregelen komt, omdat het volgens hem ook op andere plekken kan misgaan. En dat hebben we eigenlijk ook al gezien, hè? In Vlaardingen toen bijvoorbeeld met dat meisje.
0: Zeker. Ja, veel voorbeelden van. En leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Er komt een brandstofboete op leasecontracten. En dat moet de overgang van benzine en diesel naar elektrisch rijden stimuleren. Nog veel kleine, middelgrote bedrijven staan zo'n auto op brandstof toe, zo blijkt uit navraag van de NOS. En dat betekent dus dat ze vanaf volgend jaar een boete krijgen. Renate Hemering van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen.
5: Als een werkgever auto's van de zaak heeft rijden en het zijn geen elektrische auto's, dan krijgt hij voor die auto 1% over de waarde van de auto als strafheffing. En dat houdt in, als je het hebt over een auto van 40.000 euro, dat je 1% over 40.000 euro, dus per jaar 4.000 euro boete krijgt.
0: Volgens de vereniging kan de heffing leiden tot extra financiële lasten.
1: De NASA wil een permanente basis op de maan. En die wordt de komende jaren gebouwd.
0: Ja, dat zijn ze nu ook echt heel erg druk.
1: Je hoort ze ook zo
0: bezig. Ja, maar daar zijn ze
1: aan timmeren.
6: So we are discussing 3 moon-based missions and a series of additional awards with more missions to be announced in the months ahead.
1: En verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 met het opbouwen van een permanente infrastructuur, en vanaf 2032 gaan astronauten er wonen. Het uiteindelijke doel is dat de NASA met deze ruimtebasis Mars wil bereiken. Ja, ik vind het toch bijzonder klinken allemaal.
0: Nou zeker, waar woon jij? Ik woon op maan 2.
1: Op 2A.
0: Ja.

0: En dat is precies wat we eigenlijk doen deze week. Herinneringen maken en herinneringen laten zijn. Cressip en Danny Vera en Make It a Memory. Even bijkomen, mensen. Jazeker. 10 voor 7 op Radio West. We zitten midden in de Even Groenlijst. En als je nou denkt, joh, ik kom net terug van vakantie, wat zijn jullie nou toch in hemelsnaam allemaal aan het doen? De Even Groen, dat kennen we natuurlijk uit Aan de Bak van Patrick van Houten. Dat doet hij al jaren samen met ons allemaal eigenlijk, zou je kunnen zeggen. We zorgen ervoor dat een bepaalde plaat een Even Groen status krijgt. Dan moet hij het een aantal dagen volhouden en dan is het zover. Dan is hij door genoeg mensen gewaardeerd. Dat stoppen we allemaal eigenlijk samen in één grote pot. We hebben er nu eruit gehaald en zetten ze eigenlijk op volgorde van waardering. De ene plaat krijgt net nog een iets grotere krul dan de andere. Nou, dat zijn we nu aan het doen, dus op 4,67. En we gaan door tot zaterdagmiddag 3 uur. Dan hebben we de nummer 1 gehoord. Is dat opnieuw Tess Marloze, vragen we ons af, met Ons Huis of iemand anders?
1: Ja, het zou, ik zou het wel leuk vinden, maar misschien zijn we ook wel toe aan een andere nummer 1.
0: Je weet het niet. We je kunt erbij zijn trouwens, ja, het is open dag dan.
1: Het is tijdens de open dag. Die open dag is van 11 tot 3 en dan net voor 3 maken we dus de nummer 1. Bekend. En we hebben hier van alles te doen. Rondleiding. Er is een West voor het Wakker tentje. Daar gaan we ook allemaal leuke dingen doen.
0: Daar kan je ons dubbel zien. Dat is
1: ja, ook. Je kan zelf presenteren in de tv-studio. Je kan zelf radio-jingles maken. Reinoud Roemer. Die gaat je van alles vertellen over hoe radio werkt.
0: Ja, en grappen ook. Die doet ook grappen.
1: Op verzoek, hoor.
0: Op verzoek. Ja. Dus het is echt hartstikke. Er zit nu er is nog een stel. Dat zit nog hier van de vorige. Ook vragen we ons af met Ons Huis of iemand anders.
1: Ja, ik zou het wel leuk vinden. Maar misschien zijn we ook wel toe aan een andere nummer 1.
0: Je weet het niet. Je kunt erbij zijn trouwens. Ja, het is open dag dan,
1: het is tijdens de open dag. Die open dag is van 11 tot 3. En dan net voor 3 maken we dus de nummer 1 bekend. En we hebben hier van alles te doen. Rondleiding. Er is een West voor het Wakker tentje. Daar gaan we ook allemaal leuke dingen doen.
0: Kan je ons dubbel zien. Dat is
1: ja, ook. Je kan zelf presenteren in de tv-studio. Je kan zelf radio-jingles maken. Reinoud Roemer. Die gaat je van alles vertellen over hoe radio werkt.
0: Ja, en grappen ook. Die doet ook grappen.
1: Op verzoek, hoor.
0: Op verzoek. Ja. Dus het is echt hard. Er zit nu is staan er nog, het is nog een stel.

0: Op verzoek, hoor.
1: Op verzoek. Ja. Dus het is echt hartstikke. Maar er zit nu er is nog een stel dat zit nog hier van de vorige open dag. Die zijn worden nog steeds rondgeleid. Het duurt wel lang, maar je krijgt wel wat. Dus dat is leuk.
0: Dat is echt een keer gebeurd.
1: Dat is echt geen grap, dit. Was het maar een grap.
0: Er was een stel die heeft met Reinoud. Er kwam Reinoud tegen aan het begin van de open dag. Ja. Die hebben gepraat met elkaar.
1: Deuxieren.
0: En toen aan het eind van de dag toen waren ze nog steeds aan het praten. En ze hebben de rondleiding nooit gehaald.
1: En hadden ze alleen maar twee grappen gehoord.
0: Ja, toen kwamen ze een week later terug voor de rondleiding.
1: Ja, dat is verschrikkelijk. Vonden we ze ineens ergens achter bij toilettenboer.
0: Ja, ja.
1: Nou ja, daar hebben ze hele even herinneringen aan. Daarover gesproken. Cressip en Danny Vera. Single uitgebracht in maart 2022. Zelf zegt ze erover dat het liedje is geschreven als een telefoongesprek tussen twee oude bekenden.
0: Evelien heeft erop gestemd. Danny Vera zingt mooie teksten. En dit liedje gaat over de alledaagse leven met min- en pluspunten. En dat raakt me. En ook Inge die vindt het een mooi en gevoelig nummer wat troost kan bieden. En tegelijkertijd een boodschap heeft. En dat is dat je vooruit moet blijven kijken met een positieve blik.
1: Eventjes naar buiten. De roeiwedstrijd Ringvaart Regatta die wordt vandaag voor de 51ste keer gehouden. En om te vieren dat de Delftse studentenroeivereniging dit jaar 150 jaar bestaat, is er een extra lange afstand van 150 kilometer. Het wordt nog wel eens uitgesteld vanwege de harde wind en zo. Maar de omstandigheden vandaag zijn volgens mij prima, hè?
2: Ja, het is hier... jullie hebben het over eeuwige roem, maar dit is ook eeuwige roeiroem. Want dit is veel groter dan je zou denken. Ik kijk zo links van me en ik zie 50 boten. En dat zijn van die hele lange. Nou, 50, een beetje overdrijven. Als ik rechts erbij pak, zijn het 50 boten. Allemaal roeispanen, allemaal verschillende. En ik sta naast Laura Laga. Daar ben jij van, hè? Dat is de roeivereniging.
3: Ja, klopt. Van Laga. Ja.
2: Gefeliciteerd met dat je 150 jaar bestaat.
3: Ja, dankjewel. Daar zijn we erg blij mee.
2: En ja. Ik kwam op jou aflopen, want je hebt iets van 5 allemaal dingen om. Ja. Wat is dit allemaal?
3: Dit is de tijdsplanning, wat ik als stuur moet gaan doen eigenlijk, om de zoveel minuten. En het is ook de route en een beschermer voor mijn telefoon. Ja. En niet te vergeten, heel belangrijk, de microfoon eigenlijk om mijn hoofd heen. Want dan kan ik communiceren met de meiden in de boot. Dus dat is ook wel fijn.
2: Maar je zit wel in de boot?
3: Ja, je zit wel in de boot, maar ik kijk recht vooruit. Dus we zitten rug aan rug aan elkaar. Waardoor het is best wel lastig op het water om dan te communiceren.
2: Je hebt geen oogcontact?
3: Je hebt geen oogcontact, nee. Dus dat is lekker gezellig, 100 kilometer lang.
2: En ja. dit zijn de dames, die ken je al heel lang?
3: Ja, we kennen elkaar al 5 jaar. Dus dat is erg leuk. Het is een beetje bekroning op onze vriendschap om dit te gaan doen. Dus dat is erg leuk.
2: Ja, klopt het? Ja,
4: hallo, goedemorgen. Goedemorgen.
2: Ben je er klaar voor?
4: Ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb er heel veel zin in, vooral eigenlijk. Heel veel zin in.
2: Maar het is ook heel lang zitten, lijkt me ook wel zwaar.
4: Ja, het wordt ook wel zwaar. Ik denk dat mijn billen aan het eind van de dag ook wel pijn doen. Maar we hebben nog een kussentje in de boot. Dan kan je nog even wat zachter zitten. Dan hoef je niet heel de tijd op het hout.
2: Normaal gesproken dan ga je 2 kilometer roeien of misschien iets langer, maar dit is echt abnormaal.
4: Ja, het is ook wel een uitdaging die we onszelf aangaan, maar met onszelf gaan. Ja, 2 kilometer is normaal wat sneller klaar. Dan doe je in 7-8 minuten, maar...
2: Hebben jullie nog een jel?
5: Oh, jel?
4: Nee, eigenlijk niet, maar misschien is het een goed idee om daar nog even over na te denken.
3: We zijn dames 22 van Laga. Dus mochten jullie ons willen volgen, dan kan met een tracker, geloof ik, online. Dames 22. En dan kan je kijken hoe we het doen.
2: 4 dames die dames 22 heten. Ik wens jullie een hele goede trip. En,
3: dankjewel.
2: Ja, wel thuis. De finish is in Delft bij Laga.
3: Bij Lijmen Cultuur.
2: En dan is het feest.
3: Ja, op Lijmen Cultuur is dat. Dus je kan nog een kaartje kopen. Hartstikke gezellig feest.
1: Kijk. Ja, geen jel, wel een trekker. En de eeuwige roemtrekker staat op dit moment op 466.

0: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Zometeen in de eeuwige roem zijn we even met z'n allen kampioen. Dat is een fijn gevoel. 7 uur geweest, het regionieuws met Reinhard Roemer.
4: In een huis aan de Pompoenstraat in Den Haag is gisteravond iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Over de aanleiding van de steekpartij in de Haagse Vruchtenbuurt is nog weinig bekend. Ook niet of de politie een verdachte heeft aangehouden. Aan de Koekoekstraat in Leiderdorp heeft vannacht brand gewoed in een stapel fietsen. Omdat die op elkaar lagen lijkt sprake van brandstichting, melden lokale media. Eerder deze maand was aan de Peppelschans in Leiderdorp ook al brand in een partij fietsen. Een vrouw is gisteravond in het water bij de Zoeterwoudse Singel in Leiden beland. Waarschijnlijk verloor ze haar evenwicht door een onhandige actie van het hondje dat ze uitliet, meldt mediapartner Sleutelstad. Een omstander heeft de vrouw op de kant geholpen. Ze is met alleen een nat pak door politieagenten naar huis gebracht. Meer regionieuws straks om 19:30, nu het overige nieuws.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste 1 diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
6: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
5: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Is voor de 4e nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
7: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
5: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Rijn Baartmans, die is bij de ANWB.
8: De meeste files leveren minder dan 5 minuten vertraging op. Er is 1 uitzondering en dat is de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht doe je er 5-10 minuten langer over.
9: Installatiebureau Van Ginderen.
10: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Roparun. Doneer vandaag.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Leiderdorp, Wateringen of Zoetermeer.
9: De eeuwige roemlijst.
13: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
9: Met Tjerd Spoor en Jorinda Teeuwen.

0: Claudia de Breij en Waylon en mis je zo graag nummer 465.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Goedemorgen, dag 4 alweer van de eeuwige roemlijst. Wat gaat dat toch snel? De platenpolonaise staat alweer opgesteld. Ze komen door de slagboom heen. We hebben de deuren ook wijd opengezet voor ze. En lopen nog in een behoorlijk tempo, mag ik wel zeggen. Dat valt me toch op in de ochtend als het nog een beetje lekker frisjes is. Dat zorgt natuurlijk ervoor dat je er zin in hebt. Ze staan al te dringen hier. Vele artiesten die door jullie eigenlijk gewoon groot zijn gemaakt. En ook in volgorde van waardering geplaatst. Nou, op 465. Dus Claudia de Breij en Waylon. Het is de eerste single trouwens die Claudia de Breij uitbrengt in 2016. 5 jaar na haar grote hit Mag ik dan bij jou. Het nummer heeft ze al vaker tijdens haar theatershows gezongen. Maar dit keer heeft ze hem dus samen opgenomen. En dat wordt een succes met zanger Waylon.
2: Ja, klinkt wel mooi die twee stemmen samen trouwens. Het is niet het eerste duo dat ik gelijk zo bij elkaar zou zetten. Maar nee. Het pakt goed uit. 464, ja, dat is echt een klassieker. En we bellen alvast even met een van de stemmers. En dat is Sylvia Barkey. Goedemorgen.
3: Goedemorgen Jorinda. Goedemorgen Tjeerd.
0: Hallo.
2: Ben je aan het genieten van de eeuwige roemlijst?
3: Ja, echt heerlijk vind ik het. Ja. Ja, jammer dat het maar 1 keer per jaar is.
2: Ja, ja, wel gelukkig een hele week lang. Waarom ben je ervan aan het genieten?
3: Nou, er komen liedjes voorbij die gewoon echt vergeten zijn. En ik vind het zo zalig dat het dan echt zo'n leuke herinnering weer opbrengt. Ja. En ik word er vrolijk van. Nou, niet alleen van het weer, maar ook van die mooie liedjes.
2: Ja, nou, dat is mooi. Je schreef zelf al bij je inzending een klassieker. En dan heb ik het over degene die, de band die volgens mij het meeste in de lijst voorkomt, Queen. Ben je groot fan van die band?
3: Na het zien van de film wel, want toen ik jong was... een tijd geleden, toen stonden de liedjes vaak in de top 40. En toen vond ik het wel leuk, maar niet zo als dat je nu wat ouder bent. En na het zien van die film, de teksten zijn gewoon briljant.
2: Ja, want je bent al naar de film gegaan en toen dacht je ineens, maar dit is het eigenlijk wel.
3: Ja, nou ja, dan zie je het verhaal achter de band en hoe ze zijn begonnen. En ja, dan krijg je toch wel een andere... Kijk op die liedjes, ja.
2: Ja, wat grappig dat je ze daardoor eigenlijk herontdekt hebt.
3: Ja, ja, zeker.
2: Die film is natuurlijk Bohemian Rhapsody, maar dat is niet het nummer waar het over gaat nu, hè?
3: Nee. Vind ik ook een prachtig nummer. Maar ik heb er meer met dit nummer wat ik heb gekozen.
2: Ja. Welke is het?
3: Ik heb gekozen van We Are The Champions.
2: Ja. Ben je weer kampioen zelf geworden? In je leven?
3: Nee, maar ik heb wel, als het niet lukt, en ik denk dan aan dit liedje, je moet er altijd voor vechten, je moet er altijd voor werken om je doel te bereiken. En daarom krijg ik dan altijd zo'n gevoel van, ik kan het wel. Als het nu niet lukt, lukt het de volgende keer wel.
2: Nou, zo is
3: het. Dat maakt dit liedje zo krachtig. Ik vind het gewoon geweldig.
0: Mooi. Nou, Sylvia, we gaan hem horen zo meteen, We Are The Champions, maar er zit nog veel meer aan te komen dit uur.
1: Eeuwige roem.

0: Queen en We Are The Champions. Ook opgestemd door, die kennen we wel, Kees Pronk uit Scheveningen. Die schrijft bij welke kampioenschap hoor je deze niet? Nou, dan zou ik heel lullig kunnen zeggen. Niet bij het kampioenschap van Scheveningen dit jaar. Maar dat is te veel ingegrepen. Nee. Dat zou ik nooit zeggen.
1: Dat kan je niet zeggen.
0: Nee, dat is waar.
1: Kees heeft het al zo moeilijk.
0: Ja, ook Jolanda heeft erop gestemd. Helen van der Wilk uit Wassenaar bijvoorbeeld. Leo Wesseling uit Den Haag en Frans Krieger uit Amsterdam. Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie je ook alweer hebben aangesloten bij Eeuwige Roem. En dit was dus één van de plaatjes waarop jullie je stem hebben uitgebracht. We gaan maar eens eventjes weer naar buiten. Want onze Erik Kooijman, die zit, die zit denk ik niet vervelend. Die vindt het hartstikke leuk. De Ringvaart Regatta. Dat is een roeiwedstrijd. Wordt vandaag voor de 51ste keer gehouden. Daarmee vieren ze dat de Delftse studentenroeivereniging dit jaar 150 jaar bestaat. En ze hebben zelfs daarom een extra lange afstand van 150 kilometer ingebouwd. Dan moet je wel een paar armspieren hebben.
1: Zo, op zo'n toch onhandig zitje in zo'n roeiboot zitten. Ja. Ja, dat lijkt me toch ook niet heel. Ja, dat lijkt me een beetje ongemakkelijk.
0: Nou, heb jij wel eens geroeid?
1: In de sportschool, op drogen.
0: Ja, precies. Erik Kooijman, ik hoorde al voor 7 uur enorm veel enthousiasme. Ze hebben er wel ontzettend veel zin in daar, hè?
2: Ja, dat is wel, de enthousiasme is heel groot. Iedereen wil graag van start. Het was heel even dat ze me...
3: Even
2: moesten wachten, want er was een sprake van eventueel wat onweer. En ik sta nu bij een boot die al in het water ligt. Hoe heet jij?
3: Meike ben ik. Meike.
2: We gaan nu beginnen.
3: Ja, we gaan nu van start. Ik ben er helemaal klaar voor. We hebben er zin in.
2: Is dit een hele melige boot of heel serieus?
3: Ja, nee, we zijn niet zo serieus. We hebben eigenlijk ook net iets te weinig getraind. Maar onze meligheid gaat ons daarom de dag door helpen.
2: Krijg je daar de extra energie van?
3: Ja, we steken elkaar aan een beetje, denk ik. Ja.
2: Je moet elkaar ook niet aanraken met de palen, met de roeispanen. Dat is ook al, je moet wel opletten.
3: Ja, we moeten wel opletten. Maar blijf denk ik in de boot gefocust en alle momenten van pauze. Dan gaan we even lekker een beetje keten. En dan kunnen we er daarna weer tegenaan. Ja.
2: Het enthousiasme straalt er vanaf. Succes, goede reis. Zij doen de 100 kilometer, hè?
3: Ja, 100 kilometer gaan we doen. Ja.
2: Ik vind het zo stoer wat er hier allemaal gebeurt. En ook allemaal enthousiaste mensen die het allemaal regelen. Ik moet ook een beetje bukken, want er komt een hele grote boot hier aan. Dat is ook wel lastig. En hier zie ik iemand die in zijn eentje gaat. Ben jij iemand die alleen gaat?
4: Ja. Hallo.
2: Van de skiff is dat, hè?
4: Ja, dat is van de skiff, ja.
2: Het lijkt me zo moeilijk, omdat je niet weet precies welke richting je opgaat.
4: Dus het is even onderzoeken welke kant je op moet dadelijk. Maar je hebt wel een kaartje mee in de boot, dus dan komt het vanzelf wel goed.
2: Je moet achter je kijken dan af en toe, met je nek draaien.
4: Ja. Dus even links en rechts denk ik allebei, want anders is die 100 kilometer gaat heel mijn nek naar de galamiezen. Maar verder komt het wel goed denk ik.
2: Je hebt een beetje een stralend gezicht, maar er zit wel wat spanning in ook, hè?
4: Ja, het is toch even spannend. 100 kilometer is wel een afstandje. Maar ik heb de beste training die ik heb gedaan is 30. Dus dan dat 3 keer en dan zijn we er bijna.
2: Nou, heel veel succes, hè?
4: Dankjewel.
2: Goed eten, blijven kouwen en kleine slokjes drinken. Denk ik heel belangrijk. Nou, iedereen is hier helemaal enthousiast om te gaan starten. Alle studentenverenigingen hebben hun afgevaardigde boten hier naartoe gestuurd. Vanuit Groningen, Utrecht, Leiden natuurlijk, maar Delft regelt het. En de finish is ook in Delft. Ik zie zelfs een... Oh nee, Eiburg, dat is Amsterdam. Ik dacht even dat het een Limburgs was. Nou, mensen zijn gefocust. Ben je er klaar voor?
5: Nou, zeker. Wij zijn er zeker klaar voor, ja. Ja.
2: Is er ook een wedstrijdelement voor jou?
5: De wedstrijd is toch meer met jezelf, zou ik zeggen. Het is, mijn uitroeien is wel, daar gaat het meer om dan echt snel. Maar het is wel aan het einde, volgens mij de laatste 500 meter, is er nog een sprintbokaal en die willen we wel winnen.
2: Dus je moet een beetje sparen onderweg, dat je op het laatst nog kan knallen?
5: Ja, of dat je er al zo doorheen zit dat je het toch niet meer voelt. Dat is denk ik wat het bij ons gaat zijn. Ja.
2: Succes.
4: Ja, dank u wel.
2: Tot het einde toe. Nou, dat wordt hier allemaal heel feestelijk. En ze gaan allemaal van start in een soort volgorde. Want het zijn lange boten. Het zijn boten van wel 20, 25 meter. 8 mensen erin. Stuurvrouw, stuurman erbij. Sommigen in hun eentje, sommigen met z'n vieren. En allemaal roeien tot de einde. Dat is het vandaag eigenlijk. Ik heb groot respect voor alle deelnemers.
0: Nou, ik ook. Ik vind het heel knap. Het lijkt me ontzettend zwaar. Tot het gaatje gaan ze daar. Erik Kooijman, dank je wel. En dan terug naar de Eeuwige Roem.

0: onze weerman ad interim, Patrick van Houten, meldt inderdaad zojuist gerommel in de lucht. En wat onweer. En heel weinig regendruppels. Die verdampen bijna al voordat ze de aardbodem bereikt hebben. Maar het is ook wel echt natuurlijk hartstikke warm geweest. Hè?
1: Ja, maar je zou het dan eigenlijk gisteravond hebben verwacht. Maar misschien inderdaad vanmorgen bij de regatta. We houden ze dat natuurlijk goed in de gaten. Want als je dan midden op het water zit en dat gaat ineens onweren, dan moet je toch even langs de kant gaan staan, denk ik.
0: Zeker. Het rommelt ook op positieve wijze bij Eeuwige Roem. Op 4.63 dus. Faya Condeels en What a Woman.
1: En Ans Everstein die zat er helemaal klaar voor vanmorgen om dit nummer te horen. What's a Woman is gewoon een schitterend nummer. En ook zo waar. En ja, ze had het al voorspeld. Wordt vroeg op woensdag. En dat heeft ze gedaan.
0: Ja, ze zit lekker te luisteren.
1: Ze zit er klaar voor. Ja.
0: Wat fijn, Ans. Ja, nummer 1 in Nederland trouwens in 1990. Ruim 4 weken lang. Dus dat was echt een grote hit voor ze. We gaan naar 4.62. En daar vinden we Ike en Tina Turner. En River Deep, Mountain High. Onder andere opgestemd door Anneke van Rooij uit Den Haag. Anneke, goedemorgen. Deze song is uit mijn geboortejaar, 1966. Ze vindt het een perfecte match tussen Ike en Tina. En zo schrijft ze nog dreigend bij. Dat werd later wel anders tussen die twee.
1: Ook vanuit Bergsenhoek is er gestemd door Amy van den Bergen. Het is een heerlijk dansnummer. Moeilijk om hier niet op te bewegen.
0: En Anneke Ruul uit Den Haag zegt dat de muziek haar kippenvel bezorgt. En daarbij zingt Tina fantastisch. Wat een strot heeft die vrouw. Ik heb een paar keer een concert van haar bezocht. Ik vind haar een geweldige vrouw zonder sterallures. Helaas is ze niet meer onder ons. Een gemis. En over Ike, daar is ze ook heel duidelijk over. Kort maar krachtig, daar heb ik helemaal niets over te zeggen. Juist. Ja, die heeft het gewoon voor zichzelf verpest. Zo simpel is het.
1: Nou, dat is ook zo.
0: Ja. 4.62 dus voor de meta was Ike en Tina Turner.

0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
13: Het is 7:55. Goedemorgen allemaal. Dit is Radio West met de eeuwige roemlijst. Maar ook het regionieuws van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Tjeerd. Hadi Jorinda.
15: Goedemorgen.
14: In een huis aan de Pompoenstraat in Den Haag is gisteravond iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Over de aanleiding voor de steekpartij in de Haagse Vruchtenbuurt is nog weinig bekend. En ook niet of de politie een verdachte heeft aangehouden. In de Koekoekstraat in Leiderdorp heeft vannacht brand gewoed in een stapel fietsen. Omdat die op elkaar lagen, lijkt sprake van brandstichting, melden lokale media. Eerder deze maand was aan de Peppelschans in Leiderdorp ook al brand in een partij fietsen. Een vrouw is gisteravond in het water bij de Zoeterwoudse Singel in Leiden beland. Waarschijnlijk verloor ze haar evenwicht door een onhandige actie van het hondje dat ze uitliet, meldt mediapartner Sleutelstad. Een omstander heeft de vrouw op de kant geholpen. Ze is met alleen een nat pak door politieagenten naar huis gebracht. Blijven we even op het water. De Ringvaart Regatta wordt vandaag voor de 51ste keer gehouden. De roeiwedstrijd start in Leiden en gaat via onder meer Schiphol, Lisse en Leidschendam om uiteindelijk uit te komen bij Lijmen en Cultuur aan het water in Delft. De Delftse studentenroeivereniging LAGA bestaat dit jaar 150 jaar. En daarom is er een extra lange afstand van 150 kilometer. Normaal is dat 100 kilometer. Verslaggever Erik Kooijman toog vanmorgen naar Leiden, waar de start is. En sprak met LAGA-lid Laura, die een boot onder haar hoede heeft.
16: Dit is de tijdsplanning, wat ik als stuur moet gaan doen eigenlijk. Om de zoveel minuten. En het is ook de route. En niet te vergeten, heel belangrijk, de microfoon eigenlijk om mijn hoofd heen. Want dan kan ik communiceren met de meiden in de boot. Ik kijk recht vooruit, dus we zitten rug aan rug aan elkaar. Waardoor het is best wel lastig op het water om dan te communiceren.
17: Je hebt geen oogcontact.
16: Je hebt geen oogcontact, nee. Dus dat is lekker gezellig, 100 kilometer lang.
14: De 50ste ringvaart zou eigenlijk al eerder worden gehouden, maar werd toen afgelast vanwege harde wind.
13: Ja, en over allerlei weersverschijnselen gaan we nu naar Huub Misee. Huub, zojuist een onweersbui gesignaleerd in de regio. Kwam die onverwacht?
18: Eigenlijk wel, ja.
1: Nou ja, dat er dus een bui kon vallen, dat zat geen een buitje. Maar het is nog een flinke bui geweest. Voorschoten 4 mm neerslag. En het hele buiengebied trekt nu zo'n beetje verder over de omgeving van Gouda richting Woerden. Dus ja, mensen met een volkstuintje die zijn er blij mee. Maar andere mensen die hier niet op hadden gerekend, die hebben inderdaad ook een nat pak misschien eventjes. En onweer er dus ook nog bij. Dat was goed te horen. Maar het is een echte afzonderlijke bui worden, komen er niet echt heel veel meer. Sterker nog, de zon begint hier alweer door te breken. Gisteren natuurlijk die bizar hoge temperaturen, iets boven de 30 graden. En met name in Engeland was het echt, daar waren echt enorme records. 35 graden nog voordat de zomer begon. De Engelse Weerdienst sprak ook over verontrustend hoge temperaturen. Ja. Nou ja, bij ons dus ook ruim 30. Maar vandaag wordt het even wat minder warm. We krijgen de zon dus alweer te zien, zoals ik al zei, met het noordoostenwind. Windmatig aan zee, af en toe vrij krachtig. En vanmiddag wordt het 23 graden een stuk aangenamer. Komende nacht opklaringen en droog. De temperatuur daalt dan tot 12 graden. Dus een weer wat koelere nacht. Zet alle ramen tegen elkaar open. Dat helpt allemaal wel een beetje. Morgen wordt het weer droog en zonnig. In de middag wat meer bewolking. Waarschijnlijk blijft het dan wel droog. Het wordt dan weer 25, 26 graden. Vrijdag is het ook weer warm met 27 graden. Maar de kans op een regen- of onweersbui wordt die dag wel groter. Zaterdag is dat ook het geval. Ook een graad of 25, maar ook dan kans op een regen- of onweersbui. En vanaf zondag wordt het sowieso wat minder warm. Temperaturen 22 graden dan. Begin volgende week nog maar 20, 21. En dan wordt de kans op een paar buien duidelijk wat groter. En dan zijn sommige mensen weer blij, want die waren die hitte alweer een klein beetje zat.
13: Oh ja? Ja. Dit is wel, we leven ook wel natuurlijk ruim boven onze stand. Ik zag gisteren ergens, geloof ik, staan bijna 14 graden hoger dan het gemiddelde normaal.
1: Ja, dat is ook helemaal zo. Ja. Dat klopt. Ja. Ja, absoluut.
13: Nou, dan gaan we eigenlijk weer een beetje gewoon doen. Huub, dankjewel. Ja,
1: zeker.
13: Rijn Baartmans, die is vanmorgen bij de ANWB. Rijn, goedemorgen.
15: Goedemorgen allemaal. Ja, het is niet druk bij ons in de regio. Wel staat er een file op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet is je vertraging 5 tot 10 minuten. De A20 dan, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht doe je er 10 minuten langer over. En de andere kant op de A20 richting Hoek van Holland. Daar is het druk bij knooppunt Gouwen. Reken hier op een kleine 5 minuten vertraging.
13: Dat doen we. Dankjewel.
14: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: Op naar 461.

0: Jim Reeves, I Love You Because, is ook eigenlijk nog een collega van ons. Want hij heeft ook nog bij de radio gewerkt als DJ eind jaren 40.
1: Hij heeft wel een goede stem ervoor.
0: Nou, exact, daarom werd hij ook aangenomen. Hij wordt namelijk bekend vanwege zijn fluwelen stem. En hij is bij de radio actief voordat hij zijn eerste single opneemt in 1953. Meteen eigenlijk al een succes. En de man heeft er, dat is wel duidelijk, eeuwig roem mee behaald, Jorin.
1: Dat heeft hij zeker op nummer 461. Evelien Wijnberg heeft er bijvoorbeeld op gestemd. Jim Reeves is al heel lang niet onder ons, maar zijn nummers blijven mooi om naar te luisteren en het verveelt nooit. En ook Joke uit Den Haag als tiener, ik ben inmiddels 75, dus zo'n 60 jaar geleden, was ik helemaal weg van Jim Reeves, dus die mocht voor mij niet ontbreken. En ook Elma Metz uit Zoetermeer, die heeft erop gestemd en die hebben we even aan de lijn. Goedemorgen, Elma.
2: Goedemorgen.
1: Heb je ervan genoten?
2: Ja, mooi hè?
1: Ja, waarom heb je erop gestemd?
2: Mijn moeder die vond het zo'n hele mooie plaat. En zij had ook de LP. Ze had meerdere LP's. En dat werd heel veel bij ons gedraaid.
1: Ja, is echt met de paplepel ingegoten bij jou. En ik heb bij mijn vader, als ik liedjes van vroeger van mijn vader denk, ook wel eens, daar heb ik echt helemaal geen zin meer in. Maar dat heb jij dus niet.
2: Nee, ik vind het nog steeds mooi.
1: Ja. En wat spreek je dan aan? Is het die stem? Is het die mooie liefdesliedjes?
2: Nou ja, die donkerbruine stem. Ja. En natuurlijk een beetje herinneringen aan die tijd.
1: Ja.
0: Ja. Wat brengt het je dan echt terug inderdaad?
2: Ja, zeker.
1: En waar denk je dan aan?
2: Ja, aan die tijd dat inderdaad mijn moeder is overleden. En hadden we zo'n LP, zo'n pick-up ding. Ja. En dan gingen die LP's op. Ja, keihard natuurlijk. Ja, zij vond dat echt heel mooi.
1: Ja, en zaten jullie daar dan gewoon om die LP en die pick-up heen om te luisteren? Of gingen jullie erbij dansen? Of?
2: Nee hoor, het leven ging gewoon door.
1: Ja. En, gewoon op de achtergrond.
2: Ja. En mijn moeder zong wel mee, ja.
1: Kon ze mooi zingen?
2: Och, dat weet ik niet meer eigenlijk. Ik denk het wel. In ieder geval, het klonk altijd vrolijk.
1: Ja, nou, het zijn mooie herinneringen. Dank je wel voor je stem, Elma. En veel plezier nog met de rest van de lijst.
2: Ik ga zeker doorluisteren.
0: Dag,
2: en jullie, veel succes.
0: Dank je wel.
2: Doeg.
0: Dat is Elma Metz uit Zoetermeer. En die luistert gewoon met ons mee. En die heeft dus ook actief gestemd.
3: De eeuwige roemlijst.
0: We zetten hem weer even in zijn achteruit, want we hebben alweer een hoop gedraaid. Op 74 Elvis Presley en Jill House Rock.
1: Randy Crawford met One Day I'll Fly Away op 469.
0: 468 Crosby, Stills, Nash en Young, Toe Maar en Our House.
1: 467 Cress Hip en Danny Vera, Make It a Memory.
0: 466 The Rolling Stones en You Can't Always Get What You Want. Dat is de harde les van het leven.
1: Claudia de Breij en Waylon, Mis Je Zo Graag op 465.
0: 464 Queen, We Are The Champions.
1: What's A Woman van Vaya Con Dios op 463.
0: En mooi muzikaal geweld van Ike en Tina Turner op 462. River Deep, Mountain High. Wist jij trouwens dat zij dat op een gegeven moment stond te zingen in haar BH bij de opnames, omdat het alsmaar over moest? Het zweet droop van me af. Ze werd helemaal gek van die Ike. En toen heeft ze eigenlijk gewoon boos haar hele shirt uitgetrokken.
1: Oh.
0: Ja, dat hoor je niet, maar het is wel zo.
1: Heftig. Ja. Ik kan dat niet meer ontdenken als ik het
0: nee,
1: hoor.
0: Nee, ze hadden het altijd.
1: En op 461 hoorde je net Jim Reeves en I Love You Because.
0: Ja, mooi. Dan gaan wij naar 460. Dit was nog niet de final countdown trouwens hoor. Er komen er nog veel meer. Maar we zitten er nog middenin in de eeuwige roem. Met die zanger die eigenlijk het haar had van mijn favoriete Dolly Dot, Anita Helper. Moet je maar eens kijken.
1: Ja.
0: Joey Tempest. En daar werd je populair mee in de jaren 80. De final countdown van Europe dus.

0: Europe and the Final Countdown, een nummer 1 hit in ruim 20 landen wereldwijd. Ook in Nederland trouwens. Ik zie die clip nog wel voor me met die Joey Tempest, die trouwens ook zelf geschreven heeft. De zanger van Europe. Het was een beetje de tijd van de klemrock.
1: Ja,
0: De jongens met van die mooie, lange, gestileerde haren en dan van die scheurende gitaren. Maar het zag er eigenlijk allemaal wel heel, heel gelikt uit, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, zo klinkt het ook wel natuurlijk. En ja, dit is wel het nummer dat je gebruikt bij sportwedstrijden bijvoorbeeld. Ja. Bij merken voetbalwedstrijden. Ja, voetbalteams die hebben het echt geadopteerd. Maar ook in Nederland hoor je het wel eens bij verschillende sportwedstrijden. Daardoor heeft het ook zo'n extra kracht gekregen natuurlijk.
0: Sandy uit Den Haag heeft hem erin gestemd. Irene van Batenburg uit Zoetermeer, hallo. Gerda van S uit Gouda. Isaura uit Den Haag. Joram Stevens uit Emmen helemaal. Doe maar. En ook Jolanda Terrel ook uit Den Haag. Het zijn een paar van de mensen die gestemd hebben op de Final Countdown van Europe. Mede dankzij hen. Waarvoor hartelijk dank. Terechtgekomen op 64. Even een uitstapje, eventjes naar het nieuws. We hebben een hele sportieve ochtend wat dat betreft. Want we zijn al aan het roeien, maar we gaan ook lopen, hardlopen. Want Den Haag krijgt eindelijk een eigen marathon. Op zondag 1 november van dit jaar wordt de allereerste editie van de marathon Die Heek gelopen. Meer details worden later deze ochtend bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Oud-raadslid Caroline Verduin van D66 riep eind 2024 op om de mogelijkheden voor een Haagse marathon te onderzoeken. En nu is het zover. Caroline, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, vervult jou dat eigenlijk met trots?
2: Ja, enorm. Ja, het is heel grappig. Jorinde zei het al even, de Final Countdown. Dat is echt een nummer waarbij ik heel wat hardloopwedstrijden mee ben begonnen. Dat is echt zo het aftellen tot de start. En nu komt er een marathon van Den Haag. En ik kijk er ook enorm naar uit dat die echt plaats gaat vinden. Had ik niet helemaal verwacht toen ik 2024 die motie indiende, dat het zo snel zou gaan.
0: Maar je bent dus zelf ook een actieve hardloopster.
2: Ja, klopt. En ik denk dat stiekem heel wat mensen zich hardloper noemen. En daarom was ik ze ook zo heel enthousiast toen ik raadslid was om het hardlopen heel erg te stimuleren in Den Haag. En nam ik het initiatief van, waarom hebben we eigenlijk geen marathon in Den Haag? Want het is zo'n toegankelijke sport. Je hoeft alleen maar goede hardloopschoenen aan te trekken. Je gaat naar buiten en je kan al lekker gaan sporten.
0: Ja, en wat brengt dat jou?
2: Ja, mij heel veel ontspanning eigenlijk. En gewoon lekker fit blijven. En het is heel erg leuk. Ik heb echt de stad Den Haag heel goed leren kennen door het hardlopen. Want je gaat steeds iets verder. En je gaat steeds andere routes zoeken. En dat is heel mooi in het hardlopen.
0: Nu dus die marathon. Je wilde dat eigenlijk heel erg graag. Je zegt, ik had eigenlijk nog helemaal niet zo op gerekend dat het zou gebeuren. Ben je er inderdaad zelf door verrast door het succes?
2: Ja, stiekem wel een beetje. Ik had eigenlijk al, toen ik in 2022 begon als gemeenteraadslid, had ik al wel iets van, ik wil iets met hardlopen op de kaart zetten en met de marathon. En dan had je in 2024 dat die marathon van Rotterdam echt in een uur of zo uitverkocht was. Want de marathon is wel echt booming op dit moment. Je hebt maar niet een gesprekje tijdens een verjaardagsfeestje en iemand vertelt of, ik ga marathon lopen.
0: Hoe komt dat eigenlijk?
2: En toen ging het. Ja, ik weet het niet. Ik denk toch wel hoe makkelijk het is om te beginnen aan het hardlopen. Mensen op zoek, denk ik, naar grote uitdagingen. Ik weet niet of jullie het misschien een idee hebben. Maar,
0: kijken zeker.
2: Kijken, maar meedoen nog niet.
1: Ja, 1 kilometer vinden we wel zwaar.
0: Jeetje,
2: Maar dat is ook wel leuk aan zo'n evenement, dacht ik. Van, tuurlijk, zo 42 kilometer hardlopen, dat is ook niet niks. En het is ook maar een kleine groep die dat doet. Maar alleen maar naar kijken en gemotiveerd erdoor raken. En er zijn ook verschillende afstanden, als het goed is. Dat gaan we ook allemaal horen vanochtend. Maar je kan ook een kortere afstand lopen. Dus ik denk dat er wel voor iedereen wat tussen zit bij zo'n marathon. Ja. Maar ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar zo'n grote uitdaging.
0: Dat hoorde je wel het gemis eigenlijk dan? Dat het gemist werd in de Haagse hardloopwereld?
2: Ja, zeker. Ik zit ook bij een hardloopclub, Haag Atletiek. Er zijn meerdere hardloopverenigingen in Den Haag. En daar hoorde ik het wel best vaak van. We gaan weer Rotterdam lopen, leuk. Maar hoe gaaf zou het wel niet zijn als in Den Haag? Ik zei, er was toch ooit een marathon in Den Haag? Hoe zit het daar eigenlijk nog mee? Ik hoor zeker wel dat gevoel. En ook een beetje de frustratie van, in Rotterdam, het is wel heel snel vol. En het is ook wel duur geworden. Daar vragen ze €150 voor voor deelname. Dus ze waren wel op zoek naar een alternatief en een iets goedkoper alternatief. Ja. En dat lijkt er te komen.
0: Rotterdam heeft natuurlijk altijd wel een heel mooi decor. Ik kijk altijd met plezier, moet ik zeggen, naar die televisieuitzending van alles wat je daar voorbij ziet komen. Maar Den Haag ja, natuurlijk ook. Hè. We hebben toch ook wel heel veel mooie dingen die als achtergrond kunnen dienen.
2: Ja, en daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dat gaat vanochtend natuurlijk verteld worden. Wat wordt de route? Waar gaan we allemaal... Maar waar wordt er gelopen?
1: Waar hoop je op?
2: Ik hoop natuurlijk wel ook langs het strand. Want dat is gewoon natuurlijk uniek. Dat heeft geen andere grote stad. Dus daar heel gebruik van maken. Weer langs de boulevard, misschien zoals bij de CPC. Maar het lijkt me ook wel gaaf om langs de Europese... of nou ja, de grote internationale instellingen die we hebben. Misschien een vredespaleis. Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, nou, wij zijn allemaal
1: weet
0: benieuwd.
1: Weet je het echt nog niet, trouwens?
0: Ja, maar Den Haag natuurlijk ook. We hebben toch ook wel heel veel mooie dingen die als achtergrond kunnen dienen.
2: Ja, en daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dat gaat vanochtend natuurlijk verteld worden. Wat wordt de route? Waar gaan we allemaal... maar waar wordt er gelopen?
1: Waar hoop je op?
2: Ik hoop natuurlijk wel ook langs het strand. Want dat is gewoon natuurlijk uniek. Dat heeft geen andere grote stad. Dus daar heel gebruik van maken. Weer langs de boulevard, misschien zoals bij de CPC. Maar het lijkt me ook wel gaaf om langs de Europese... of nou ja, de grote internationale instellingen die we hebben. Misschien een vredespaleis. Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, nou, wij zijn allemaal benieuwd.
1: Weet je het echt nog niet?

0: Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Ja, nou, wij zijn allemaal benieuwd.
2: Weet je het echt nog niet, trouwens?
1: Ja.
0: Nee, ik weet het eigenlijk echt nog niet. Nee.
1: Dat is de Caroline die niet ingelicht hebben.
2: Ja, dat ze niet even gebeld hebben.
1: Het is toch een beetje jouw marathon ook.
0: Ja, nou, aan de ene kant voelt het wel zo. Want ik heb wel, denk ik, wel wat voorbereidend werk kunnen doen. Of wat mensen klaar kunnen maken van... Oké, wij als gemeenteraad toen tijd en als gemeente vinden dit mooi. En hebben toen met meerderheid gezegd... Nou, is het niet tijd om die marathon terug te laten komen? Maar ja, vervolgens moet dan nog echt het werk beginnen. Van hoe ziet het dan uit? Waar gaat die route lopen? Dus daar komt nog heel veel werk bij kijken. En ik denk dat de huidige wethouder Hilbert Bredemeijer zich er ook enorm voor heeft ingezet.
1: Ja.
0: Maar voor mij is het ook nog een beetje verrassing hoor, wat er vanochtend gepresenteerd gaat worden.
1: Nou, we laten ons met jou verrassen. Ik ben ook heel benieuwd hoe het eruit gaat zien. Caroline Verduin, oud-raadslid van D66. Geniet vanmorgen nog maar een beetje van het succes, hè?
0: Ja, dankjewel. Ga ik zeker doen.
1: Dag.
0: En jullie van de muziek.
1: Ja, gaan we doen. Jij ook. En over de muziek gesproken, inderdaad, is scherp 4:59.

0: Nederlandse artiest die er een vertaling van heeft gemaakt.
1: Jazeker, dat is natuurlijk Herman van Veen. Die staat volgens mij ook in de lijst.
0: Komen we die ook nog tegen?
1: Ja, ik dacht het wel, inderdaad.
0: Nou, anders stemmen we hem er gewoon alsnog in.
1: Ja, zeker. Ja, voor volgend jaar. Ja. Nee, we komen nog tegen. En Martin Gerritsen, die vindt het een schitterend lied, schrijft ze erbij. En ook Desiree uit Delft en Chris Magné uit Den Haag hebben erop gestemd.
0: Dank voor het stemmen.
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
4: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow,
6: kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
9: Installatiebureau van Ginderen.
10: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Sorry, ik ben voor even groen even bezig met een stukje dynamiet. Oh, ja. Komt al, oh, ook mut komt er vrij, zeg. Oh, ja. Zo dadelijk meer. Bijna 8 uur. Nu het regionieuws met Reinhard Roemer.
11: Den Haag krijgt een eigen marathon. Op 1 november wordt die voor het eerst gehouden. Vanochtend wordt er meer over bekendgemaakt. Onder meer de route die de lopers gaan afleggen wordt straks gepresenteerd. In een huis aan de Pompoenstraat in Den Haag is gisteravond iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Over de aanleiding van de steekpartij in de Haagse Vruchtenbuurt is nog weinig bekend. En ook niet of de politie een verdachte heeft aangehouden. De roeiwedstrijd Ringvaart Regatta wordt vandaag voor de 51ste keer gehouden. En om te vieren dat de Delftse studentenroeivereniging LAGA dit jaar 150 jaar bestaat, is er een extra lange afstand van 150 kilometer. Normaal is dat 100 kilometer. Meer regionieuws, 8:30, nu het overige nieuws.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de 2 kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
13: Hoe is het mogelijk dat ruim 1 jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
14: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
12: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
15: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap. En daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
12: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren, met in het noorden maximaal 18 en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Rijn Baartmans, die is bij de ANWB.
16: Het is op dit moment niet heel druk op de weg. Wel staat er een file op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Prins Alexander is je vertraging 10 tot 15 minuten. De andere kant op, richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouw en Nieuwerkerk aan de IJssel, doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En ook op de N11 is het druk, richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 is je vertraging 5 tot 10 minuten.
17: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
18: Installatiebureau van Ginderen.
19: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
20: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
21: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
22: De eeuwige roemlijst.
23: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
22: Met Tjerd Spoor en Jorinda Teeuwen.

0: master, for she's touched your perfect body with her mind.
1: Het ene juweeltje glimt nog harder dan het andere deze ochtend. Leonard Cohen en Suzanne. Niet alleen zanger is hij, maar ook dichter en schrijver. Heeft echt een enorm oeuvre. Het verschijnt in 1966 ook eerst als gedichthit. Dan wordt het op de plaat gezet door Judy Collins. En zij zegt, joh, Leonard, kan je dat nou zelf niet gewoon zingen? Nou, heeft hij toch uiteindelijk gedaan. Hit in Amerika in 1967. En we kennen het natuurlijk ook nog van een hele beroemde.

0: probeer hierbij maar stil te blijven zitten, nietwaar? Matt! En Dynamite, 7 of 8 is het geworden. We tellen gewoon rustig door.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Op 4,58 dus vinden we Dynamite, geschreven door het bekende songschrijversteam Mike Chapman en Nicky Chin. Eigenlijk voor de suite bedoeld, maar die dachten, joh, laat het maar aan mij voorbij gaan.
2: En uiteindelijk... Toch gewelddadig. Ja, dat denk ik. Het vond niet zo sweet.
0: Maar Mutt was er enthousiast over. En nummer 1 hit voor de band in ons land in 1974 alweer.
2: Ja, veel mensen hebben er natuurlijk op gestemd. Bijvoorbeeld Corrie de Harder uit Zoetermeer. En Marina Veenstra ook uit Zoetermeer toevallig. Die hebben erop gestemd op 458. En we gaan natuurlijk vandaag nog veel meer mooie muziek laten horen.
0: Ja, want in totaal natuurlijk 850 liedjes staan inmiddels op die eeuwige roemlijst. Die zijn we er doorheen aan het draaien.
2: Ja, 860 zijn er tussen.
0: 860, het worden er steeds meer mensen inderdaad.
2: Dus we zijn bijna op de helft.
0: Ja, dat is ook wel even zo'n
2: moment. Bij 430.
0: Ja, allemaal samengebracht natuurlijk in Aan de Bak. Het programma van onze gewaardeerde collega Patrick van Houten door jullie. En als ze maar lang genoeg eigenlijk bleven staan... ja, dan kregen ze als vanzelf de eeuwige roemstatus. En elk jaar worden dat weer meer plaatjes... en wordt dus de platenpolonaise ook steeds groter. Martin Bruin inmiddels ook in de studio. Martin, goedemorgen.
3: Goedemorgen, vriend en vriendin.
2: Goedemorgen.
0: Jij zit ook nog altijd te genieten van al die mooie muziek.
3: Ik vind het heerlijk.
0: Ja. Ja, je zingt ze ook bijna allemaal mee. Het valt mij omdat jij tekstvast bent.
3: Nee, maar omdat dat, die plaatjes die jullie nu draaien... dat was echte muziek in plaats van al die... Die langharige is heel lelijk.
2: Nou, ze hadden toen ook lang haren.
0: We hadden net
2: nog Europe gedraaid.
3: Nou, maar ze zongen wel mooi.
0: Had je eigenlijk überhaupt nog haar in de jaren 70 of was toen alles al weg?
3: Volgende vraag.
0: Fijn. Wat krijgen we dit uur nog? Eeuwige roem.

0: Roxette, Listen to Your Heart. Uit Zweden. We hebben heel veel uit Zweden.
1: Ja, we zitten in de Zweedse fase. We hadden net Europol met de Final Countdown. Dat is natuurlijk ook Zweeds. Ja. En dit is ook een Zweeds duo. Met Listen to Your Heart.
0: Er komt ook wel heel veel mooie muziek trouwens uit Zweden. Een van mijn favoriete vakantielanden, moet ik wel zeggen. Ik kom daar graag. En de muziek is ook niet misselijk. Dat vindt Arjan Eggermond ook. Roxette. Bijvoorbeeld een steun als je het even moeilijk hebt. Doet mee aan de Twentse rolstoel vierdaagse. Nou ja, dan moet je eventjes doorzetten. Dan draai je Roxette. En dan weet je, oké, we gaan er weer voor. Het is inderdaad wel zo'n nummer wat een beetje de strijd in je losmaakt. Op een goede manier.
1: Ja, luister naar je hart en ga weer door. Dat is het eigenlijk.
0: Dat is het. Gestemd door veel mensen, onder andere door Priscilla uit Sassenheim. Ook door Sonja Dijk uit Gouda, die vindt het een dijk van een plaat. En Arjan Gijsman uit Oegstgeest. Arjan, fijn dat je er ook bij bent op deze ochtend. En we hebben hem natuurlijk ook voor jou heel graag gedraaid. Even een uitstapje naar Delft. Vanaf vanavond tot en met 7 juni daar het Delft Fringe Festival. 15e editie alweer. Veel jonge makers op bijzondere locaties in de stad. Van kerken tot aan een molen tot het kabeldistrict. Met theater, dans, muziek en cabaret. Tamara Griffioen, die is de artistiek directeur van al dat moois. Tamara, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Tamara, ben je dan vanmorgen al toch opgestaan met zo'n soort kriebeltje in je buik van vanavond is het zover?
2: Nou, we zijn de afgelopen 2 dagen wezen verhuizen. We hebben het hele hoofdkwartier bij ons ingericht. En toen dacht ik gisteravond wel, het gaat morgen gewoon echt beginnen.
0: Ja. En dat is een fijn gevoel, kan ik me voorstellen, toch?
2: Ja, het is een heel fijn gevoel. Alles loopt op rolletjes. We doen het inderdaad al 15 edities lang. Dus we weten ook ondertussen wel wat er moet gebeuren. En het is ook gewoon echt een feestje om ermee bezig te mogen zijn. Al die jonge makers, dat talent te zien. Ja, het is gewoon genieten.
0: Ja, en waarom is het voor ons een feestje om erheen te gaan?
2: Ja, allereerst loop je door een van mijn favoriete steden, namelijk Delft. En je loopt dus inderdaad, zoals je zei, niet alleen maar op de plekken waar iedereen altijd komt, maar juist ook op de plek waar je normaal gesproken niet komt. En je ziet dus echt fantastische voorstellingen. Je kan je laten verrassen door alle nieuwe makers die voorstellingen maken over soms hele relevante onderwerpen, maar soms ook juist even om even gek te zijn, even gewoon een beetje luchtigheid te brengen in het leven.
0: Ja, kunnen we ook wel even gebruiken. Het is al voor de 15e keer. Ben je elke keer weer verbaasd over al het jonge talent wat erop staat?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik sta natuurlijk ook een beetje bij de selectie, dus het is ook een beetje gek om te zeggen. Ik ben weer verbaasd, want ik weet natuurlijk wat er komt. Ja. Maar we weten helemaal niet wat ze precies maken. Want ze schrijven zich in met een formulier, dus we lezen wat ze gaan doen. En als je dan echt ziet wat ze maken, denk je toch elke keer weer, jeetje, wat tof dat je dit hebt bedacht en dat je dat helemaal tot uitvoering hebt gebracht.
0: Wat wel opvalt is dat er heel veel wordt gesproken door de makers over maatschappelijke en persoonlijke thema's. Hè? Is dat echt iets van deze tijd? Is dat een trend?
2: Ja, dat merk ik eigenlijk wel de afgelopen paar jaar. Mensen maken zich wat meer zorgen soms over thema's. Of ja, waar het hart vol van is, hè, loopt de mond van over, zeg ik dan maar. Dus dat merk ik wel. Maar tegelijkertijd merk ik ook wel een beetje een tegenhang. Mensen willen ook wel hoop zoeken in die thema's. Dus het is echt niet zwaar per se. Maar het is juist ook kijken naar, hey, hoe gaan we nou hoopvol om met thema's als klimaatverandering, oorlog of persoonlijke verhalen.
0: Ja, en wat is nou een hele bijzondere locatie dit jaar wat jou betreft?
2: Oh man, dan moet ik er eentje kiezen. Dat vind ik altijd heel erg lastig.
0: Ja, zo gaat dat dan maar.
2: Daar gaan we. Voor het eerst dit jaar doet de Lutherse Kerk mee in Delft. En dat is een voormalige kerk, maar nu eigenlijk meer een broedplaats. Ze doen van alles, verhuren zaaltjes. En daar mogen wij 2 gigantische zalen gebruiken. En wat bijzonder is aan die kerk, is dat het de enige kerk in Delft is waar je nog na de beeldenstorm een aantal beelden kan zien. Die zijn overgebleven waar ze niet bij konden. Nou, ik hoorde dat verhaal van de eigenaar van de kerk. En toen dacht ik, nou, ik vind dat wel echt een heel bijzonder verhaal. Dat je daar dan ook voorstellingen mag zien. Dat je dan ook nog een stukje Delftse historie ziet, is wel heel erg tof.
0: Ja, dat is heel bijzonder. En we kunnen dat dus echt allemaal gaan zien de komende dagen in Delft. Verwacht je grote drukte?
2: Ik verwacht zeker wel drukte. De kaartjes worden goed verkocht. Dus koop vooral kaartjes als je erbij wil zijn. Want anders dan sta je misschien voor een dichte deur. En dat is helemaal jammer.
0: Tamara Griffioen, ze heeft er zelf al hartstikke veel zin in. Dat horen we. Artistiek directeur van dat mooie Delft Fringe Festival. Ga er zelf ook van genieten, hè, Tamara?
2: Dankjewel, dat gaan we zeker doen.
0: Joe, dag!
2: Hey, fijne ochtend.
3: Dit is de Eeuwige Roemlijst met Tjerd Spoor en Jorinda Thewen. Dit is
0: Radio West. Even kijken of je erbij bent. Welk nummer, Jorinda Thewen, nu?
1: Geen idee.
0: 456.
1: Ik ben helemaal kwijt.
0: Het is veel, hè? Het is een hoop getal allemaal. Er is gelukkig één iemand nog scherp, mensen. The Cats en Be My Day.

0: Ik ben er weer bij, hoor.
1: De Cats op...
0: Ja, op 456.
1: Ja, hartstikke goed. In twee keer goed. Ja. Be My Day. Ja, ze beginnen hun loopbaan trouwens als de Mystic Four, hè. Dat is een van de vele hits die deze Volendamse groep heeft gescoord. Het komt in 1974 op single uit in Nederland. Nummer in Amerika opgenomen. Het klinkt trouwens ook prachtig. Het is wel de laatste nummer 1 hit van de band.
0: Bijzonder eigenlijk, ja. Ja. Maron heeft er bijvoorbeeld op gestemd. Uit Rijswijk, Manuela uit Rotterdam en ook Job uit Delft. Ja, veel fans natuurlijk van de Cats. En ze staan er ook best wel veel in de eeuwige roemlijst.
1: Zeker. Ik zie ook onze Martin weer instemmend knikken. En ja, Martin, als ik jou zie knikken, dan weet ik dat het goed is.
2: Ja, ja, de Cats, dat is heerlijke muziek.
0: En waarom vind je dat zo mooi dan?
2: Ja, dat... Omdat het, ja, ik begin misschien ouderwets te worden, maar dat geschreeuw en geblijf, dit is gewoon een liedje wat je heerlijk kan meezien.
1: Ze hadden wel lang haar, hè, de Cats,
0: ja,
1: trouwens.
0: Zeker,
1: echt lang haar, ook in die tijd.
0: Ja.
2: Waarom kijk je mij dan?
1: Nou, omdat jij daar altijd over doet, ja, al die langharig allemaal. Nou, de Cats dus. Als je ook, net zoals Martin, hele goede duidingen wil geven van de muziek die we draaien, dat kan. Of ben je daar blij mee met wat je hoort? Haalt het herinneringen bij je op? Laat het ons even weten, hè, want de app staat natuurlijk hartstikke open daarvoor, Jorien.
0: Ja, ik open de app en ik zie een foto van Martin met lang haar.
1: Echt waar?
0: Ja. Marcel de Koning. Goedemorgen, kijk eens Martin. Uit vroegere tijden, toen had hij nog haar. Met een foto met jou.
1: Met mij?
0: Ja. Ja. Het is een beetje door AI gehaald, denk ik. Maar het staat je goed, zeg. Van die lange, blonde lokken.
2: Mag ik hem dadelijk even zien?
0: Ja, natuurlijk mag je hem zien. Maar ik moet heel erg om lachen. Nou, heb je ook zo'n leuke reactie? Kan via 070-307-8080. En je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl.
1: En alle compromitterende foto's van Martin Bruin ontvangen wij natuurlijk ook graag bij deze.
0: Al goede foto's, hè?
1: Ja, we gaan naar nummer 455. Shirley Bassey staat daar met het fantastische... This is my life.

0: Bessie, This is my life. Ook dus in de eeuwige roemlijst. Ze heeft problemen met de belastingdienst in Engeland in 1968. En dan mag ze daar 2 jaar lang niet werken. Dus doet ze heel veel in het buitenland, hè,
1: ja,
0: Jurien?
1: Onder andere toch het hele bekende Sanremo Festival. Daar treedt ze op in Italië. En daar zingt ze dit nummer, This is my life. Maar dan deels in het Italiaans.

0: Ja, klinkt net zo fantastisch.
1: Oh, een stem ook. Hè? Ja, want later is pas de Engelse tekst erop geschreven, hè, nadat ze dit had gezongen.
0: Ja, ik zag nu een video, maar dat was op YouTube. Daar is het half-half. Dus ze zingt het half in het Engels en half La Vita. Ja. Daar heet het, dat is de Italiaanse titel.
1: In 1979 komt er ook nog een discoversie uit die geadopteerd wordt door de gay scene. En Shirley Bassey sluit eigenlijk altijd haar optredens af met dit This Is My Life. En dat is natuurlijk ook wel ontzettend toepasselijk. Ja.
2: Maandag tot en met zaterdag. De avond.
1: Ja, en vrijdag tussen 8 en 9, dan hebben we niet alleen muziek als het gaat om de eeuwige roem, maar dan hebben we ook een radioman met eeuwige roem.
0: Frits Spits.
1: Die zit hier gewoon in de studio, daar waar nu Martin Bruin zit, op die stoel.
0: Op die stoel.
1: Ongelooflijk.
3: Vereerd. Ik ben vereerd.
1: Nou, dat mag je ook wel zijn, inderdaad.
0: Frits is ook vereerd, denk ik, dat hij straks op jouw stoel zit.
1: Mijn grootste radioheld, ik denk van velen, heeft veel radiomakers ook geïnspireerd. En we hebben er met z'n allen naar geluisterd. En hij heeft zo ontzettend veel liedjes eigenlijk in ons hoofd gestopt.
0: Jij droomt er inmiddels 's nachts over.
1: Ik droom er echt van 's nachts. Ja, het is echt een man. Ik doe geen oog meer dicht. Maar het gaat wel gebeuren. En als je hem iets wil vragen, als je ook zoveel plezier aan het beleeft, meld het even via de WhatsApp.
0: 070-307-8080. En je kan ook mailen natuurlijk via westwordwakker@omroepwest.nl. En dan stellen we je vraag aan Frits Spits zelf.
1: Vrijdag hier in dit theater tussen 8 en 9. Als je

0: alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
1: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
1: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Ga op je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
7: Het is 8:30. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
8: Wil jij nog wat zeggen, Tjeerd?
9: Nee.
8: Het is makkelijk.
9: Het is graag of niet, hoor. Tjeerd, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: Goedemorgen, Jolanda.
10: Goedemorgen.
9: Ja. Den Haag krijgt... goedemorgen, Martin.
10: Goedemorgen.
9: Den Haag krijgt een eigen marathon.
10: Je moet hem echt zachter zetten, Reinhard, want je piept.
9: Ik hoor mezelf anders niet.
10: Nee.
9: Den Haag krijgt een eigen marathon, had ik al gezegd. Op 1 november wordt die voor het eerst gehouden. Vanochtend wordt er meer over bekendgemaakt. Onder meer de route die de lopers gaan afleggen wordt straks gepresenteerd. D66-raadslid Caroline Verduin diende in 2024 een motie in de Haagse gemeenteraad om een marathon op te zetten en is verbaasd over de snelheid waarmee dat gelukt is. De 34-jarige Haagse hardloopster van Haag Atletiek is vooral nieuwsgierig naar de route.
11: Ik heb echt de stad Den Haag heel goed leren kennen door het hardlopen. Want waar gaan we allemaal... maar waar wordt er gelopen? Ja, ik hoop natuurlijk wel ook langs het strand. Want dat is gewoon natuurlijk uniek. Dat heeft geen andere grote stad. Maar het lijkt me ook wel gaaf om langs de Europese... of nou ja, de grote internationale instellingen die we hebben... misschien een vredespaleis. Ja, ik ben heel benieuwd.
9: Den Haag heeft al de CPC-loop met een halve marathon. Maar op 1 november dus de marathon van Den Haag. En vandaag is de persconferentie erover. In de woning aan de Haagse Pompoenstraat is gisteravond iemand neergestoken. Hoe het slachtoffer dat naar het ziekenhuis is gebracht eraan toe is, is niet bekend. De aanleiding voor de steekpartij in de Haagse Vruchtenbuurt is ook niet bekend. Voor zover bekend is niemand aangehouden nog. De ringvaartregatta wordt vandaag voor de 51ste keer gehouden. De roeiwedstrijd start in Leiden en gaat via onder meer Schiphol, Lisse en Leidschendam door naar Lijmen en Cultuur aan het water in Delft. De Delftse studentenroeivereniging LAGA bestaat dit jaar 150 jaar. En daarom is er een extra lange afstand van, primo raden, inderdaad 150 kilometer. Normaal is dat 100 kilometer. Verslaggever Erik Kooijman toog vanmorgen naar Leiden, waar de start dus is, en sprak met LAGA-lid Laura, die een boot onder haar hoede heeft.
12: Dit is de tijdsplanning, wat ik als stuur moet gaan doen eigenlijk, om de zoveel minuten. En het is ook de route En niet te vergeten, heel belangrijk, de microfoon eigenlijk om mijn hoofd heen. Want dan kan ik communiceren met de meiden in de boot. Ik kijk recht vooruit, dus zij zitten eigenlijk, we zitten rug aan rug aan elkaar. Waardoor we, ja, het is best wel lastig op het water om dan te communiceren.
13: Je hebt geen oogcontact.
12: Je hebt geen oogcontact, nee. Dus dat is lekker gezellig, 100 kilometer lang.
9: De 51ste ringvaart dus. Hij zou eigenlijk al eerder worden gehouden, maar werd toen afgelast vanwege de harde wind.
10: Geen harde wind volgens mij deze ochtend. Ze hebben al wel onweer gehad en wat regen natuurlijk ook. En nu schijnt de zon. Ja, Huub, van alles nog wat, hè?
14: Nou, zeker. Ja, die onweersbuien. Het was wel een buitje verwacht, maar met onweer erbij. Nou, dat was even een verrassing. Voorschoten, 4 mm neerslag. Die hele bui trok een beetje richting Gouda. Woerden is inmiddels aan het oplossen. Boven de Lopikerwaard. Maar goed, ik kreeg al mailtjes binnen van mensen die er even blij mee waren. Eventjes een hoosbui. Ja, mensen kunnen er blij mee zijn. Voor de tuin bijvoorbeeld. De bloemen komen er dan weer wat vrolijker bij staan.
10: Nou ja, voor de rest... en zelf even afkoelen, toch?
14: Ja. Ja, maar sowieso koelt het voor de rest sowieso verder af. Want het wordt vandaag niet veel warmer dan 23, 24 graden. Het klinkt bijna negatief, maar dat is het niet. Want heel veel mensen zijn er blij mee. Noordoostenwind, matig aan de kust, vrij krachtig. Met geregelde zon vandaag. En vanavond en komende nacht is het dan weer droog met opklaringen. De temperatuur daalt tot 12 graden. Dus het is echt de dag om de ramen een beetje tegen elkaar open te zetten. Heerlijk te laten doorluchten. Morgen beginnen we droog en zonnig. In de middag komt er wat... meer bewolking, maar is het waarschijnlijk morgen nog wel droog. En wordt het toch nog wel weer 25, misschien 26 graden. En vrijdag wordt het dan weer een beetje drukkend warm... met wat meer bewolking, maar ook dan nog 27 graden. Later is er wel kans op een regen- of onweersbui. En dat is ook zaterdag het geval. Dus we gaan wel merken dat het allemaal wat minder stabiel wordt. En sowieso wordt het vanaf zondag allemaal wat wisselvalliger... met een grotere kans op buien. En dan gaat de temperatuur ook overdag terug naar 20, 22. In de graden. In de loop van de week misschien nog ietsje lager. Maar daar zullen ook veel mensen voorlopig misschien wel een beetje blij mee zijn.
10: Stiekem wel, denk ik. Dankjewel, Huub. Ja. En Rijn Baartmans, die kijkt volgens mij naar een redelijk rustige ochtendspits, hè, Rijn?
15: Ja, dat klopt. Van een spits is eigenlijk nauwelijks sprake. Ook nu staat er maar 15 kilometer file in regio West. Wel is het wat drukker op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Een kleine 10 minuten vertraging. En de A20 de andere kant op, richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouda en Nieuwerkerk aan de IJssel doe je er 5 minuten langer over.
10: Dankjewel.
15: Alsjeblieft.
9: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
10: Zullen we even allemaal met z'n allen even omhoog kijken, jongens? Even omhoog.
7: Even omhoog, ja.
10: Jij ook, Huub?
14: Ja, ik doe het, ja.
10: Even omhoog kijken ook. Rijn ook, even omhoog allemaal.
14: Ja, ja.
10: Even kijken.
7: Martin ook.
10: Ja, Martin. Ja.
8: Sammy ook.
10: Ja, jij ook. Zie ik nummer 454.

0: dit vinden we allemaal mooi. Er is niemand die, denk ik, vanmorgen luistert en die zegt... ik vind dit niet mooi. Dat kan ik me niet voorstellen. Sammy van Ramses Shaffi op 4,54. Anneke de Lange uit Moerkapelle heeft erop gestemd. Mijn reden voor Sammy van Ramses Shaffi is de volgende. Hij heeft dit liedje gemaakt omdat hij echt een jongetje kende... die altijd met zijn hoofd naar beneden liep. Hij had echt medelijden met het jochie en daaruit is het liedje ontstaan. Dat is toch mooi? Ja, hij schreef het liedje inderdaad voor iemand die hij kende. Die kwam uit een Joods gezin. Blijkt na de bevrijding in 1945 75 familieleden te hebben verloren. En de boodschap van het nummer is dan ook... ja, wees niet verdrietig, blijf omhoog kijken, Sammy. Recht je rug, blijf positief en laat je niet gek maken. Hij wordt natuurlijk ook geëerd in onze regio, Sammy. Sinds 2019 met een eigen monument in Leiden. Dat kunstwerk. Sammy Hoog staat ter nagedachtenis aan Ramses Shaffi, vlak bij de plek waar de zanger vroeger in Leiden woonde, tussen 1940 en 1952. Prachtig, dus zullen we maar zeggen.
1: Ja, er is veel op gestemd, maar niet door Sam, want die reageert nog even via WhatsApp op dit moment. Die zegt, ik kan jammer genoeg na 10 uur niet veel beluisteren vanwege bijvoorbeeld werk. Wel zo direct even de nummer 454 meepakken, namelijk Sammy van Ramses Shaffi. Die heb ik... Die ik al heel mijn leven hoor als mensen mij eens willen plagen. Want hij heet natuurlijk Sam. Sammy. Ik ben er vervolgens volgens mij wel vergeten om op te stemmen. Maar ik vind stiekem toch een leuk nummer.
0: Ja, en ik noemde Anneke de Lange en die hangt volgens mij nu.
1: Nee, want die nam niet op.
0: Oh,
1: ze belt nu terug.
0: Volgens mij wel.
1: Oh, sorry. Maar ze komt nu in de uitzending zonder dat ze weet dat ze in de uitzending komt. Goedemorgen, Anneke.
0: Ja, Anneke, hallo.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, kan ons het allemaal schelen.
1: Ja, ik denk ik bel je even, want we hebben net Sammy gedraaid en daar heb je op gestemd.
2: Ja, klopt.
1: Voor de eeuwige roemlijst. Ik dacht, ik vraag gewoon even waarom dat je het zo'n mooi nummer vindt.
2: Nou, ik heb ooit gezien over Ramses Shaffi, een documentaire. En daarin vertelde hij dat hij een jongetje in de klas had gehad... die inderdaad altijd helemaal met zijn hoofd naar beneden liep. En hij associeerde dat een beetje met de Tweede Wereldoorlog. Ja. En daarom heeft hij dat liedje ooit geschreven. En dat vond ik zo'n mooi verhaal.
1: Ja,
2: hij had altijd als ik aan dat... als ik Sammy hoor, dan moet ik aan die documentaire denken.
1: Ja, hij had een beetje medelijden met dat jongetje en denkt omhoog kijken. Heb je dat zelf eigenlijk wel eens? Van dat je denkt, nou kom op Anneke, even omhoog kijken, even positief.
2: Ja, dat heb ik ook wel eens hoor.
1: Ja, en helpt dan dit liedje een beetje?
2: Ja, als ik daar aan denk, dan denk ik, nou kom op, kop omhoog, huppatee. We gaan ervoor.
0: Kijk. Ja, en dat is wat muziek inderdaad kan doen, hè, Anneke. Het kan inspireren, het kan motiveren, toch?
2: Ja, het kan van alles, inderdaad. En als je dan zoiets hoort over zo'n verhaal, dan blijf je dat ook bij.
0: Ja, heb je het een beetje naar je zin deze week met de Eeuwige Roem?
2: Ik vind het geweldig.
0: Ja, waarom word je er zo blij van dan?
2: Nou, omdat je allemaal leuke liedjes hoort.
0: Ja.
2: En ook heel veel verhalen van mensen die toch bij ieder liedje een ander verhaal hebben.
1: Ja, wat hoop je dat er op nummer 1 staat?
2: Ik denk Desmelo.
3: Nee.
1: Nee, denk je van niet, Martin?
3: Nee.
1: Wie dan?
3: Nee, dat ga ik zo zeggen.
0: Nou, spannend, zeg Anneke. Nou, Anneke hangt aan je lippen, denk ik. Nou, we gaan het zien. Anneke, blijf lekker genieten, hè, de hele week. En fijn dat je het toch nog even te pakken kreeg.
2: Oké.
0: Joe, dag.
2: Doei.
0: Ja, en Martin zit hier natuurlijk ook voor de sport. Even ons sportieve uitstapje. Want er wordt getennist in Douze-Frans, Martin.
3: Maar voordat we aan de sport gaan beginnen... de sport is vandaag eigenlijk onbelangrijk... Ik weet wie er nummer 1 staat.
0: Ja?
3: Ja.
0: Nou?
3: Zal ik het even zingen?
0: Ja.
3: Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria. Mijn dochtertje is jarig.
0: Is die jarig?
1: Gefeliciteerd.
0: 43.
1: Vandaar ook de koeken.
0: Wat goed zeg. Van harte.
3: Dankjewel.
0: Van ons allemaal natuurlijk.
3: Ja, ik had je vanmorgen al gefeliciteerd.
0: Geen idee,
3: Anneke. Nee, ik had
1: ook geen idee.
0: Nee, nou, weet je, bent trots op je dochter.
3: Ja, natuurlijk. Ik ben trots wel op mijn kinderen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, zij ook op jou volgens mij. Dus dat komt goed uit.
3: Dat weet ik zeker.
0: Gaan jullie het nog een beetje vieren?
3: Ja, we gaan vanavond lekker uit eten bij de Italiaan op het Bogaardplein.
0: Oh, wat heerlijk zeg. Nou, als het maar eten is, dan komt het allemaal goed. Dan toch eventjes ook de sport nog even.
3: De sport vandaag.
0: Ja, want er wordt natuurlijk getennist in Frankrijk, nog steeds.
3: Ja, en dan moeten we van het ene hoogtepunt naar het andere dieptepunt. Want van de Zandschulp is ook Griekspoor in de eerste ronde uitgeschakeld. En het gaat niet zo goed. Alleen bij het damesdubbel. hebben we mevrouw Schuurs, die samen met Pires speelt. Nou, die heeft wel de tweede ronde bereikt. Dus wat dat betreft, tennis, nee.
0: Nee, dat wil niet helemaal. We hebben gelukkig ook nog voetbal.
3: Ja, want vanavond is natuurlijk weer voor mijn vriend John Blok. Die moet vanavond naar Sportpark de Biezen in Dongen. Want dan speelt Scheveningen zijn promotie-degradatiewedstrijd.
0: Voordat hij zijn biezen pakt eigenlijk, hè?
3: Hij is cryptisch vandaag, vind ik.
0: Is hij gaat weg.
3: Vroeg naar bed gegaan, geschraamd.
1: Ja,
3: nou, ze moeten naar Dongen tegen Scheveningen. En zaterdag is de return om 6 uur, 18 uur. Laat ik het duidelijk zeggen. Scheveningen, Dongen, dus wat dat betreft, hebben het nog een beetje sport, hè?
0: Ja. Nou, ik...
3: En wielrennen.
0: Ja, wielrennen ook nog.
3: Ja, ja. Kijk, Jonas Vingegaard, er staat geen maat op. Ik heb gisteren weer ongelooflijk zitten genieten. Die leasebike-ploeg, die domineert het hele peloton. En dan zijn ze op een kilometer of 5-6 van het einde. En dan zegt meneer Vingegaard, ja. Arrivederci, jullie zien me wel terug bij de huldiging.
0: Het begint bijna vervelend te worden, hè?
3: Ik vind het helemaal niet vervelend. Nee, ik vind het geweldig om naar te kijken.
0: Ja, nee, het is ook fantastisch om te kijken. Ja. Het is een waanzinnige prestatie die daar iedere keer weer wordt verricht. Martin, ontzettend bedankt. We gaan naar 4:53 met Lang Michael Jackson.
3: Leven.
0: En Beat It. Smakelijk eten alvast, hè?
3: Dankjewel.

0: Beat It van Michael Jackson. Begin 1983 brengt hij het uit. En eigenlijk verrast hij vriend en vijand. Want dit is toch een soort van rocknummer ineens waarmee hij op de proppen komt. Een idee van zijn producer natuurlijk, Quincy Jones. En die wil ook het MTV-publiek aan zich binden. En vooral ook aan Michael Jackson aanbinden. Vooral omdat het album Thriller er dan aankomt. MTV, dat weten we niet meer. Maar die draait dan eigenlijk alleen maar gewoon rockbands. En popgroepen als bijvoorbeeld Spandau Ballet. En dit soort dingen. De soul bijvoorbeeld die Michael Jackson dan zingt. Ja, dat is helemaal niet te zien of te horen op MTV. Dat is ook gek.
1: Ja, het is heel gek inderdaad. Ik heb die film gezien, Michael. En daar komt dat ook in voor. Daar wordt het ook wel heel erg gezegd dat alleen witte artiesten draaien. En geen zwarte artiesten. Die natuurlijk ook vaak juist in de soul zaten. En daar wordt dan gezegd van dat die platenmaatschappij, die dreigt alle artiesten terug te trekken van MTV, dat ze niks meer mogen uitzenden. En ja, dat is de reden uiteindelijk dat Michael Jackson werd gedraaid daar.
0: Ja, jeetje,
1: toch een bijzonder eigenlijk. Ja, terwijl hij al hartstikke populair was natuurlijk in die tijd.
0: Ja, en hij wilde trouwens Michael Pete Townshend voor de solo, maar de gitarist van The Who is dan niet beschikbaar. Die heeft het hartstikke druk, gitaar aan het spelen overal. En hij raadt dan Michael aan om de Nederlands-Amerikaanse gitarist Eddie Van Halen in te schakelen. Die is een half uurtje bezig geweest in de studio en zegt, Michael, vriendendienstje, dat doe ik eventjes voor je. En als hij het nummer later terug hoort, is hij wel, en dat kan ik me heel erg voorstellen, apetrots op het resultaat. Dus het is ook nog onderdeel geweest van een campagne van dat je eigenlijk niet met een glaasje op moet gaan rijden in het verkeer in Amerika. En in het Witte Huis heeft hij van Ronald Reagan ook nog een award gekregen, Michael Jackson, als erkenning voor zijn steun aan die campagne.
1: Inge Zegeling heeft erop gestemd. Het is en blijft een dijk van een hit met een waanzinnige, fantastische videoclip. Die, vind ik, nooit, maar dan ook nooit gaat vervelen. En ook Femke uit Rijswijk en Michael van den Berg uit Zoeterwoude, die hebben erop gestemd.
0: Hartelijk dank daarvoor, want het maakt de lijst natuurlijk nog mooier en nog beter. Een waardering dus gekregen op 4,53 en dat brengt ons nu op
1: 5,52.
0: Ja, ongelooflijk. Wij verplaatsen ons even
1: 4,52. Ik zit helemaal mis met mijn cijfertjes.
0: Oh ja, we verplaatsen ons even naar de straten van Londen. En wie zien we daar? Daar is Ralph McTell.
1: De kratten.

0: to make you change your mind.
1: Ralph McTell en Streets of London op 4:52. In de jaren 60 trekt hij door Europa. Deze Britse singer-songwriter in Londen en Parijs heeft hij opgetreden als straatmuzikant. En dan ontmoet hij ook mensen aan de onderkant van de samenleving. Zwervers, daklozen en eenzamen. En al die observeringen zitten eigenlijk in dit liedje. Maar zelf wordt hij er een beetje depressief van als hij dan naar luistert. Dus daarom heeft hij het niet op zijn debuutalbum gezet. Dat is toch altijd merkwaardig met die artiesten. En zijn producer zegt dan, doe hem nou wel gewoon op album 2. Het is een prachtig liedje. En het wordt een grote hit. Er is geschiedenis opnieuw ingezongen versie. In 1972 ook bij ons heel goed gedaan in de hitparades. Wij werken natuurlijk wel naar een bepaald punt toe, Jorien.
2: Ja, we zijn aan het aftellen, hoewel ik net aan het optellen was. Maar we gaan richting de nummer 1. En die nummer 1 die hoor je net voor 3 uur op de open dag van zaterdag. En zaterdag is hier van alles te doen. Er staat het hele pand op stelten. En ook buiten is er een hoop te doen, want het wordt prachtig weer als het goed is. En ja, wat kan je dan doen? Nou, bijvoorbeeld een rondleiding krijgen door het hele pand. Alle ins en outs. Dan zie je ook dat er boven gewoon ook gepoeld kan worden.
1: Echt waar?
2: In onze vrije tijd. Ja, dan wist je dat niet.
1: Nee.
2: Je kan ook zelf jingles maken met Bas Martinius.
1: Ja.
2: En wat dacht je van de tv-studio bestieren? Oftewel zelf op de plek gaan zitten van Martine Boerkamp onder haar bezielende leiding.
1: Van de autocue aflezen?
2: Ja, dat is nog best een kunst, hoor.
1: Dat is toch een dingetje,
2: hoor. En dan, je moet ook de autocue dan besturen, hè, met je voet.
1: Ja.
2: Dus dan moet je hem zo indrukken en dan ga je te snel en dan denk je, oh, waar ben ik nou? Nou, ik vind het zelf nogal een hele kunst.
1: Zijn wij er ook?
2: Wij zijn er ook. Wij hebben een eigen tent, Tjeerd. Die moeten we nog wel even opzetten buiten. Een tentje, dan gaan we karaoken. We gaan lekker bingoen. Het wordt sowieso hartstikke gezellig. De Westwood Wakker Band is er ook. Ja, als je denkt, de Westwood Wakker Band, hoe klinkt die ook weer? Moet je net na 9 even luisteren? Nee, dat doen we dit vandaag niet, hè?
1: Nee, dat doen we niet. Maar je kan wel luisteren, maar
2: kan
1: we
2: wel
1: doen
2: luisteren.
1: Het niet.
2: Ik zou wel luisteren. Ja. Nee, daar beginnen we altijd het uur mee natuurlijk. Het Westwood Wakker liedje. En die artiesten komen bij ons spelen. Wat ik heel leuk vind, dat hebben we nog niet eerder gehad. We hebben zelfs een grijpautomaat.
1: Een grijpautomaat?
2: Ja, er is een grijpautomaat hier bij ons op het terrein. En het is alsof je op de kermis staat. En dan kan je dus met allemaal Westcoeries kan je dan grijpen.
1: Zo.
2: Dat is toch leuk?
1: Dat is hartstikke leuk.
2: Ik sta denk ik de hele dag bij die grijpautomaat.
1: Ja, nou de weersverwachting
2: weer
1: is goed.
2: Weer een koedie.
1: En weer een goodie. En we zijn er allemaal. Kortom, het wordt een groot feest. Hoe laat gaan we open?
2: We gaan om 11 uur open. Duurt tot 3 uur. En het wordt hartstikke mooi weer. Dus lekker wat te eten en wat te drinken. Koffie bij meer bijvoorbeeld. En ook fris natuurlijk. Dus ik zie geen enkele reden dat je er niet hoeft te zijn.
1: Ja, de deuren staan wijd open. En we schudden je graag de hand. Komende zaterdag dus hier bij Omroep West.
3: Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je het.

0: 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.
1: Elke dag romantiek op West.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
4: Appetito.
3: Appetito.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot. 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
9: Zo dadelijk beklimmen we in eeuwige roem onder meer een berg. Maar we hebben natuurlijk nog veel meer, een berg muziek. 9 uur, een overzicht van het regionieuws met Reinhard Roemer.
10: Den Haag krijgt een eigen marathon. Op 1 november wordt die voor het eerst gehouden. Vandaag wordt er in een persconferentie meer over bekendgemaakt. Onder meer de route die de lopers gaan afleggen wordt gepresenteerd. De roeiwedstrijd Ringvaart Regatta wordt vandaag voor de 51ste keer gehouden. Om te vieren dat de Delftse studentenvereniging Laga dit jaar 150 jaar bestaat, is er een extra lange afstand van 150 kilometer. Normaal is dat 100 kilometer. En tientallen fietsen bij een flat aan de Koekoekstraat in Leiderdorp zijn in het begin van de nacht door brand verwoest. De vlammenzee was enkele meters hoog. Politie gaat uit van brandstichting. Eerder deze maand was aan de Peppelschans in Leiderdorp ook al brand in een stapel fietsen. Meer regionieuws om 9:30 nu, het overige nieuws.
11: Katrien Straatman met het NOS-journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
12: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van €50.000, dan heb je het al gauw over €500 extra werkgeverslasten per maand.
11: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
13: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, kilometers groter uiteindelijk.
11: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
9: Rein Baartmans, die is bij de ANWB.
4: Het is een relatief rustige ochtend. Wel heb je wat vertraging op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht is je tijdverlies 5 minuten. De andere kant op, richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouw en Nieuwerkerk aan de IJssel. Ook hier heb je 5 minuten vertraging.
14: Installatiebureau van Ginderen.
15: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
16: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
17: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
18: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Polderman in Lisse.
21: De eeuwige roemlijst. Met Tjerd Spoor en Jorinda Teeuwen.
22: Dit is Radio West.

0: En Don't Stop Me Now. Dit is het beste nummer voor in de auto, dit, hè? Het beste nummer, zou het officieel verkozen. Oh. Top Gear, hè, dat autoprogramma uit Engeland in 2005. Die hebben toen een verkiezing gehouden. En dit kwam eruit dat je eigenlijk het lekkerste rijdt op Don't Stop Me Now. Dus we hadden even in de auto moeten gaan zitten om het
1: eigenlijk
0: uit te proberen.
1: Eigenlijk wel, ja. Ik denk wel dat je ook het liefst door rood wil. Want ja, Don't Stop Me Now, hè?
0: Dat wel, ja.
1: Gaat die stoppen voor het rood licht?
0: Nee, je rijdt overal lekker door.
2: De eeuwige roemlijst.
0: En wij rijden ook lekker door met de eeuwige roemlijst. Want we komen steeds verder. En hebben even eens achteruit met die auto. Tellen we terug. 64, Europe, de final countdown.
1: 459, Leonard Cohen en Suzanne.
0: En 458, Mud en Dynamite.
1: Roxette op 407... 457 met Listen to Your Heart.
0: 456 The Cats en Be My Day.
1: 455 Shirley Bassey en This Is My Life.
0: Op 454 keek Ramses Shaffy omhoog naar Sammy.
1: Michael Jackson met Beat It op 453.
0: En op 452 dat mooie liedje van Ralph McTell, net gedraaid nog voor het nieuws, Streets of London.
1: En 20 keer staat Queen erin en Don't Stop Me Now staat op 451.
0: Maar we hebben nog veel meer moois. Eeuwige roem.

0: Ja, daar is eigenlijk op gebaseerd, hè, op de Italiaanse klassieker. Dit It's Now or Never. Elvis Presley was gelegerd in Duitsland in militaire dienst. Ook hij moest gewoon in militaire dienst. Dat vind ik ook zo bijzonder. Geen uitzondering.
1: Nee, waarom zou je een uitzondering maken?
0: Nou ja, dat gebeurt toch nog wel eens. Toen dacht hij, joh, laten we hier eens een Engelstalige versie van maken. Nou, dat is uiteindelijk dus gebeurd. En het is even zijn grootste internationale successen geworden. De single is wereldwijd 20 miljoen keer over de toon. Gegaan.
1: Zo, en een van die exemplaren is gegaan naar Eliane Ebbing. Want zij schrijft dat dit haar eerste LP was die zij kocht. Ik ben groot Elvis-fan en vandaar dat ze dus gestemd heeft op It's Now or Never. En ze is niet de enige natuurlijk. Nou, bijvoorbeeld Diana Stijn uit Den Haag en Arie Oosterbaan ook uit Den Haag. En Marina Veenstra nog uit Zoetermeer. Allemaal gestemd op de nummer 450.
2: Dit is de Eeuwige Roemlijst met Tjerd Spoor en Jorinda Til.

0: trekt een platenpolonaise op je radio voorbij. Een feestelijke optocht van de mooiste muziek ooit gemaakt. En de Eagles kunnen dan natuurlijk zeker niet ontbreken. Een prachtgroep natuurlijk. Take it easy op 4,49. Misschien is het zelfs wel, Jorien, een van de mooiste liedjes die de Eagles ooit hebben gemaakt.
1: Denk je?
0: Het zou zomaar kunnen.
1: Ja, nou, Victor Vurens vindt van wel in ieder geval. Hij schrijft erbij waar pop country ontmoet. En dat is wel precies wat je hier samen hoort gaan.
0: Ja, 1972. Het is de debuutsingle trouwens van de Eagles. Geschreven door Jackson Browne en Glenn Frey. Die zingt het trouwens ook. Jackson Browne die bleef een beetje hangen. Dat hebben we allemaal wel eens. Dat is blijven hangen. Dus die schreef het nummer eigenlijk voor zijn soloalbum, maar toen kwam hij niet verder. Maar gelukkig woonde Glenn en hij gewoon in hetzelfde appartementencomplex.
1: Oh, echt?
0: Ja, dan bel je even bij elkaar aan en dan zeg je, hey buur, zal ik je even helpen?
1: Ja,
0: en die heeft dat nummer gewoon afgeschreven.
1: Wat goed, en toen mocht hij het hebben.
0: Ja, en zo is het uiteindelijk, is het voor de Eagles geworden. Het is toch grappig hoe hits soms tot stand komen, vind ik. We zitten echt in een perfecte stroom van muziek, mogen we wel zeggen. Op 4,48 ook weer zo'n voorbeeld.

0: Het zal toch maar voor je gezongen worden, hè? Jeetje.
1: Nou.
0: Je hoort de verliefdheid eigenlijk gewoon door de lucht heen spatten bij dit nummer. En de passie en de schoonheid.
1: Ja, heel erg lief en schattig. En ik ken ook de versie nog met Beyoncé. Die is ook heel erg mooi.
0: Ja. Ja. Toen heet het Perfect Duet, hè? Of zoiets. Of?
1: Zoiets, ja.
0: Ja. Ja. Ed Sheeran heeft het geschreven voor zijn vriendin. Hij heeft er gewoon minutenlang heeft hij eraan gekeken. En dan hoppakee, typen en schrijven. En dat was het.
1: Ja, zou die vriendin niet ook een beetje ongemakkelijk van zijn?
0: Nee, totaal niet.
1: Nee, denk je niet. Want als iemand zegt, ja, maar je bent helemaal perfect.
0: Het was wel dat ze dus wel op een gegeven moment... dat dan eerst haar schoenen kwamen en dan 3 minuten later zij zelf. Dat is het enige. Maar ja, goed. Waardoor ze toch iets minder perfect werd.
1: Dat
0: kan weer wel.
1: Dat is jammer,
0: ze heeft eigenlijk haar eigen nummer afgebroken. Nee, dat weten we helemaal niet. Eeuwige roem op Radio West. We tellen af alle uren lang.
1: Nee.
0: We gaan naar 4:47, Jorien.
1: Ja, leuk.
0: Dat is ook een bijzonder duo. Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley en If I Had Words.

0: Yvonne Keely en Scott Fitzgerald. And if I had words. Yvonne Keely, de zus natuurlijk van Patricia Paai, is ook nog getrouwd geweest met Steve Harley. En een collega geweest van Reinoud Roemer bij Radio Rijnmond ook. Daar komt hij nu uitgebreid over vertellen. Nee, toch niet, dat hebben we geen tijd meer voor. Maar Yvonne Keely dus ook radiopresentatrice geweest. En dat deed ze ook zeker niet onverdienstelijk. Ja. Ook nog bij Cable One bijvoorbeeld.
1: Ook nog. Kijk, en dit nummer was te horen ook in een film. En ik kon me dat eigenlijk niet meer herinneren, dit nummer in die film. Maar het is wel de eerste film die ik als klein Jorindaatje in de bioscoop heb gezien. En dat is natuurlijk een enorme ervaring. Dus dat vergeet
0: echt
1: je nooit
0: waar?
1: Meer.
0: Jouw eerste film was Babe.
1: Dit was Babe, inderdaad.
0: Over dat biggetje.
1: Over een biggetje.
0: Want daar zit dat in,
1: ja. En die wordt dan, is dan bevriend, wordt hij met een border collie. En dan gaan ze samen schapen hoeden.
0: Ach.
1: Ja, en beleven ze ook allemaal avonturen.
0: Ja,
1: dat zal je begrijpen. Ja, het is een leuke kinderfilm. En daar zat dus ook dit liedje in, blijkbaar.
0: Ja. Ja. Nou, moeten we nog een keer opnieuw gaan kijken.
1: Ik denk het, ja.
0: Mieke Overduin uit Leidschendam heeft er onder andere op gestemd. Ook Joop van Soest uit Den Haag. Joop, fantastisch dat je er ook deze ochtend bij bent. En ook Johan Overvliet uit dezelfde stad. Wij continueren de Eeuwige Roem zometeen na 9:30.
1: Welkom bij West.
2: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
0: Zaterdag 30 mei.
2: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
4: Kijk hoe je het doet op televisie. Spreek je eigen jingle in.
5: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
6: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
2: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
7: Tot dan.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Het is 9:30 op Radio West. We zitten midden in de Eeuwige Roem. En Reinoud Roemer die heeft het regionieuws. Goedemorgen, Reinoud.
15: Dag Tjeerd. Goedemorgen, Jorinda.
1: Goedemorgen.
15: Studenten op het HBO en universiteiten zijn over het algemeen tevreden over hun opleiding. Dat blijkt uit de nationale studentenenquête die door 1 op de 3 studenten is ingevuld. Bijna 250.000 mensen. 3/4 van hen is tevreden over de opleiding die ze volgen. Over de rol van docenten in het hoger onderwijs zijn studenten ook overwegend positief. Hoe er specifiek gedacht wordt over onderwijsinstellingen in onze regio, bijvoorbeeld de Universiteit Leiden en de TU Delft, is niet bekendgemaakt. Ook over de sfeer bij opleidingen op hoger niveau zijn studenten te spreken. 80% vindt de sfeer prettig. Wel vindt 1 op de 3 studenten die de enquête hebben ingevuld de studiedruk te hoog. Den Haag krijgt een eigen marathon. Op 1 november wordt die voor het eerst gehouden. Vanochtend wordt er meer over bekendgemaakt. Om 11 uur is er een persconferentie. Onder meer de route die de lopers gaan afleggen wordt dan gepresenteerd. D66-raadslid Caroline Verduin diende in 2024 een motie in de Haagse gemeenteraad om een marathon op te zetten. En is verbaasd over de snelheid waarmee dat gelukt is. De 34-jarige Haagse hardloopster van Haag Atletiek is vooral nieuwsgierig naar de route.
7: Ik heb echt de stad Den Haag heel goed leren kennen door het hardlopen. Want waar gaan we allemaal, waar wordt er gelopen? Ja, ik hoop natuurlijk wel ook langs een strand. Want dat is gewoon natuurlijk uniek. Dat heeft geen andere grote stad. Maar het lijkt me ook wel gaaf om langs de Europese de grote internationale instellingen die we hebben. Misschien een vredespaleis. Ja, ik ben heel benieuwd.
15: Maar niet op het strand, denk ik, want dat levert geen goede marathontijden op. Den Haag heeft al de CPC-loop met een halve marathon. Maar op 1 november dus de marathon van Den Haag. En vandaag die persconferentie.
0: Ik zou wel de hele marathon lopen alsof ik op het strand loop.
15: Al de eerste 100 meter al waarschijnlijk. Ja, zeker. Zijn we het daarover eens. In een woning aan de Haagse Poenstraat is gisteravond iemand, en dat is minder leuk, neergestoken. Hoe het slachtoffer dat naar het ziekenhuis is gebracht eraan toe is niet bekend. De aanleiding voor de steekpartij in de Haagse Vruchtenbuurt is ook niet bekend. Is voor zover bekend nog niemand aangehouden. En een vrouw is gisteravond in het water bij de Zoeterwoudse Singel in Leiden beland. Waarschijnlijk verloor ze haar evenwicht door een onhandige actie van het hondje dat ze uitliet, meldt mediapartner Sleutelstad. Een omstander heeft de vrouw weer aan de kant geholpen. Ze is met alleen een nat pak door politieagenten naar huis gebracht. En met het hondje.
0: Ja, dat is toch onhandig. Maar Jorien is natuurlijk ook ooit gewoon echt in het water beland met de Kasper. Toen had je Kasper nog maar net.
1: Nee, hij was toch maar een paar weken oud. En toen dacht ik, hier gaat het gras gaat door. En dat was niet zo. Nee, het was gewoon kroos. Ja, op het water. Toen dook hij er zo in. En toen ben ik erachteraan gesprongen.
0: Ja. Ja.
15: Ik denk aan een liedje van Eeuwige Roem wat we afgelopen zondag hebben gedraaid. Wie laat wie nu uit?
0: Nou, dat was het wel een beetje inderdaad. En sindsdien vindt Kasper Water eigenlijk nou niet het meest grote feest.
1: Nee, pootje baden, dat is het wel.
0: Jij wilde dan steeds zin en dan denkt hij, dat moet jij weten. Het is wel even lekker om weer om af te koelen natuurlijk. Huub Misee.
16: Vanochtend zijn er nog wolkenvelden met een kleine kans op een bui, maar in de loop van de dag krijgen we weer meer zon en wordt het droger. De wind is noordoostelijk, matig aan zee, af en toe vrij krachtig, en het wordt ongeveer 23 graden. Vanavond en komende nacht zijn er ook opklaringen en blijft het verder droog. De noordoostenwind neemt vannacht af tot matig of zwak en de temperatuur daalt tot 12 graden. Morgen is het droog en zonnig. In de middag komt er wat meer bewolking, maar het blijft morgen waarschijnlijk wel droog. En bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het dan ongeveer 25 graden. Vrijdag komt er wat meer bewolking. Later is er ook kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 27 graden. Ook zaterdag is het nog warm, maar ook dan is er kans op een regen- of onweersbui.
15: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app. Kijk Omroep West, Teletext en omroepwest.nl.
0: Op naar 4,46 voor de meetellers.

0: Dat zeg ik hier ook de hele tijd, maar het leidt tot niks. Neil Diamond. And if you know what I mean, 8:08. Het is 4:46 in de eeuwige roemlijst. Met ook wel van een onbeschrijfelijke schoonheid eigenlijk.
1: Bij Neil appt het ook een beetje weg, hè?
0: Ja.
1: Dat hoor je ook. Het is een beetje cheert die roept in een woestijn.
0: Het is een tedere herinnering aan een affaire uit zijn tienertijd. Toen het hem lukte een vrouw te verleiden die flink wat ouder was dan hij zelf. De eeuwige roem, nog tot 10:00 natuurlijk onder onze aanvoering. Dan Patrick van Houten zelf. En er wordt volop geluisterd, Jurien.
1: Leo bijvoorbeeld, Leo Wesseling, die reageert. Wat heerlijk om wakker te worden met deze muziek. Ik kijk er naar uit om jullie zaterdag weer te zien. Groetjes van de fietsopa Leo Wesseling. Dus dan neem ik aan dat je ook op de fiets komt, Leo. Gezellig naar de open dag. Dan ben je van harte welkom. Van 11 tot 3 kan je hier een kijkje achter de schermen nemen. En natuurlijk nog veel meer dingen doen. En ook Bram, die reageert, die vraagt zich af. Hoe zit het eigenlijk met de uitslag van de temperatuurschatting? Want Bram, die heeft namelijk een poging gewaagd, weet ik. Nou, morgenochtend komt hij natuurlijk, want we weten nog niet hoe warm het wordt.
0: Nee, dat wordt vanmiddag helemaal gemeten, gecertificeerd door Huub Mizee, officieel weerstation. En hij zal het op morgenochtend onthullen.
1: Ja, nou, Jordi wordt dat, denk ik, want het is de donderdag. Ja. Dus Jordi Bloem die gaat het morgenochtend bekendmaken. En ja, misschien, Bram, ga je er dan wel met die mok vandoor. Maar dan moet je nog heel even afwachten.
0: Ja, want we hebben met z'n allen massaal gegokt, hè, op de temperatuur vandaag. Dat is vorige week ergens ontstaan in Westsoort Wakker.
1: Toen dachten we nog dat het 30 graden werd. Ja, dat werd uiteindelijk gisteren natuurlijk. Ja. Net geen 30 graden in onze regio, maar toch. En vandaag valt het wat dat betreft een beetje tegen of mee. Want het was gisteren wel heel erg heet. Dus we hebben hele wisselende uitslagen daardoor, inzendingen. Echt van 30 graden, maar ook al van 21 graden. Dus ja, het zit ergens in het midden, denk ik.
0: Ik ben benieuwd. We gaan het morgen zien voor wie die Radio Westmok is. Nieuw design, dus dat is hartstikke mooi. We gaan naar 4:45. Dat is voor mij ooit nog eens een ambassadeursplaat geweest, trouwens, voor eeuwige roem. Dit jaar niet. Ik meen het.

0: Minute. Op 4.45 in de eeuwige roemlijst. Zo hebben jullie hem gewaardeerd. Het is een nummer dat al heel oud is, eigenlijk in 1939 geschreven door Eddie Rivers en Jimmy Holiday. En Ray Charles nam het op in 1971. Cher, ook Kenny Rogers, heeft er dan weer een eigen versie van gemaakt. En die hoorde André Hazes en toen dacht hij, hey, die is van mij. Die neem ik op.
1: Ja.
0: Dat doe ik ook. Hij is sowieso wel gek van het werk van Kenny Rogers, hè, want zij gelooft in mij. Dat is She Believes in Me van die zanger.
1: Ja, hij heeft natuurlijk heel veel nummers vertaald, hè, naar het Nederlands, André Hazes.
0: En, op zo'n blognootje.
1: Ja, precies. Ja, ik zag, ja, je ziet dan de beelden dat hij dat dan inderdaad deed. En ja, het is soms een wat simpele rijm, maar daardoor werkt het hartstikke goed. En ik meen het echt een fantastisch nummer. Het heeft wel eens hoger gestaan. Zeker toen jij de ambassadeur van was, toen heeft hij zeker in de top 100 gestaan. Dus,
0: nou, toen heb ik ook wel heel erg laten blijken dat het de menis was.
1: Ja.
0: Dus dat kon je ook niet meer omheen.
1: Ja, ja, nou, misschien volgend jaar weer wat hoger. Maar toch flink wat opgestemd. 445 is die opgekomen.
0: En dat brengt ons bij 444. Met Adele.

0: Een stukje stampvoetenmuziek, want ze zegt woedend, hè?
1: Is
0: heel kwaad, ze is boos. Relaties uitgegaan, net de vorige dag. En ze had echt het idee van, nou, nu heb ik er eentje te pakken. Deze kan ik vertrouwen. Dit is gewoon de man, maar toch niet. Dus niet geslapen, een beetje zoals wij vannacht, maar niet daarom. Veel gehuild ook. En dan moet ze net op dat moment dus de studio in om een nieuw album te maken. En ze denkt, nou, zal ik eens een hele dramatische liefdesballade zal ik eens eventjes daar zingen. Maar dat vond de producer helemaal niks. En die zegt, joh, wees nou maar lekker boos, maak een pittig nummer. Bijt van je af. Dat heeft ze binnen 3 uur geschreven, daar in die studio. En het toen eigenlijk gewoon min of meer, maar dan op een hele mooie muzikale manier ingeblend. En de rest is geschiedenis.
1: Ja, het heeft wel eens heel lang geduurd voordat Adele een nieuw album had gemaakt. En dat kwam omdat ze heel gelukkig was in de liefde.
0: Ja, dat moet, zij moet niet doen.
1: Nee,
0: dat is helemaal niks.
1: Ze moet gewoon alleen maar... De hart moet gebroken worden. Ja. En dan maakt ze wel de mooiste muziek voor ons.
0: Ja, rot op. Ik kan het prima alleen. Dat is niet tegen jou. Dat is de boodschap van Adele in dat nummer. Ik ben even de tolkvertaler.

0: Jean Farah met La Montagne. Prachtig natuurlijk. We kennen hem ook in het Nederlandse dorp. Margaret en Henny die hebben erop gestemd. Ze hebben samen gestemd. Mijn man was docent Frans en ik Nederlands. Nee, dat zeg ik niet goed. Hij Frans en Nederlands en ik Engels en Nederlands. En deze keer hebben we samen de lijst ingevuld. Omdat hij dat zelf niet kan. Omdat hij vorig jaar is getroffen door een hersenbloeding. Maar samen kunnen we dit prima. Mijn man koos La Montagne, het origineel. Van het dorp natuurlijk. Hij vindt het altijd het origineel het mooist. Al is het dorp ook prima vertaald. En we hebben dus beide versies voor deze lijst gekozen. Dus we staan er allebei in. Je kan ze in het Nederlands en deze in het Frans dus horen. Op 443 is het de Franse versie.
1: Hartstikke goed. Patrick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, die horen we natuurlijk zo dadelijk ook. En Angelique hebben we nog even in de aanbieding. Angelique, bonjour.
3: Bonjour tout le monde.
1: Ja, we blijven natuurlijk met onze koptelefoontjes op. Luister naar Eeuwige Roem. Maar wat gaan we ondertussen doen, Angelique?
3: Nou, het is wel een dag ervoor om het te doen. Het is niet te warm, maar het zonnetje schijnt. We gaan suppen.
0: Zo.
1: Oh, dat is op zo'n bord, toch? Ja, dat maar je dan staat met zo'n halve roeispaan.
0: Surfen, maar dan rustig.
1: Ja.
3: Ja. Standing up paddling. Dat is eigenlijk de afkorting. En suppen, dat kunnen we gratis doen. Dat kunnen we gratis doen.
0: Is het de Franse versie?
1: Hartstikke goed. Patrick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, die horen we natuurlijk zo dadelijk ook. En Angelique hebben we nog even in de aanbieding. Angelique, bonjour.
3: Bonjour tout le monde.
1: Ja, we blijven natuurlijk met onze koptelefoontjes op. Luister naar Eeuwige Roem. Maar wat gaan we ondertussen doen, Angelique?
3: Nou, het is wel een dag ervoor om het te doen. Het is niet te warm, maar het zonnetje schijnt. We gaan suppen.
0: Zo.
1: Oh, dat is op zo'n bord, toch? Ja, dat je dan staat met zo'n halve roeispaan.
0: Surfen, maar dan rustig.
1: Ja.
3: Ja. Standing up paddling. Dat is eigenlijk de afkorting. En suppen, dat kunnen we gratis.

0: gratis doen. Dat kunnen we gratis doen in Den Haag. Alweer voor het vijfde seizoen. Het is lekker op het water peddelen, maar ook iets nuttigs doen. Want ja, als het gratis is, dan moet je toch wel iets terug doen. Gemeente Den Haag heeft dat georganiseerd. Je mag dat bord, dat mag je 2 uur mag je daar lekker op peddelen. Maar dan moet je ook wel wat doen. En dat is een beetje afval uit het water vissen. Want dat is er natuurlijk. En we weten, als dat afval een beetje te lang in het water blijft, dan zinkt het naar de bodem. En dan worden het kleine stukjes microplastic. Nou, dat willen we natuurlijk niet. Vandaag kan je naar de Bink. Of nee, ja, naar de Bink inderdaad. Naar Compaan. Je kan om 2 uur, om 4 uur of om 6 uur kan je daar terecht om zo'n boord op te halen en te gaan peddelen. En elke eerste en derde zaterdag van de maand kan je naar de Verademing. Dat is een nieuwe locatie. En elke tweede en vierde zaterdag van de maand kan je naar Kade Madestein Park. Het is een jubileumeditie, dus er zijn 2 extra locaties bijgekomen. Maar vandaag naar de Compaan.
1: Nou, wat een hartstikke goed idee, Angelique. Ook lekker verfrissend natuurlijk. Ach, daar gaat ze net wat zonde. Nou toch, ja, ze heeft het geprobeerd.
2: Op even staan, hè?
1: Ah, ja, ja. Oh, heel moedig, nee, Angelique. Jammer, jammer. Ja. En Patrick, zo dadelijk ga jij natuurlijk verder met de eeuwige roem, hè?
3: Zeker, wij peddelen gewoon door op weg naar nummer 1. Te beginnen straks met 4.41, een lekkere Nederlandse klassieker.
1: Ja, en dat doen wij nog eventjes om het wel allemaal geordend te houden. 4.40, dat leek me wel zo overzichtelijk.
3: Nou, 4.42,
1: 4.42, ja, inderdaad. Met de Beach Boys over overzichtelijk gesproken. Tot morgen.
2: Tot morgen. Thank you.

0: En dan zien we een beeld van het melkmeisje. Het melkmeisje natuurlijk, bekend werk van Johannes Vermeer. Ja, want wie aan Delft denkt, die denkt aan Johannes Vermeer.
1: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week nemen we een kijkje in Delft.
2: Dit is een replica van een kaart van de 17e eeuw. Maar er zijn heel veel kleine grapjes over de leven van nu.
3: Ja, kijk maar om je heen. Ook foto's maken en leuke dingen en leuke opmerkingen. Beautiful!
1: Yeah. Je ziet het in Wat een Verbeelding. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Vandaag is de laatste dag van de musical tiendaagse. Boek nu Moulin Rouge de musical met alleen vandaag nog elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 musical awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak je kans op musicaltiendaagse.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien?

0: Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Installatiebureau van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
6: Ja, ik ben alvast even aan het zoeken naar nummer 441. Nog niet gevonden. Maar gelukkig wel 10 uur het regionieuws met Reinhard Romme.
7: Een tientallen fietsen bij een flat aan de Koekoekstraat in Leiderdorp zijn in het begin van de nacht door brand verwoest. Vlammenzee was enkele meters hoog. De politie gaat uit van brandstichting. Eerder deze maand was aan de Peppelschans in Leiderdorp ook al brand in een stapel fietsen. De roeiwedstrijd Ringvaart Regatta wordt vandaag voor de 51ste keer gehouden. Om te vieren dat de Delftse studentenvereniging Laga dit jaar 150 jaar bestaat, is er een extra lange afstand van inderdaad 150 kilometer. Normaal is dat 100 kilometer. En Den Haag krijgt een eigen marathon. Op 1 november wordt die voor het eerst gehouden. Vanmorgen wordt er in een persconferentie meer over bekendgemaakt. Onder meer de route die de lopers gaan afleggen wordt gepresenteerd. Meer regionieuws, 10:30, nu het overige nieuws.
8: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. Ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor €7. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
9: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
10: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep. Gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Otto Dijksman in Katwijk.
12: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
13: De eeuwige roemlijst met Pet.

0: Herman van Veen. Net zo makkelijk, Hilversum 3 op Radio West.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Een klassieker die eigenlijk uit het Duits komt. Jazeker, het is een cover van een Duitsstalig liedje. Het origineel heet Lang schon nimmer mal gesehen. Of zoiets. Het wordt namelijk in de Beiers gezongen. En dat betekent dan iets als wat heb ik je lang niet gezien. De groep Heindling heeft daar een bescheiden hit mee in 1984. En vrij snel na het verschijnen van die Duitse single komt Herman van Veen met zijn eigen versie. Nederlandse tekst van Willem Wilmink. En het is de eerste top 10 hit voor Herman sinds Suzanne in 1969. En we zijn hem nog niet vergeten. Hilversum 3 belandt op nummer 441 van de Eeuwige Roemlijst. Hartelijk welkom op de woensdag, dag 4 alweer van Eeuwige Roem. Dat betekent dat de lijst vandaag doormidden gezaagd wordt. Sterker nog, daar ben je getuige van. Als je blijft luisteren tussen nu en 12 uur gaat dat gebeuren. En ik zie hier in de studio ook een beest rondvliegen waar ik afgelopen nacht ook bijzonder veel last van had. Ik weet niet hoe het bij jou was, maar ik ben echt op muggenjacht moeten gaan. Ik ga hier ook even toeslaan, want anders kan ik natuurlijk niet door. Hè? Dat begrijp je. Maar ondertussen kan ik je even laten horen wat er voorbij komt straks.
1: Eeuwige roep. Eeuwige roep.
2: Ik ben wat, voel eens mijn hart. Gaat veel te hard tot over mijn oor.

0: Liedje staat maar liefst 3 keer in de eeuwige roemlijst. Always on my mind. Dit is de laagst genoteerde, de Pet Shop Boys.
1: De eeuwige roemlijst.
0: En dat is misschien een mooi moment om meteen even een overzichtje te geven. Race u even mee, de nummers 450 tot en met 440 op een rijtje. Met op 450 het vorige uur nog Elvis Presley en It's Now or Never. Misschien is dat zelfs al een uur eerder. 449 Eagles en Take It Easy and Perfect van Ed Sheeran op 448. If I Had Words, Yvonne Keeley en Scott Fitzgerald op 447. En Neil Diamond met If You Know What I Mean vonden we op 446. André Hazes en Ik Meen Het, 445. Adele op 444 met Rolling in the Deep. En Jean Ferrat met La Montagne op 443. The Beach Boys, Then I Kissed Her op 442. En Herman van Veen opende dit uur 441 met Hilversum 3. En zojuist dus de Pet Shop Boys, Always On My Mind op 440. Als je benieuwd bent naar die andere versies. We hebben er nog een van Willie Nelson en natuurlijk van Elvis Presley. En Willie Nelson komen we straks nog als eerste tegen. Dat is pas op 208. Nou, zover is het nog lang niet. Als je trouwens zelf wil meelezen met de lijst, dan kan dat op omroepwest.nl. Klik even op Eeuwige Roem, dan kun je zelfs de hele lijst bekijken. En als je de lijst van vandaag wil meelezen, dan kun je zijn op de Facebookpagina van Radio West. En daaronder schrijft Bonnie, dank voor het delen van stukjes Eeuwige Roem. Want ja, we doen steeds elke dag een klein stukje van die lijst op de Facebookpagina van Radio West. Leuk, schrijft ze erbij. Ik geniet de hele dag. Kijk, dat is leuk om te horen. Dank en fijn dat je erbij bent, Bonnie. Hier is nummer 439.

0: vol herinneringen.
1: Tot en met zaterdag hoor je de langste hitlijst ooit op Radio West. De eeuwige roemlijst. Het beste uit 60 jaar popmuziek. Alleen maar muzikale klassiekers volgens de luisteraars van Radio West. De eeuwige roemlijst. De ontknoping is zaterdag vlak voor 3 uur. En jij kunt erbij zijn tijdens de open dag. Natuurlijk op Radio West.

Redbone op 4:38. En we were all wounded by Wounded Knee. Het is een zwarte pagina in de geschiedenis van Amerika. Verwijst namelijk naar een slachting van Sioux-Indianen door een leger van Amerikaanse immigranten. Wij schrijven 1890. En mede vanwege de controverse rondom deze zwarte pagina in de geschiedenis vinden ze het in Amerika helemaal geen leuk liedje. Hij wordt geweerd van radiostations, daar ook helemaal niet op single uitgebracht. Maar in Nederland is het de grootste hit van de groep Redbone. Je zou ze ook nog kunnen kennen trouwens van Come and Get Your Love, wat op dit moment veel gebruikt wordt in reclame voor een televisieprovider. Redbone op 4:38 en We Were All Wounded at Wounded Knee. En dan verplaatsen wij ons naar 1984. Misschien stond je er wel in Ahoy Rotterdam. Tijdens een van die Galas of the Year, een concertreeks van Lee Towers, waar de man ongelooflijk uitpakte. Van tevoren zeiden zijn collega's tegen hem: joh, moet je dat nou wel doen? Dat kost zoveel geld, dat krijg je er nooit uit. Nou, avond en avond aan avond was de boel stijf uitverkocht in Rotterdam. En tijdens een van die Galas treedt Anita Meijer op als gastartiest. Met veel succes. Samen zingen ze Run To Me op 437 in de eeuwige roemlijst. If ever you've got rain in your heart.

0: Nog steeds kippenvel. Dat geldt ongetwijfeld ook voor J. Konings uit Pijnakker en Ger van Wingerden uit Delft. Want zij waren een paar van de mensen die erop stemden. Run to me van Anita Meijer en Lee Towers. En zo dadelijk in het regio nieuws. Jongeren raken slaags bij de Zevenhuizerplas.
1: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
3: vakantie!
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
8: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
0: Goedemorgen, dit is Radio West, 11:02. Straks gaat de eeuwige roemlijst verder. Eerst het regionieuws, Reinhard Roemer.
9: Op het strand van de Zevenhuizerplas waren gisteravond meerdere vechtpartijtjes. Zo'n 10 politiewagens en politieagenten met honden kwamen naar het recreatiegebied om de rust te doen weerkeren. Met het warme weer was het erg druk op het strand aan de rand van Zevenhuizen en vervolgens kwamen er ook steeds meer hangjongeren. Agenten grepen in met de wapenstok toen er vechtpartijen ontstonden. Op warme dagen is het wel vaker onrustig op het strand en de boulevard aan de Nesselanderkant van de Zevenhuizerplas. Vrijdag nog was er ook veel politie op de been. Studenten op het HBO en op universiteiten zijn over het algemeen tevreden over hun opleiding. Dat blijkt uit de Nationale Studentenenquête, die door 1 op de 3 studenten is ingevuld. Bij elkaar 250.000 mensen. 3/4 van hen is tevreden over de opleiding die ze volgen. Over de rol van docenten in het hoger onderwijs zijn studenten ook overwegend positief. Hoe er specifiek gedacht wordt over onderwijsinstellingen in onze regio, bijvoorbeeld de Universiteit Leiden en de TU Delft, is niet bekendgemaakt. Ook over de sfeer bij opleidingen op hoger niveau zijn studenten te spreken. 80% vindt de sfeer prettig. Wel vindt 1 op de 3 studenten die de enquête hebben ingevuld de studiedruk te hoog. Den Haag krijgt een eigen marathon. Op 1 november wordt die voor het eerst gehouden. Vanochtend, over een half uurtje, wordt er meer over bekendgemaakt in een persconferentie. Onder meer de route die de lopers gaan afleggen wordt dan gepresenteerd. D66-raadslid Carolien Verduin diende in 2024 een motie in de Haagse gemeenteraad om een marathon op te zetten en is verbaasd over de snelheid waarmee dat is gelukt. De 34-jarige Haagse hardloopster van Haag Atletiek is vooral nieuwsgierig naar de route.
10: Ik heb echt de stad Den Haag heel goed leren kennen door het hardlopen. Want waar gaan we allemaal, maar waar wordt er gelopen? Ja, ik hoop natuurlijk wel ook langs het strand. Want dat is gewoon natuurlijk uniek. Dat heeft geen andere grote stad. Maar het lijkt me ook wel gaaf om langs de Europese of de grote internationale instellingen die we hebben. Misschien een vredespaleis. Ja, ik ben heel benieuwd.
9: Den Haag heeft natuurlijk al de CPC-loop, een halve marathon. Maar op 1 november dus de marathon van Den Haag. En de persconferentie is over een half uurtje. Tientallen fietsen bij een flat aan de Koekoekstraat in Leiderdorp zijn in het begin van de nacht door brand verwoest. De vlammenzee was enkele meters hoog. De politie gaat uit van brandstichting, want eerder deze maand was aan de Peppelschans in Leiderdorp ook al brand in een stapel fietsen.
0: En dan naar Huub Mizee voor het weer van vandaag.
3: Vanochtend zijn er nog wolkenvelden met een kleine kans op een bui, maar in de loop van de dag krijgen we weer meer zon en wordt het droger. De wind is noordoostelijk, matig aan zee, af en toe vrij krachtig, en het wordt ongeveer 23 graden. Vanavond en komende nacht zijn er ook opklaringen en blijft het verder droog. De noordoostenwind neemt vannacht af tot matig of zwak en de temperatuur daalt tot 12 graden. Morgen is het droog en zonnig. In de middag komt er wat meer bewolking, maar het blijft morgen waarschijnlijk wel droog. En bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het dan ongeveer 25 graden. Vrijdag komt er wat meer bewolking. Later is er ook kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 27 graden. Ook zaterdag is het nog warm, maar ook dan is er kans op een regen- of onweersbui.
9: Je hoort het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Santana's Black Magic Woman vinden we terug in de eeuwige roemlijst op nummer 436. Dit is Radio West met het geluid van Zuid-Holland. De stem van de luisteraars van Radio West. En wat bewonderen je smaak, we kunnen niet anders zeggen. Want op 435 komen we een liedje tegen uit The War of the Worlds van Jeff Wayne. Oorspronkelijk geschreven door Jeff Wayne, Gary Osborne en Paul Figris als jingle voor een reclame. Jazeker. Ze maken er uiteindelijk een heel nummer van. Dat komt terecht op het album Cues in 1972. En in 78 komt dan Jeff Wayne's muzikale hervertelling van het boek The War of the Worlds uit. En daarvoor maakt hij een nieuwe versie van dit liedje met zanger-gitarist Justin Hayward van The Moody Blues. Dat wordt het Forever Autumn dat wij kennen en dat we allemaal waarderen. Nou ja, in ieder geval Ingrid uit Alphen aan de Rijn en Peter Maris uit Zoetermeer bijvoorbeeld.

Doe maar en smoor verliefd. Janna uit Dordrecht zegt erover: dit nummer doet me aan mijn ouders denken. En hoe trots ik ben op mama hoe ze het doet zonder de liefde van haar leven. Smoor verliefd en die opvallende zin uit de tekst: liefde is een vreemde ziekte uit dit nummer, verwijst naar een Engelstalig nummer dat Henny Vrienten uitbracht in 1977 op zijn Engelstalige album. Ja, dat heeft hij ook nog gemaakt. En dat nummer heette Love is a Strange Disease. Het is Radio West met de eeuwige roemlijst. Nummer 434 wordt dus automatisch opgevolgd door 433. En daar vinden we Nelis Diamant met Cracklin' Rosie op Radio West.

Dat was in 1970 de allereerste nummer 1 hit voor Neil Diamond in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Cracklin' Rosie van Neil Diamond. Op nummer 433, mede dankzij Hugo Klein uit Leiden en Jolanda Terol uit Den Haag. En mocht je zelf willen reageren, mocht je me willen vertellen welke plaat er een herinnering oproept, doe dat dan via WhatsApp. Hartstikke simpel. Het nummer is 070-307-8080. 070-307-8080. En natuurlijk mag je ook reageren op de Facebookpagina van Radio West, waar je de lijst van vandaag alvast kunt bekijken. En dan zie je dat Herman Brood en His Wild Romance op de proppen komen op 432 met Saturday Night.

Het was dit nummer waardoor ook Duitsland en Frankrijk geïnteresseerd raken in het fenomeen Herman Brood. Saturday Night van Herman Brood en His Wild Romance. Van het album Spritz uit de zomer van 1978. Nummer 432 in de eeuwige roemlijst. We schuiven er nog eentje op dit uur naar 431 namelijk. Het eerste nummer dat...

Robin Gibb maakt nadat hij bekend maakt dat hij de Bee Gees verlaat. En de populariteit van Robin Gibb is in die tijd zo groot in Nieuw-Zeeland dat het tijdens een optreden in het Nieuw-Zeelandse Auckland bijna uit de hand loopt. Het publiek is niet meer te houden. De beveiliging van de artiesten staat op dat moment nog in de kinderschoenen. Daar kun je je wat bij voorstellen. En als gevolg daarvan moet Robin Gibb bijna in een boom klimmen om uit handen te blijven van een meute iets te enthousiaste fans. Ik vind dat een mooi verhaal. Je gaat nooit meer op een andere manier luisteren naar, op dezelfde manier luisteren naar deze Saved by the Bell van Robin Gibb en de Bee Gees.

0: buiten, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de

0: Voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
6: Leo Groenlijst gaat officieel doormidden zo dadelijk met nummer 430, Paul Simon. 11 uur, eerst het nieuws uit je regio, Reinhard Rommer.
7: De roeiwedstrijd Ringvaart Regatta wordt vandaag voor de 51ste keer gehouden om dat te vieren dat de Delftse studentenroeivereniging LAGA 150 jaar bestaat, is er een extra lange afstand van 150 kilometer. Den Haag krijgt een eigen marathon. Op 1 november wordt die voor het eerst gehouden. Vanmorgen wordt er een persconferentie gehouden. Daar wordt meer over bekendgemaakt, onder meer over de route. En die persconferentie is nu. Komende 2 weken in Delft is Delft in de ban van het Fringe Festival. Ook tijdens deze 15e editie spelen vaak jonge makers op diverse locaties in de stad. Van kerken en een molen tot buurtcentra. Tot en met 7 juni treden 23 gezelschappen en kleinkunstartiesten op met gezamenlijk meer dan 360 voorstellingen. Meer regio nieuws om 11:30, nu het overige nieuws.
8: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische Staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleefde er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
10: Installatiebureau van Ginderen.
11: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Leiden in Alfa aan de Rijn.
15: De eeuwige roemlijst met Patrick.

0: Graceland, het voormalig landgoed van Elvis Presley. Paul Simon schrijft het liedje in afloop van een roadtrip die hij daarheen maakt als zijn huwelijk net op de klippen is gelopen.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Goedemorgen en hartelijk welkom bij de eeuwige roemlijst. Als je net pas inschakelt, oh, wat heb je al veel gemist. Deze van Paul Simon is voor het eerst in de eeuwige roemlijst te horen, want er kon dit jaar pas voor het eerst op gestemd worden. Everly Brothers zingen trouwens in het achtergrondkoor. Ja, dat zijn van die dingen die heb ik dus persoonlijk nooit geweten, maar die pik je dan toch zomaar even mee op de woensdagmorgen natuurlijk. En we hebben er ook weer 10 achter de rug, dus ik doe even een overzicht van af de nummers 440. Rees u even mee. Pet Shop Boys op 440 met Always On My Mind en I Wanna Know What Love Is, Foreigner op 439. Redbone, We Were All Wounded at Wounded Knee, 438. En 437, het duet van Anita Meijer en Lee Towers, Run To Me. 436, Santana en Black Magic Woman en Forever Autumn van Justin Hayward op 435. Eentje hoger, 434, Doe Maar en Smoor Verliefd. Crackle Rosie van Neil Diamond op 433. En Neil komen we dit uur nog een keer tegen. Herman Brood en His Wild Romance, Saturday Night op 432. En de laatste van het vorige uur, Robin Gibb, Saved by the Bell op 431. Zojuist luidde hij een nieuw uur in, Paul Simon met Graceland op 430. En we gaan daar nog mee door tot aanstaande zaterdag. De ontknoping volgt op de open dag van Omroep West. En daar ben je natuurlijk van harte welkom. Meld je even aan, opendag@omroepwest.nl. Vinden we leuk om te weten hoeveel koffie we moeten inkopen natuurlijk. Want er is van alles nog wat te doen aanstaande zaterdag hier in het pand. Je kunt natuurlijk een rondleiding krijgen. Je kijkt achter de schermen bij radio en televisie. Maar je kunt ook van alles zelf doen. Je kunt ontdekken hoe jij het doet als nieuwslezer bijvoorbeeld. Je kunt je eigen jingle inspreken. En natuurlijk ben je erbij als we de top 10 aftellen op het grote plein hiervoor in een mooie tent. Dus wat er ook gebeurt met het weer, het wordt sowieso een hartstikke leuke dag. Ik hoop je er daar te zien natuurlijk aanstaande zaterdag. En dit uur hebben we weer pareltjes voor je klaarstaan.
1: Eeuwige roem.

Vanochtend hoorde je de Eagles al bij Cheers in Jorinda met Take It Easy. En One of These Nights is nog een notering van de band. Zoveel staan ze er nou ook weer niet in, dus dat vind ik zeer terecht. One of These Nights op nummer 429 uitgekomen. Titeltrack van het vierde album One of These Nights. Een wereldwijde hit in 1975. Dank voor het stemmen en goed dat je hem erin gebracht hebt, wat mij betreft. Ja, een van mijn favorieten van de Eagles. Overigens, voor de fans van de Eagles, natuurlijk die andere. Hotel California is later in de lijst nog terug te vinden. Maar dan moeten we toch wel echt aan zaterdag denken, hoor. Gok ik zomaar. Het is Radio West en de best scorende artiest, of de best scorende band moet ik eigenlijk zeggen, van de eeuwige roemlijst. Dat is Queen, maar los van Queen vinden we Freddie Mercury ook nog een keer solo. 3 keer in totaal met The Great Pretender. Die heb ik eerder deze week gedraaid. We horen hem samen met Montserrat Caballé in Barcelona. En we horen hem ook op 428 met Living on My Own, Freddie Mercury.

Volgende week eren we een legendarische band op Radio West. Muziek van Queen en je maakt kans op kaarten voor de musical We Will Rock You in het World Forum in Den Haag. Met 20 hits van Queen daarin. Love of my life, you've hurt me. Lekker veel Queen. Volgende week natuurlijk op Radio West.

Ronnie van der Bos, maar wist je dat het origineel van zanger Judd Strunk was? Ja, ik heb die naam ook niet verzonnen. Judd Strunk, zo heet hij. Luister maar eventjes. I said, hey, you're really something. You're the next door neighbor's kid. Next door neighbor's kid. A bat and ball, the games that we were great. Ja, ik kent hem er wel in, maar hij komt van ver, hoor, deze. Ja. Nederlandse tekst van Gerrit den Braber en een top 10 hit in de winter van 1975. Sjaakje van de Hoek, dat was de titel die Connie van den Bos in de eeuwige roemlijst wist te zingen op 4.27. Het is Radio West met een hele week lang alleen maar jouw popklassiekers. We hebben de liedjes bij elkaar gepakt die jullie eeuwige roem hebben bezorgd in het spel Eeuwige Roem in het programma Aan de Bak sinds 2012. Dat zijn 860 liedjes in getal. En als je dan de luisteraars van Radio West laat stemmen, dan komt er een prachtige volgorde uit. Want bijvoorbeeld Freddie Mercury hadden we daarvoor op 428 met Living on My Own. En die plaat van Connie van den Bos, daar werd nog opgestemd door Marty Gerritsen van Riet uit Schravenhagen. Ja, Den Haag. Schravenhagen, wat mooi dat iemand dat er dan bij zet, hè? Schravenhagen. Lief aandoenlijk lied vindt ze dat. Dankjewel voor het stemmen en leuk dat je erbij bent op deze woensdagmorgen. Want wij tellen gewoon door, het regionieuws komt eraan. Maar daarvoor heb ik deze van Zeker en Evans nog op 426.

0: Een rooskleurig beeld schetsen ze niet van het jaar 25-25. Zager en Evans die het al schreven in 1964. Nou, dat is toch ook. Dan kun je toch zeggen dat je visie hebt, zou je kunnen zeggen. En na deze hit was het ook echt klaar voor Zager en Evans. En misschien heeft dat wel te maken met de manager van het duo. Die slaat namelijk het aanbod af om te spelen op het legendarische Woodstock Festival. Het is toch niet te zeggen wat er gebeurd zou zijn met Zager en Evans als dat wel doorgegaan was. Nou goed, de plaat is in ieder geval historisch nog steeds op 426 in de eeuwige roemlijst. Zo dadelijk natuurlijk meer nummers, meer prachtige klassiekers. Wat te denken van Pharrell Williams, die komt er namelijk zo dadelijk aan. En het regionieuws hoor je ook met drie mannen die voor de rechter komen in november voor de mishandeling van een Somaliër op het plein in Den Haag.
1: Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze twee uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.
2: Elke dag romantiek op West.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
9: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
0: Goedemorgen, dit is Radio West. Het is bijna 11:30. Reinhard Roemer heeft het regionieuws voor je.
10: Goedemorgen. De rechtbank in Den Haag behandelt in november de zaak tegen drie mannen die verdacht worden van de mishandeling van een 23-jarige Somaliër op het plein in Den Haag. Het slachtoffer overleed na de mishandeling in juli 2024. Een ruzie met een groepje Duitsers begon op de lange poten en ging verder op het plein. De drie verdachten zijn een kleine maand later aangehouden. In augustus 2024 was dat en aan Nederlands overgeleverd. Niet alleen de 23-jarige Somaliër kreeg klappen, ook een vriend van hem. De overleden slachtoffer woonde in een asielzoekerscentrum in Heer Hugo Waard. Op het strand van de Zevenhuizer Plas waren gisteravond meerdere vechtpartijtjes. Zo'n 10 politiewagens en agenten met honden kwamen naar het recreatiegebied om de rust te laten weerkeren. Met het warme weer was het erg druk op het strand aan de rand van Zevenhuizen. En vervolgens kwamen er ook steeds meer hangjongeren. Agenten grepen in met de wapenstok toen er vechtpartijen ontstonden. Op warme dagen is het wel vaker onrustig op het strand en de boulevard aan de Nesselanderkant van de Zevenhuizerplas. Vrijdag nog was er ook veel politie op de been. De komende twee weken is Delft in de ban van het Fringe Festival. Ook tijdens deze 15e editie spelen vaak jonge makers op diverse locaties in de stad. Van kerken en een molen tot in buurtcentra. Op het programma staan theater, dans, muziek en cabaret. Artistiek directeur van het festival Tamara Griffioen laat zich graag verrassen door het aanbod.
11: Ik sta natuurlijk ook een beetje bij de selectie, dus ik weet natuurlijk wat er komt. Maar we weten helemaal niet wat ze precies maken. Want ze schrijven zich in met een formulier, dus we lezen wat ze gaan doen. En als je dan echt ziet wat ze maken, denk je toch elke keer weer, jeetje, wat tof dat je dit hebt bedacht en dat je dat helemaal tot uitvoering hebt gebracht.
10: Tot en met 7 juni treden in totaal 23 gezelschappen en kleinkunstartiesten op, met gezamenlijk meer dan 360 aanmeldingen, waarvan 10 voorstellingen op het Fringe Festival in première gaan.
0: En hoe is het met het weer vandaag? Huub Mizee heeft het beeld.
12: Vanochtend zijn er nog wolkenvelden met een kleine kans op een bui, maar in de loop van de dag krijgen we weer meer zon en wordt het droger. De wind is noordoostelijk, matig aan zee, af en toe vrij krachtig, en het wordt ongeveer 23 graden. Vanavond en komende nacht zijn er ook opklaringen en blijft het verder droog. De noordoostenwind neemt vannacht af tot matig of zwak en de temperatuur daalt tot 12 graden. Morgen is het droog en zonnig. In de middag komt er wat meer bewolking, maar het blijft morgen waarschijnlijk wel droog. En bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het dan ongeveer 25 graden. Vrijdag komt er wat meer bewolking. Later is er ook kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 27 graden. Ook zaterdag is het nog warm, maar ook dan is er kans op een regen- of onweersbui.
0: En files en vertragingen van Rijn Baartmans bij de ANWB.
13: Er staan een aantal files in de regio, onder andere op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat een kapotte vrachtauto, waardoor de rechte rijstrook dicht is. Reken hier op 20 minuten vertraging. Ook op de A16 is het druk, richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienen-Noordbrug een kwartier oponthoud. En de A16 richting Breda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en de Van Brienen-Noordbrug, 10 minuten omdat de brug open staat.
10: Dankjewel, tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Pharrell Williams en Happy. Nou, of die zelf zo happy is met deze notering, dat valt te betwijfelen, hoor. Nummer 425, maar vorig jaar was dat 368.
1: Ja.
0: Een flinke duikeling gemaakt, maar desondanks maakt hij heel veel mensen happy. Manuela Steinwegse bijvoorbeeld uit Rotterdam, Sascha van Hilderen uit Den Haag en Corrie de Harder Simonis uit Zoetermeer. Het zijn maar een paar mensen die gestemd hebben op dit liedje uit Despicable Me 2, de animatiefilm met die onweerstaanbare gele minions. Oh, wat vind ik dat een leuke reeks. De man had trouwens nog een record te pakken met Happy, want hij maakte een videoclip die 24 uur duurde en staat daarmee in het Guinness Book of Records. Nou, je moet er ook maar zin in hebben om dat nummer 24 uur achter elkaar te gaan beluisteren. Dan wel bekijken. Ik sla even over als je het niet erg vindt, maar deze 4 minuten vond ik heerlijk. En mede dankzij jullie stemmen op nummer 425 dit jaar. Ondertussen door met een meneer die we eerder vandaag al 2 keer gehoord hebben op Radio West. En dat is niet zo heel gek, want hij doet het hartstikke lekker in de eeuwige roemlijst. Ik heb het over Neil Young. Hij staat namelijk ook nog eens een keer op nummer 424 met dit Love on the Rocks, Neil Diamond.

is een van de vier liedjes die Neil Diamond samenschreef met Gilbert Bécaud voor de film The Jazz Singer, waarin hij ook de hoofdrol speelde. Love on the Rocks in 1980, een single en een grote hit. En dankzij heel veel luisteraars van Radio West terechtgekomen op nummer 424 van de eeuwige roemlijst. Ja, ik zei het net al, die Neil Diamond doet het hartstikke lekker dit jaar. Met 12 noteringen staat hij in de top 5 van best scorende artiesten van dit jaar. En net boven de Bee Gees, die hebben 11 noteringen. En flink onder Elvis Presley, want ja, die heeft er 17. Ik bedoel, ach ja, verschil moet er wezen natuurlijk. Hè. Het is Radio West met de eeuwige roemlijst en we bewonderen je smaak, want één plekje hoger op 423. Een plaat waarover Kees Pronk uit Scheveningen zegt: bij deze plaat moet ik direct denken aan de videoclip met die mooie... puntje, puntje, puntje... fietsen.

0: Welkom bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
4: Kijk hoe je het doet op televisie.
5: Spreek je eigen jingle in.
6: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
7: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
3: Tot dan.
8: Dit is de Eeuwige Roemlijst met Patrick.

0: En mocht je nu kippenvel hebben, dan is dat mede dankzij Gert-Jan Romemond uit Delft en Kees Rutgers uit Zoetermeer.
1: Ja.
0: En dankzij Lisa Lois natuurlijk. Oh. Dat was Halleluja op Radio West. Natuurlijk ken je de versie van Leonard Cohen. Die staat wat hoger in de lijst. Nou, behoorlijk hoger, op nummer 105. Maar dit was de versie die Lisa Lois zong in X-Factor, de tv-talentenjacht in 2009. Lisa Hoordijk, zo heet ze echt, uit Wageningen. Ze verovert de harten van de tv-kijker en weet de finale uiteindelijk te winnen. Dat levert haar een platencontract op. En dit werd meteen een grote hit in ons land. Het is Radio West met de eeuwige roemlijst. En we zijn zo dadelijk alweer toe aan een overzicht van 10 liedjes die we achter de rug hebben. Maar eerst...
2: De eeuwige roemlijst.
0: Klimmen we er nog eentje hoger dankzij Wham en Van Morrison met Gloria.

0: Ja, lekker hoor. Them Gloria, mede dankzij Hans Erkens uit Zoetermeer en Lisa uit Voorschoten.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Bijna het einde van dit uur van de eeuwige roemlijst. Menno Tamming staat al te trappelen met de nieuwe

0: Ja, lekker hoor. Them Gloria, mede dankzij Hans Erkens uit Zoetermeer en Lisa uit Voorschoten.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Bijna het einde van dit uur van de eeuwige roemlijst. Menno Tamming staat al te trappelen met de nieuwe notitie.

al te trappelen met de nieuwe noteringen. Maar eerst even, race u even mee. Een overzicht vanaf de nummers 430 tot 420. Paul Simon met Graceland op 430 en One of These Nights van de Eagles vonden we op 429. 428, Freddie Mercury solo, Living on My Own. Sjaakje van de Hoek van Conny van der Bos kwam voorbij op 427. En Zeker en Evans met In the Year 2525 op 426. Happy Pharrell Williams, 425. Love on the Rocks van Neil Diamond op 424. En The Bicycle Race van Queen denderde voorbij op 423. Hallelujah van Lisa Lois op 4.22 en Them zojuist Gloria op 4.21. Dat betekent dat we er nog eentje te goed hebben in dit uur eeuwige roemlijst. En dat is een cover. Het origineel heet You Don't Own Me en is een hit voor de Amerikaanse zangeres Leslie Gore in 1963. André Hazes maakt er een vertaling van met zijn vaste rijmwoordenboek op schoot en dat legt hem geen windeieren. Het was de opvolger van zijn grote hit Een Beetje Verliefd en nu in de eeuwige roemlijst.

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterrenslot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Vandaag is de laatste dag van de Musical 10-daagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20%.

0: 0% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
2: Zometeen het vervolg van de eeuwige roemlijst. Het is 12 uur, Radio West. Het nieuws uit de regio, dat krijg je van Bob Brinkman.
3: De N219 wordt de komende twee avonden en nachten afgesloten. Op de provinciale weg komt ter hoogte van bedrijventerrein Knibbelweg in Zevenhuizen een nieuwe kruising met nieuwe verkeerslichten. Horecazaken in Den Haag mogen tijdens de WK-wedstrijd Nederland-Tunesië langer open blijven dan normaal. Burgemeester Jan van Zanen heeft besloten dat op vrijdag 26 juni de nachthoreca pas om 6 uur 's ochtends de deuren hoeft te sluiten. En Den Haag krijgt een eigen marathon. Vandaag wordt er in een persconferentie meer over bekendgemaakt. Meer regionieuws hoor je om 12:30. Nu het overige nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim 10.000 euro aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dan is er nog verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Rijn Baartmans.
5: Op de A4 richting Rotterdam staat tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein een vrachtauto met pech. Reken hier op een kwartier vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog tot kort voor één zal duren.
6: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
7: Installatiebureau Van Ginderen.
8: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.
11: De eeuwige roemlijst met Menno Tamming.

0: Ja, René Visser uit Maarsen, Dick Vermeulen uit Nooddorp en Hans den Brave uit Leiderdorp. Onder andere, zij stemden voor Brian Ferry, Let's Stick Together.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Op nummer 419 staat Brian Ferry en dat is gelijk dus het eerste nummer van dit uur eeuwige roem. Goedemiddag, welkom hier op Radio West. We gaan weer een uur lang jullie platen draaien, want jullie hebben ze uitgekozen en op volgorde geplaatst op die mooie lijst. Die is ontstaan uit 860 titels. Hè? Jullie hebben de afgelopen weken gestemd en uiteindelijk zal straks op zaterdag de nummer 1 bekend worden. En dat gebeurt tijdens de open dag hier bij Omroep West. We hebben zometeen mooie platen hoor, onder andere deze.
1: Eeuwige roem.

Cohen, So Long Marianne. Ja, hoe is dit liedje nou eigenlijk ontstaan? Dat is wel, ja, die Cohen, hè, die ging in 1960 lekker naar de zon. Die dacht, ik ga eens naar Griekenland. En die kwam aan op het eiland Hydra. En daar ontmoette die de Noorse Marianne Ihlen. Ja, dat is dus Marianne uit het liedje. En ja, zij is daar die vrouw met haar zoon. En is dan net in de steek gelaten door haar echtgenoot. En Cohen die denkt, nou ja, dat is ook zielig, zeg. Die zat daar lekker in het zonnetje, helemaal ingesmeerd. En die raakt bevriend met die vrouw. En overtuigt haar er later van om terug te gaan naar haar thuisland. En later zou ze naar het Canadese Montreal komen om met Cohen daar samen te leven. Ja, het is een prachtig liefdesverhaal. En als je denkt van, ja, is dit echt? Ja, wel, want een foto van Ihlen, van die Marianne Ihlen, is te zien op de achterzijde van de hoes van zijn tweede album, Songs from a Room. En in 1968 komt het nummer dat je zojuist hoorde, So Long Marianne, uit op single. En dan denk je, ken het nog ergens van? Ja, in 1984 dachten José Houbé en Ron Brandstede, dat kunnen wij ook. Ja,

Tina Turner, de best, opnieuw nummer 417. En oorspronkelijk trouwens een nummer van Bonnie Tyler. Hè? Dat kwam uit 1988 en Tina Turner dacht van, hey, dat kan ik beter. Maakte dat liedje opnieuw voor haar album Foreign Affair. Dat was in 89, trouwens geproduceerd door Dan Hartman. Die kennen we natuurlijk nog van Relight My Fire. Nou goed, ze scoort er een wereldwijde hit mee. En misschien weet je nog die videoclip, ook wel apart. De regisseur die van die clip die had het vooral, was vooral gefocust op de benen van Tina Turner. De veel bewonderde benen natuurlijk van Tina Turner. En hij vergeleek die benen in die clip met die van een paard. Het was een beetje vreemd misschien. Maar goed, we gaan naar 416. Op deze dag dat we, ja, dat gebeurde net bij Patrick, de lijst doormidden hebben geknipt. Hè. We zijn over de helft op weg naar de nummer 1 komende zaterdag. En op 416 vinden we een nummer, ja, dat eigenlijk nooit een grote hit werd, maar dus wel in de eeuwige roemlijst is verschenen. Oorspronkelijk in 62 geschreven door de Canadese zangeres Bonnie Dobson. En ze schrijft dat nummer na de film On the Beach te hebben gezien. En die film die vertelt het verhaal van enkele overlevenden van een kernramp. Nou, Long John Baldry, bluespionier natuurlijk, neemt het op in 1991. Het wordt dus geen grote hit. Wel vaak gecoverd, onder andere door Ralph McTell en Robert Plant. En ik ga hem helemaal laten horen. Ook het intro van anderhalve minuut.

0: Now there ain't no more mourning you at all. I wouldn't walk you out in the morning, dear my honey. I wouldn't walk you out in the morning, dear at all. Walk me out in the morning.
1: Ja, je moet ervan houden, hè? Maar de Dolf uit Rijswijk die doet dat. Ron Schoen uit Voorschoten, Arie Hogeboezem uit Wateringen en ook Rob Petrie uit Warmond. En nog vele anderen die stemden deze plaats van Long John Baldry naar plaats 418 in de eeuwige roemlijst. Ja, en het hoort natuurlijk hier op Radio West, als we deze lijst hebben, dat er ook veel regionale invloeden zijn. Dat hebben jullie zelf ook gekozen. En dat toont maar weer aan hoe jullie ook houden van de muziek die uit deze regio komt. Nou, dan hoort deze er zeker bij op 415. Earth and Fire, natuurlijk. Opgericht in de regio Den Haag. De bandleden kwamen oorspronkelijk uit Voorschoten, Voorburg en Leidschendam. Met natuurlijk zangeres Journey Kaagman als het mooie middelpunt. Nou, begin jaren 70 scoorde de band in Nederland met progressieve pop. Een beetje rock natuurlijk. Hè. Denk aan Seasons bijvoorbeeld. En dan in 78 dachten ze, nou, we gaan het een klein beetje anders doen. We hebben wat leuke demo's en eentje daarvan is het nummer Weekend. En daarmee gingen ze onder de arm trots naar hun platenmaatschappij en zeiden, moet je eens luisteren, dit is geweldig. Maar ja, de platenmaatschappij die keurde alles af. En soms hebben ze ongelijk. Een jaar later en een andere platenmaatschappij later is Weekend de allergrootste hit van Earth and Fire.

0: Zoet, hè, van Journey Kaagman, zangeres in het tv-programma Top Op. Die heeft natuurlijk ook wel bijgedragen aan deze hit, denk ik zomaar. Ja. Goed, het eerste half uur zit er voor mij alweer op. Zometeen natuurlijk in het volgende half uur weer hele mooie platen. Dan beginnen we onder andere met Nick en Simon op nummer 414. En natuurlijk zometeen eerst even ruim baan voor Huub Mizee met het weer. En Bob Rinkman is er met het laatste nieuws uit de regio.
1: Elke vrijdag op TV West, hard voor muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
2: Alleen op TV West.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
7: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
0: Het is 1 minuut over half 1. Je zit midden in de eeuwige roemlijstweek hier op Radio West. Maar het nieuws uit de regio vergeten we natuurlijk ook niet. Hier is Bob Rinkman.
8: Goedemiddag, Menno. Hey, horecazaken in Den Haag mogen tijdens de WK-wedstrijd Nederland-Tunesië langer open blijven dan normaal. Burgemeester Jan van Zanen heeft besloten dat op vrijdag 26 juni nachthoreca pas om 6 uur 's ochtends de deuren hoeft te sluiten. Oranje speelt die nacht om 1 uur. Lokale tijd dan natuurlijk. Het begint sowieso een beetje te broeien als het gaat om oranje koorts. Verhuurders van grote schermen krijgen veel aanvragen voor de wedstrijden van Oranje tijdens het WK voetbal. En ze moeten nu al nee verkopen, zegt een verkoopmedewerker van dat soort grote schermen.
0: Ja, terwijl ik dan altijd denk, ja, je weet al 4 jaar dat het WK voetbal eraan komt. Hè? Ja, en al bijna, nou, wat is het, een jaar dat Oranje ook echt meedoet.
8: Maar wie geef je nu op zijn kop? De mensen die de verkoopschermen moeten verhuren, die hadden er meer moeten inkopen. Nee. Of de mensen die ze willen verhuren, willen huren?
0: Dat denk ik. Ja. Laat ze maar goed. Ik geef niemand de schuld natuurlijk.
8: We zijn altijd welkom in jouw achtertuin,
0: zeker,
8: volgens mij.
0: Ja, ja. Hoor, zeker. Ja.
8: Daar staan ze allemaal, die schermen. Den Haag krijgt eind dit jaar een eigen marathon. En vandaag wordt meer bekendgemaakt tijdens een persconferentie hierover. Voormalig D66-raadslid Caroline Verduin diende in 2024 een motie in de Haagse gemeenteraad om een marathon op te zetten. De 34-jarige Haagse hardloopliefhebber is vooral nieuwsgierig naar de route.
9: Ik heb echt de stad Den Haag heel goed leren kennen door het hardlopen. Want waar gaan we allemaal, ik zeg al we, maar waar wordt er gelopen? Ja, ik hoop natuurlijk wel ook langs het strand. Want dat is gewoon natuurlijk uniek. Dat heeft geen andere grote stad. Maar het lijkt me ook wel gaaf om langs de Europese of de grote internationale instellingen die we hebben, misschien een vredespaleis. Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Geweldig, hè, dat heel de marathon veel, hier komt. Ja.
8: Heel veel wensen dus in ieder geval over die route. Het is spannend, want verslaggever Liebe van Sloten is nu bij die persconferentie en weet volgens mij al meer over de route die wordt afgelegd. Liebe, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
8: Ja, waar gaan we rennen 1 november?
10: Ja, persconferentie, heel veel toeters en bellen. Jullie weten allemaal hoe dat gaat. Maar de route is nog niet definitief.
0: Oké, dankjewel, Liewe.
11: Dankjewel.
10: Ja. Okay. Gelukkig heb je hier ook wandelgangen.
11: Ik
10: wel wat gehoord over de route.
11: Ja.
10: Ja? Okay. Nee, weet je, het is nog niet definitief, omdat je moet rekening houden met de hulpdiensten. De ambulances moeten nog kunnen rijden. Die routes moeten allemaal vrij zijn. 42 kilometer reserveren is dan dus wel een uitdaging. Maar goed, in ieder geval starten we op het Malieveld langs het Zuiderpark richting het Westland. Quinsel, Honselersdijk en Naaldwijk. Daar gaan ze langs en dan via Kijkduin. En dan eigenlijk langs het strand, niet over het strand. Dus je gaat niet over het zand lopen. Voor de lopers is dat denk ik wel lekker, want zand is best wel zwaar om te lopen. Maar je gaat dus over de boulevard een beetje zoals de CPC, dat laatste stukje zo terug richting het Malieveld. Nou, en dan heb je toch een leuk rondje gedaan. Verder gaat morgen dus de inschrijving open. Er zijn 7000 kaartjes en een kaartje kost zo'n €90.
11: Ja, en Liewe, ja, daar komt nu de vraag. Je hebt Parijs gelopen en wel meerdere marathons. Wat wordt je tijd?
10: Ja, ik weet nu inmiddels dat onder de 2 uur mogelijk is. Ja, dus moeten we daar denk ik toch op weg. Ja, jij noemt trouwens even wat andere marathons. Maar inderdaad, Den Haag gaat de concurrentie aan, hè?
11: Ja, met New York. New York is op die
10: met
11: dag.
10: Met New York, inderdaad. Maar ook met de Berenloop op Terschelling. Ja. Ook dat weekend. Ja. En de TT-loop in Assen.
11: Ja. Maar goed, er is natuurlijk een hele mooie nu in Den Haag. Hè. Dat mag duidelijk. Mogen we chauvinistisch toch wel zeggen. Ja.
12: De route is nog niet bekend. Ja. Maar de route hoorde je zojuist hier bij Menno in de Middag.
10: Dankjewel,
12: Liewe.
10: Hoi.
12: Wordt het mooi weer op 1 november? Of wil jij zelf een bruggetje maken?
11: Nee, misschien. Ik wist niet of je al klaar was.
12: Nee, ik was.
11: We gaan bij de
12: ECG. Hallo.
11: Goedemiddag.
12: Hallo.
13: Ja, goedemiddag. Ja, ik ga er dan ook wel een beetje vanuit dat ze door de duinen gaan. Hè? De halverwege, dan even een duin op en dan weer naar beneden.
12: Nou, dat lijkt me niet met al die mensen.
11: Als dat nog mag, want dat is natuurlijk nu. Hoe heet dat ook alweer?
12: Een nationaal park.
11: Nationaal park is het gewoon.
13: Ja,
11: dus. Het is pas op 1 november. We gaan het allemaal meemaken. En je weet dat je hoort het hier als eerste, zelfs de route.
13: Ja.
11: En het weer ook via jou, want het is toch weer een iets andere dag dan gisteren.
13: Nou ja, gelukkig maar zou ik willen zeggen. Het was gisteren boven de 30 en het was toch wel heel warm. Ik heb het van verschillende mensen gehoord. En dan eerlijk gezegd vanochtend een kleine verrassing. Toch een flinke onweersbui even over Voorschoten, Leiden en zo naar het zuidoosten. Die trok langs. Dat betekende toch dat er in, ik had het opgeschreven, Blijswijk 3 mm en in Voorschoten 4. Nou, dat is leuk voor al die tuintjes die ze daar hebben. Voor de rest is het alweer droog. Wat wolkenvelden, wat zon en een matige noordoostenwind. Aan zee wordt die af en toe vrij krachtig. En dan hebben we nu temperaturen tussen de 20 en 21 graden. Er komt nog wel een graadje bij. Het is heerlijk. Zeewater 15 graden. Nou, dat wordt misschien alweer gauw 16. Komende nacht wolkenvelden, ook opklaringen. Droog, een oost-noordoostenwind, zwak tot matig. En vannacht wordt het heerlijk 12 graden. Zet de ramen lekker open, laat je huis doorluchten. Want morgen wordt het droog en zonnig. Later wat meer bewolking, wordt dan 25, 26 graden, dus opnieuw zomers. En vrijdag kan het mogelijk weer richting de 30 graden gaan.
11: Oh, ja.
13: Met af en toe zon, later kleine kans op een bui. Zaterdag is er ook kans op een bui. Is het ook nog zomers met 25 graden. Dus het is maar één echte wat koelige dag dus vandaag.
11: Nou goed, en hoe dat verder gaat, over een uur tot straks.
13: Ja hoor.
12: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: Ja, Bob, we zijn aangekomen bij nummer 414.
12: Oh,
11: pak maar mijn hand van Nick en Simon. En we hebben de laatste keer Nick in de uitzending gehad. En gisteren had ik het hier in de uitzending, omdat de Cats draaiden we, over het Paling Sound Museum waar ik geweest ben. Wist je dat al, dat ik daar geweest ben?
12: Ja, je houdt er maar niet over op. Je bent fan van dat museum.
11: En Nick heeft daar ook ooit een keer iets over gezegd hier in de uitzending. Want toen vroeg ik, toen hij hier te gast was bij ons samen, van kom jij daar ook wel eens in Volendam in dat Paling Sound Museum waar je ook veel van Nick en Simon vindt?
14: Zo nu en dan. Maar ik denk...
12: Ga je als wel zijn beeld erbij staan.
14: En dan mensen laten schrikken.
12: Ja.
14: Nou, ik denk dat je dat iedereen dat wel herkent. Dat juist die dingen die iemand anders zo heel mooi vindt aan jouw dorp. Dat zo vanzelfsprekend is. Dat je dat vaak zelf overslaat.
11: Dat is wel echt waar. Maar kom je wel eens op de dijk bijvoorbeeld? Dat vroegen wij ons af toen wij daar liepen. Van zou je ze nu tegen kunnen komen?
14: Ja, wel hoor.
11: Ja?
14: Ja. Maar dan wel op de fiets en dan, weet je...
11: Zo snel mogelijk.
14: Zonnebril op.
11: Ja, voorbij al die toeristen. Ja,
8: daarom heb je ook je haar geblondeerd.
14: Precies, al mijn cognito.
11: Ja, dat was Nick hier in de studio.
8: Onwijs leuk.
11: Maar we hebben ook Simon natuurlijk regelmatig in de uitzending gehad. Ze vroegen we onder andere over ouder worden. Want ja, Simon is inmiddels de 40 gepasseerd. En het ging ook nog over de fans van Nick en Simon... die maar moeilijk afscheid kunnen nemen van het duo.
15: Nou, ik vond 30 worden lastiger...
11: Oh.
15: Ja, ik vond namelijk de 20e periode fantastisch. 30 ook hoor. Maar ik heb hier minder moeite mee.
11: Ja, 40, 50 is echt een leuke periode.
8: Ja,
11: kan
8: jij,
11: ik je vertellen?
8: Jij kan het weten. Ja.
11: Zeker. Nee, zeg maar. Maar nog even over de fans. Want ja, daar had ik vorige keer al dat daar ook al over. Maar mijn dochter is inmiddels 21. Haar beste vriendin, Isa, 21. Hebben nog steeds een Nick en Simon t-shirt aan als ze gaan slapen. Maar bij het afscheidsconcert. Ze kunnen maar moeilijk afscheid van jullie leven.
15: Nee.
11: Dus er is wel een hele generatie, nu nog jonger ook, echt met jullie opgegroeid. Hè?
15: Ja, maar dat voel ik nog steeds wel, hoor. En ik weet een beetje wat ze voelen. Want ik was groot fan van Acta en de Munich altijd. Oh, ja. En toen zij stopte, ging er een stukje van mijzelf stopte of zo, weet je wel. Maar die muziek gaat niet weg.
11: Ja.
15: De muziek blijft.
11: Ja.

Mooi, hè? Rod Stewart, I don't want to talk about it. En als je het een mooi nummer vindt, ga dan vooral even naar YouTube. Want in 2004 speelt Rod Stewart live in de Royal Albert Hall. En ja, dit nummer natuurlijk ook. En dat doet hij dan samen met de Schotse zangeres Lady Amy Bell. Ga het even kijken, want het is echt een indrukwekkend optreden. En inmiddels al meer dan 1 miljard keer bekeken dus op YouTube. Dan naar nummer 412. Daar vinden we een dikke nummer 1 hit in het najaar van 1979. Onder andere erin gestemd door Peter Hoordijk uit Schravenzanden, Ton Sprokker even uit Zoetermeer en A.T. Hazebroek uit Capelle aan de IJssel. Crazy Little Thing, Gold Love. Dit is Queen.

zijn het best vertegenwoordigd in de eeuwige roemlijst. 20 titels hebben ze erin staan, waaronder dus deze Crazy Little Thing Called Love, die trouwens door Freddie Mercury werd geschreven in een bijzondere plek, in een Duits hotel. Hij lag in bad. En volgens zijn bandleden schreef Freddie dit nummer in 10 minuten. Nou ja, er zijn wel meer vreemde plekken waar nummers geschreven worden, en grote hits zelfs. Michael Jackson die schreef het volgende nummer in The Giving Tree. Dat is een boom op zijn Neverland Ranch. Tijdens een chatsessie met fans in 2001 zei Michael Jackson dat Heal the World, want over dat nummer hebben we het. Het nummer is waar hij het meest trots op is. We vinden hem terug op 411.

0: uit Maarsen, Olga Kramer uit Vlissingen en ook Lies uit Voorschoten en veel meer kozen voor de Animals uit 1965 met dat heerlijke orgeltje ook op de achtergrond, hè, dat Hammond orgel. Bring it on home to me.
1: De eeuwige ronglijst.
0: Even tot slot van dit uur een overzicht van de 10 laatst gedraaide platen. Op 420 hoorden we Zeg maar niets meer van André Hazes. Brian Ferry op 419 met Let's Stick Together. So Long Marianne, Leonard Cohen op 418. 417, die plek is voor Tina Turner met The Best. Long John Baldry met Morning Dew, 416. En op 415 uit onze regio Earth and Fire, Weekend. Pak maar mijn hand, Nick en Simon op 414. En een plekje hoger, I Don't Wanna Talk About It, Rod Stewart. Crazy Little Thing Called Love, Queen op nummer 412. En Michael Jackson woordde hem net met Heal the World, nummer uit 1992, op 411. En we besloten zojuist dit uur met The Animals, Bring It On Home To Me. Zometeen gaan we vrolijk verder.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Naast woninginrichting...

0: Rolluik of Screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
1: Zometeen gaan we verder met de eeuwige roemlijst. Het is even na 1 uur. Radio West, het nieuws uit de regio, dat krijg je van Bob Brinkman.
2: Een eenzijdig ongeluk in Leiden vanmorgen. Een automobilist is ter hoogte van het stationsplein in Leiden tegen een hekwerk daaraan gereden. De bestuurder was onder invloed en is aangehouden. Horecazaken in Den Haag mogen tijdens de WK-wedstrijd Nederland-Tunesië langer open blijven dan normaal. Burgemeester Jan van Zanen heeft besloten dat op vrijdag 26 juni nachthoreca pas om 6 uur 's ochtends de deuren hoeft te sluiten. En de N219 wordt de komende 2 avonden en nachten afgesloten. Op de provinciale weg komt ter hoogte van bedrijventerrein Knibbelweg in Zevenhuizen een nieuwe kruising met nieuwe verkeerslichten. Meer regionieuws om 1:30. Nu het overige nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II, dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan is er verkeersinformatie van de ANWB. En wie zit daar? Rijn Baartmans.
4: Door een ongeluk heb je vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Doorn zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden op de rechterrijstrook. Reken hier op een kwartier vertraging.
5: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
6: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
7: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
8: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
9: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
10: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
11: De eeuwige roemlijst met Menno Tamming.

0: Op weg naar de nummer 1 van de eeuwige roemlijst. Die hoor je komende zaterdag hier live op Radio West. Zo tegen drieën was dit nummer 409. Indrukwekkend nummer van Billy Joel uit 1982. Goodnight Saigon. Als een eerbetoon aan zijn vrienden die in de Vietnamoorlog dienden. Daarvoor schreef hij dit nummer.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Ja, we hebben weer een mooi uur voor ons liggen. Die we dus begonnen met Billy Joel. En ja, er komt nog veel meer aan, hoor.
1: Eeuwige roem.

0: Ja, nummers op je op te verheugen. En ook het volgende nummer van André Hazes. En ja, André Hazes werd ooit eens een keer gevraagd. We hebben het over de oude Hazes uiteraard. Hè. Wat vindt hij nou eigenlijk? Ja, wat is zijn favoriete nummer op het podium?
1: Wat vind je nou het leukste nummer zelf om te zingen als je op het podium staat?
2: Ik heb natuurlijk wel wat favorieten. Zij gelooft in mij, kleine jongen. En de vlieger natuurlijk. Daar kom ik ook niet onderuit om dat te doen. Als kom ik dat doen, ja, als ik dat niet gezongen heb. Dus.
1: Dan gaat het publiek ook nog steeds helemaal mee.
2: Daar begin al bij het eerste nummer om de vlieger te roepen, ja.
0: Ja, nou ja, dat nummer is het niet. Want op 408 vinden we Een Beetje Verliefd. Nummer uit 1981, enorme kroegenknaller. En ja, als je op YouTube gaat zoeken, dan vind je een fragment waarin de kleine Rachel, ja, de latere Rachel Hazes, zijn latere relatie, die is dan 11 jaar, het nummer samen met André Hazes zingt.

0: Ja, en Rachel die reageerde later in een interview hier nog op, toen ze deze beelden zag.
1: Ja, het is wel lachwekkend natuurlijk. 11 jaar ben je daar, je weet amper denk ik wat je zingt, weet je wel. Dus wel, ja, ik vind het wel heel mooi.
0: Ja, André Hazes dus op 408.

Ja, misschien dacht je net van, is dit het maandelijkse alarm dat ik hoor? Of je hebt aan de knoppen van je radio gedraaid van een beetje storing. Nou nee, dat was gewoon het begin, het intro van dit nummer van OMD, Orchestral Manoeuvres in the Dark. En zanger Andy McCluskey die vertelde ooit over die tonen die je hoort aan het begin. Nou, het is eigenlijk helemaal niks specifieks. Ik heb het gewoon als grap gedaan. En we wilden dat nummer echt een beetje laten groeien vanuit de vreemde geluiden. En hij zei nog, ik denk dat dat goed heeft uitgepakt. Nou, dat blijkt inderdaad. Want ze staan op nummer 407 met Made of Orleans. En dat is een eerbetoon aan de Franse heldin Jeanne d'Arc uit 1982, dat nummer. Goed, op nummer 406 vind ik zelf een hele mooie plaat. Komt uit de film Robin Hood, Prince of Thieves, met Kevin Costner in de hoofdrol. Dan zijn we inmiddels in 1991. Staat op het album Waking Up the Neighbors. En Maria Swinkels uit Den Haag, maar ook Joke van Leeuw uit Noodorp, Victor Verwerda uit Zoetermeer. Ze zijn allemaal enthousiast over dit nummer van Bryan Adams, die zich overigens irriteerde aan de titel. Everything I do it for you. Hij zegt, dat is grammaticaal niet goed. Het moet zijn Everything I do for you. Maar goed, hij heeft het ze vergeven. En hij had een hit.

0: Ja, wil je hem nog eens live zien? Hij is inmiddels 66 jaar, Bryan Adams. Hij treedt in oktober op in Amsterdam in de Ziggo Dome. Dan naar 405, Ike en Tina Turner. Net nog uit Tina Turner gehoord met The Best, hè, uit 1989. Ja, en dat geeft maar weer aan hoe lang ze carrière heeft gemaakt. Want dit nummer is uit 71. Proud Mary.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

0: van Creedence Clearwater Revival uit 69. Maar Ike en Tina Turner zongen er een grote hit na van in 1971. We hebben inmiddels 455 van de 860 nummers weggedraaid. We zijn over de helft dus op weg naar de grote finale komende zaterdag. Dan vinden we de populairste plaat in die eeuwige roemlijst. En daar kun jij bij zijn.
1: Welkom bij West.
2: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
3: Zaterdag 30 mei.
2: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
4: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
5: Kijk hoe je het doet op televisie.
6: Spreek je eigen jingle in.
7: En beleef de finale van de eeuwige roemlijst live mee.
8: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
2: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
0: Tot dan.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
12: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
13: Zoveel money!
12: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
16: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Het is 2:30. Bob Brinkman is er met het nieuws uit de regio.
17: Hi Menno. Den Haag krijgt eind dit jaar een eigen marathon en vandaag was daar een persconferentie over. Bekend is gemaakt dat de route begint op het Malieveld en ook een stuk van het Westland beslaat en meedoen €90 gaat kosten. Volgens sportwethouder Hilbert Bredemeijer is dat niet duur voor een marathon.
18: We proberen het een toegankelijk evenement te maken, dat wil zeggen ook betaalbaar. Het gaat wel om €90, dat is natuurlijk een hoop geld. Maar als je het vergelijkt met andere marathons zitten we daar echt ver onder. En het is ook gewoon best intensief om een marathon te organiseren en dus ook kostbaar. Maar voor €90 denken we dat we een toegankelijke marathon organiseren. Daarnaast heb je natuurlijk de ooievaarspas. Dus als mensen met een ooievaarsregeling willen lopen, dan kan dat ook, dan is dat gratis.
17: Inschrijven kan vanaf morgen 1 uur in de middag en 7000 mensen kunnen gaan meelopen met de Haagse marathon.
0: Ja, €90 valt mee inderdaad.
17: Maar jij weet meer over de marathon in New York.
0: Ja, dan ben je rond de $300 kwijt. Voor
17: dat meen je niet.
0: Dan mag je meedoen. En dan moet je nog ingeloot worden ook, hè, als je voor je start bent.
17: En dan moet je nog gaan rennen.
0: En dat doen er 55.000 mensen mee. Nu kun je heel snel rekenen.
17: Nee. Okay. Ja, dan moet je nog zelf ook nog al die kilometers af gaan leggen. Ja. Als je dan nog vooruit wordt geduwd, dan snap ik het. Nou goed. Ja. De organisatie van de Duin en Bollen Vierdaagse gaat dit jaar langs de route acteurs inzetten om wandelaars te verrassen met acts. En die acteurs worden nog gezocht. Met het initiatief wil de organisatie de sfeer en de beleving van de wandeltocht in oktober vergroten, schrijft de Bollenstreek Omroep, de mediapartner daar. Vrijwilligers krijgen, als ze dat willen, van tevoren gratis acteerles, Menno. En ervaring met toneelspelen, Menno, is niet nodig. Dus leuk als je je op wil geven.
0: Ja, nu kan je het mijn naam noemen, maar jij bent hier acteur. En dat weten mensen misschien niet. Jij hebt theateropleiding gedaan.
17: Daarom. Nou,
0: je hebt dus een enorme hoofdrol gehad als pizzacourier in het theater in Den Haag.
17: Ja.
0: Je bent nog te boeken, hè, voor die voorstelling.
17: Ja, daarom. Ja, ik geef die acteerlessen ook in de Duin en Bollen. Nee,
0: ik was erop aan.
17: Ja, maar goed, leuk als je daar aan mee wil doen. En het was vanmorgen weer eens zover. In Alphen aan de Rijn voer een megajacht voorbij. En het ging om een exemplaar van 80 meter lang en 2 verdiepingen hoog. Toevallig van jou, Menno?
0: Nee.
13: Nee? Voor mij is er net doorheen. Ja.
0: Zo, ja, dat zijn altijd gigantische jachten, hoor.
17: Ja,
0: als je het ziet.
17: Joh, en ook al die kleine bruggetjes in Alphen aan de Rijn. Dat ging over de Oude Rijn. Ja, heel veel mensen stonden ook te kijken langs de oevers van het water daar. Op omroepwest.nl, leuk om even door te verwijzen, zie je nu foto's van dit megajacht.
0: Mooi. En die vaart in het zonnetje. Oh, wat een brug dit, zeg. Huub Mizee, goedemiddag.
19: Nou, zeker wel. Ja, eventjes nog die marathon in New York.
0: Ja, de marathon van New York. Ja, wat wil je zeggen, ja?
19: Daar moet je ook nog je vliegticket voor betalen.
0: Ja,
19: nee. Komt ook nog bij, toch?
0: Oh, ja, tuurlijk. Ik kan ongeveer...
17: Tenzij je in New York woont, dan hoeft dat natuurlijk niet.
19: Ja, dan is
0: nee,
19: het
0: maar goed,
19: natuurlijk.
0: Het is een hele internationale marathon. Maar even inclusief vlucht en hotel moet je ongeveer rekenen van... zeg maar tussen de $3,000 en $4,000. Dan kun je meedoen met vlucht en hotel.
17: Ja. Jeetje.
0: Ja, New York is echt schreeuwend duur momenteel. Dat, of al jaren eigenlijk. Maar.
19: Nou, ja. Daarom is Den Haag veel leuker.
0: Ja.
19: Vandaag ook. Aardig wat zon, wat wolkenvelden, droog voor de rest. Een noordoostenwind, matig aan zee, af en toe vrij krachtig. En het is zo'n 20, 21 graden. Het wordt nog wel 22, 23 graden. Een heerlijke dag. Komende nacht wolkenvelden, wat opklaringen. Een iets afnemende oost-noordoostenwind. En vannacht wordt het 12 of 11 graden. Morgen droog, zonnig, later ook wel weer wat bewolking. En dat alles bij temperaturen morgenmiddag van 25 graden. En dan hebben we vrijdag af en toe zon. Is er ook een kleine kans op een regen- of onweersbui. Want dan wordt het ook weer erg warm. 27, 28 graden. En zaterdag wat wolkenvelden, zonnige periode, waarschijnlijk gewoon droog. Misschien een buitje en dan 25, 26 graden. En nou lijkt het erop, dat was gisteren nog niet zo het geval, maar dat het zelfs zondag en maandag nog heel aangenaam blijft qua temperaturen. Ja. Dus zo tussen de 23, 24 graden en grotendeels nog droog.
0: Lekker.
19: Pas vanaf dinsdag, maar dan gaat het echt wel ander weer worden. Wisselvalliger. En regen van tijd tot tijd, buien, af en toe zon en temperaturen... die gaan terug naar 19 of 20 graden.
0: Oké, nog even genieten. Dus als je van het warme weer houdt... geniet je ook zo van de eeuwige roemlijst deze week, Huub?
19: Nou en of, zeker wel.
0: Ja. Nou, hou hem aan daar in je weerhuisje en tot later. Hè?
19: Ja. Ja hoor.
17: En tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Ja, jullie houden duidelijk ook van de muziek van lang geleden. Want ook deze stemmen jullie hoog in de eeuwige roemlijst. Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. Uit 66. Het is trouwens wel een bijzonder verhaal hoor, hoe dit ontstaan is. Want Percy Sledge die krijgt in de jaren 60 van zijn beste vriend te horen dat die relatie tussen hem en zijn geliefde over is. En hij trekt zich dat zo aan, dat verdriet van zijn vriend. Dat hij dacht van ja, dat melodietje wat ik altijd neurie wanneer ik verdrietig ben. Ja, dat past eigenlijk wel bij zijn gemoedstoestand. En ja, Percy Sledge had inmiddels een band. En zei tegen zijn bandleden van joh, speel eens even een akkoord. En dat deden ze. En toen ging hij dat liedje wat hij altijd mompelt als hij verdrietig is, ging hij erover overheen zingen. Nou ja, en zo ontstaan vaak de grootste hits. Want een DJ hoort dit, is zo onder de indruk en die zegt tegen Percy Sledge, joh, je moet dit opnemen, dit is echt een topnummer. Nou, Percy Sledge raakt helemaal in paniek, want die heeft nog nooit een plaat opgenomen, maar doet het toch. En dankzij die pure emotie die je net hoorde, is het een grote hit geworden in 66. We gaan naar nummer 403 in de eeuwige roemlijst. Daar vinden we Blondie met Denis. Oorspronkelijk een liedje uit 63, dat heette Denise, een ode aan een jeugdvriendinnetje van Denise Lefrak van de Amerikaan Neil Levinson. Die heeft dat geschreven. En Debbie Harry, hè, Blondie, die dacht, daar gaan we even wat anders van maken, 15 jaar later. Ik maak er gewoon een Franse jongen van. En er wordt een Franstalig couplet toegevoegd. En Denise zorgt voor de internationale doorbraak van Blondie in 78. Gewoon een lekker nummer. Dat vond ook Victor Alders, Peter Scholten, Ellie Kok en Fabian uit Reeuwijk. Oh,

78 dus. Dat was het jaar dat Blondie doorbrak met dit nummer. Want heeft ze nog geweldige hits gemaakt, hè, daarna. Ja, weer een hele rits. Ik vind dit ook een van mijn favorieten van Blondie. Past ook echt bij dit weer. The Tide Is High. Ook zo'n lekker nummer van Blondie. Goed, dat was nummer 403. En dat betekent dat we aangekomen zijn bij een plekje over 402. En daar staat Neil Young met Heart of Gold. En dat is tot nu toe Neil Young's enige Amerikaanse nummer 1 hit. Afkomstig van zijn meesterwerk trouwens, hè, Harvest uit 1972. En ja, in Nederland komt Heart of Gold de top 10 wel binnen, maar wordt geen nummer 1 hit. Maar ja, net desalniettemin zegt Marianne Wouters uit Rijnsburg. Ja, die moet erin. En ook Esther uit Den Haag. André Lara uit Rijswijk, Sylvia Borowski uit Dordrecht, Bert Versloten, Haastrecht en ook uit Gouda Garda van S. Ze zeggen allemaal dat Heart of Gold van Neil Young in de eeuwige roemlijst moet staan, zo hoog mogelijk. Nou ja, tot 402 heeft hij het geschopt dus.

Ja, hij is mooi, hè? Neil Young, Heart of Gold, nummer uit 1972. En aan het eind, ja, dacht je misschien, ik hoor wat stemmen, wie zijn dat? Dat is in de achtergrond aan het einde van het nummer, hè, bedoelde ik. De backing vocals zijn van James Taylor en Linda Ronstadt. En dan zul je denken van, nou ja, die heeft hij natuurlijk even gebeld en ingehuurd. Nou nee, dat is niet zo, want die dag wordt het nummer opgenomen in Nashville. En zij zijn die dag daar heel toevallig, want ze waren uitgenodigd voor de Johnny Cash Show. En dat tweetal denkt van, ja, als dan toch Neil Young daar bezig is, dan gaan we wel even langs in de studio. En want ja, hij was daar met zijn hele album bezig. En met de hele band natuurlijk. En ja, dan konden ze meteen aan de slag. Dat is toch bijzonder. Ze waren gelijk in vorm. En ze hebben de backing vocals gedaan. Overigens trouwens was Neil Young ook helemaal niet fit toen hij deze grote hit schreef uit 72. Want hij revalideerde van een ernstige rugblessure. Maar goed, dan kun je dus blijkbaar toch een grote wereldhit schrijven. Op 401 vinden we een band. Ja, dat is een hele goede band uit Nederland. Die ja, vooral ook bekend werd natuurlijk van de Engelstalige hit. Ik noem alleen maar deze bijvoorbeeld.

Ja, maar goed, toen dachten we toen opeens, ja, we moeten maar eens even een Nederlandstalig uitstapje maken. En dat deden ze met het nummer Oceaan. De band schrijft dat speciaal voor de soundtrack van de door Kim van Koten gemaakte film Alles is Familie. Die kennen we nog wel, hè. Maar goed, hoe geslaagd deze eerste poging ook is, de band heeft zelf wel aangegeven het waarschijnlijk bij deze ene keer in het Nederlands te houden. En ja, Raccoon wint trouwens de Edison Publieksprijs Beste Song, hè, met dit nummer in 2013. Oceaan, prachtige plaat. Dat vindt ook Wil van Geffen uit Haarlem, Agnes uit Spaarndam, Xandra Rinks uit Alfa aan de Rijn, Hanneke Bosveld uit Den Haag en Mariska Achten uit Reeuwijk.

waar ik om wenste. Voordat de put droog kon te staan, dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van houd.

Aad van Rijn uit Rijswijk, Tineke uit Schravenhagen. Den Haag, moet ik natuurlijk zeggen, maar Tineke heeft het keurig opgeschreven. En Piet Guit uit Katwijk, ze kozen allemaal voor Oceaan. En ik kan me goed voorstellen, het is gewoon een prachtig liedje. Raccoon, dat het nog altijd goed doet. Ook op de festivals die vanaf nu weer en de hele zomer door te zien en te bezoeken zijn. We gaan naar de laatste van dit uur en die is van U2. Ja, U2 natuurlijk bekend van allerlei protestsongs of maatschappelijke thema's die ze bezingen. Bijvoorbeeld deze natuurlijk, hè. Sunday, Bloody Sunday. Dat is toch wel hun bekendste. Maar ja, een andere op 400 is Pride in the Name of Love. En dat is een ode aan de strijders voor vrede en gelijkheid in het algemeen. Zo hebben ze het ooit gezegd. Inspiratie deed U2 trouwens op na het bezoeken van een expositie over de vermoorde dominee Martin Luther King. Dat was in Chicago. Ze waren daar in dat museum. En daar was tegelijkertijd ook een expositie over Hiroshima, getiteld The Unforgettable Fire. En toen dachten ze, ja, dan moeten we dit nummer opnemen. Pride in the Name of Love. De laatste van dit uur op nummer 400. U2.

Een van de vier nummers van U2 in de eeuwige roemlijst. Pride uit 1984. En het is misschien wel aardig, want je hoorde ook Chrissy Hynde van de Pretenders in dit nummer op de achtergrond. En op de hoes wordt ze bedankt als Mrs. Christine Kerr. Want haar echtgenoot in die tijd was namelijk Jim Kerr, inderdaad, van The Simple Minds. Ja, zo leer je nog wat. We gaan nog even de laatste 10 platen noemen die we hebben gedraaid. En dan vinden we allereerst op 410 The Animals met Bring It On Home To Me. Billy Joel op 409 Goodnight Saigon. Een beetje een van de vier nummers van U2 in de eeuwige roemlijst. Pride uit 1984. En het is misschien wel aardig, want je hoorde ook Chrissy Hynde van de Pretenders in dit nummer op de achtergrond. En op de hoes wordt ze bedankt als Mrs. Christine Kerr. Want haar echtgenoot in die tijd was namelijk Jim Kerr, inderdaad, van The Simple Minds. Ja, zo leer je nog wat. We gaan nog even de laatste 10 platen noemen die we hebben gedraaid. En dan vinden we allereerst op 410 The Animals met Bring It On Home To Me. Billy Joel op 409 Goodnight.

0: Home to Me, Billy Joel op 409. Goodnight Saigon. Een beetje verliefd van André Hazes, gezellig op 408. Made of Orleans van OMD, 407. Brian Adams met Everything I do it for you, 406. Argentina Turner, Proud Mary op 405. Plek 404 is voor Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. Blondie met Denis op 403. Heart of Gold, Neil Young, 402. Prachtige liedje, Oceaan van Raccoon, hoorde je net op 401. En we besloten dit uur met U2 dus op 400. En Pride. Zometeen Paul van der Lucht. Hallo Paul.
1: Hi.
0: Je hebt er weer zin in.
1: Ik heb er weer zin in. Ja, ik zit naar die lijst te kijken. Alle plaatjes die ik voor jullie mag draaien, luisteraars. Ja. Dat is mooi hoor. Ik ga natuurlijk van 399 naar 378 de komende twee uur. En daar zitten fantastische liedjes bij. Ik noem gewoon even een hele kleine hoeveelheid liedjes die ik ga draaien. Cubina Blizzards ga ik draaien. Maar ik ga ook Willy Alberti draaien.
0: Ja.
1: Ik ga ook James Brown draaien. Dus alle reden om ook straks na twee door te luisteren hier naar Radio West.
0: Ja, gaan we zeker doen. 860 titels. We zijn inmiddels over de helft. Dus,
1: ja, zeker.
0: Heb jij een favoriet eigenlijk in die lijst? Of,
1: nee,
0: jij hebt een hele brede smaak natuurlijk.
1: Ja,
0: maar
1: ik vind alles mooi eigenlijk. Van Willy Alberti tot Coldplay tot Nothing But Thieves. Echt, ik vind alles mooi. Ik ben alles eten.
0: Nou goed, en dan dat enthousiasme, hou dat vast. Maar dat lukt je moeiteloos.
1: Zeker. Zo
0: meteen tussen 2 en 4. Paul van der Lucht met het vervolg van de eeuwige roemlijst. En daarna Bas, want we gaan gewoon door tot 7. Wat zeg ik? We gaan door tot komende zaterdag. Als we tegen drieën de grote finale beleven. En ja, wie staat er dan op nummer 1? Is het de nummer 1 van vorig jaar? Tess Merlo? Of hebben we een hele andere favoriet van jullie? Want uiteindelijk hebben jullie deze lijst samengesteld. Het is jullie eeuwige roemlijst. Veel plezier zometeen met Paul.
2: Een week vol herinneringen. Tot en met zaterdag hoor je de langste hitlijst ooit op Radio West. De eeuwige roemlijst. Het beste uit 60 jaar popmuziek. Alleen maar muzikale klassiekers volgens de luisteraars van Radio West. De eeuwige roemlijst. De ontknoping is zaterdag vlak voor 3 uur. En jij kunt erbij zijn tijdens de open dag. Natuurlijk op Radio West.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
4: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: Mei telt volop feestdagen. Viert u binnenkort een jubileum of verjaardag? Maak van uw feest een tastbaar verschil voor patiënten. Vraag uw gasten niet om een cadeau, maar om een donatie voor het Zeldzame Ziektefonds. Zeldzame ziekte wacht er namelijk niet. Met uw steun financieren wij direct en zonder omwegen levensbelangrijk onderzoek. Elke euro brengt ons dichter bij resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
8: Het is 2 uur, hier is Bob Brinkman met het nieuws.
9: Goedemiddag. Alphenaar Nusair Mazraoui gaat voor Marokko naar het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Het wordt voor de Alphense verdediger zijn tweede wereldkampioenschap. Een eenzijdig ongeluk in Leiden vanmorgen. Een automobilist is ter hoogte van het stationsplein in Leiden tegen een hekwerk aangereden. De bestuurder was onder invloed en is aangehouden. En horecazaken in Den Haag mogen tijdens de WK-wedstrijd Nederland-Tunesië, 26 juni, langer open blijven dan normaal. Burgemeester Jan van Zanen heeft besloten dat nachthoreca

0: pas dan om 6 uur 's ochtends de deuren hoeft te sluiten. Meer regionieuws hoor je om 2:30, nu het overige nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vastkwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 3e ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico Chiná. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Leiderdorp, Wateringen of Zoetermeer.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: De eeuwige roemlijst met

0: vorige roemlijst.
1: Applaus meer dan waard natuurlijk voor Elvis Presley en I Just Can't Help Believing in deze eeuwige roemlijst. Maar die staat op nummer 399. Dank Menno voor het aftellen naar nummer 400, U2. En ik neem je mee de volgende ongeveer 20 nummers. Ik ga naar nummer 378 voor je. En ik heb hartstikke leuke liedjes hier klaarstaan voor je. En een klein voorproefje alvast hier.
0: Eeuwige roemlijst.
2: Want je dansen mooi flamingo, want je dansen mooi flamingo. Jij bent de voor mij
0: eeuwige roem.

die liedjes die mogen er zijn natuurlijk. En dit liedje mag er ook zijn. Vanzelfsprekend nummer 398. Onze brilleman Elton John. I'm still standing op Radio West.

I'm Still Standing van Elton John hier bij Radio West. En de excentrieke brillenverzamelaar kan in die videoclip van dit nummer zijn imposante collectie van stal halen. Het nummer staat op zijn album Too Low for Zero uit 1983. En op de single bezingt hij dat hij als artiest overeind staat en werkt aan een comeback na een verbroken liefdesrelatie. Ach, Gosje. De opname van de clip vond plaats in het Franse Cannes. Elton John kwam de leden van de groep Duran Duran tegen. En samen zetten ze het op een zuipen. Er werd in de Franse badplaats nog lang over nagepraat. Ja, daar kan ik me van alles bij voorstellen. Wel, menig oog gelogen hebben, denk ik eigenlijk. Hoewel, maar de vraag is of dit liedje daarover gaat, maar dat ga ik je straks vertellen. In ieder geval vinden we hier op 397 de Eagles, Lying Eyes.

0: Nou, daar kunnen we heel ingewikkeld over doen. Maar het nummer gaat gewoon over een ontrouwe echtgenote. Don Henley en Glenn Frey, die schreven het voor het album One of These Nights. Het staat op 397 hier in de lijst.
1: Dit is de Eeuwige Roemlijst. Met Paul van der Lucht.
0: En nu is tijd voor Echt Haags, de Rijgas. Ja, zeker wel. Die kunnen natuurlijk in deze lijst niet ontbreken. Met het geweldige liedje Jij bent het voor mij. En daar hebben heel veel mensen op gestemd. Onder andere Henk Ruil van Omroep West zelf. Maar ook Amy van den Berg uit Bergse Hoek. Hier zijn ze, de Rijgas.

0: nooit van mij.
1: Ja, en de jongens van de Reigers wordt in 2007 opgericht. Althans, zij richten de Reigers op. Ze spelen flamenco-muziek met plathaagse teksten. Nou, dat heb je gehoord. De vierleden noemen hun muziekstijl zelfs flamingo. Naar de Nederlandse naam van de vogel flamingo natuurlijk. We gaan naar 1972. De Doobie Brothers komen met een opzienbarend album. Dat heet Toulouse Street. Overigens een fantastisch nummer. En op dat Toulouse Street staat ook dit liedje. Wordt als eerste op single uitgebracht en wordt meteen een grote hit. Luister naar Listen to the Music.

zullen een soort trend bezetten. Die Doobie Brothers met Michael McDonald. Met dit soort liedjes. Steely Dan die maakt ook dit soort liedjes. En dat vatten we tegenwoordig samen met de termen yard rock. Dat vinden de heren niet zo leuk dat we dat zo noemen. Yard rock. Een ander liedje hier in de lijst. Een liedje dat best hoog staat voor een cover. En je kent het origineel natuurlijk ook. Dat komen we later nog tegen hier in de lijst. Maar dit is de cover van Disturbed, The Sound of Silence.

0: zal niet de enige zijn die gedacht heeft toen hij dit liedje voor de eerste keer hoorde van, nou, daar had je met je poten vanaf moeten blijven. Maar na een paar keer luisteren is het toch prachtig. The Disturbed, Sound of Silence. En de jongens van The Disturbed hebben zelfs een complimentje gekregen van Paul Simon zelf voor dit nummer. Dus wat dat betreft...
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: 3:01 in de eeuwige roemlijst op deze woensdagmiddag is Bob Brinkman met het nieuws.
6: Hi, goedemiddag Paul. Bondscoach Ronald Koeman heeft de selectie van het Nederlands elftal voor aankomend WK bekendgemaakt. En uit onze regio komen uit Voorburg Nathan Aké en uit Moordrecht Memphis Depay mee. Meer regiogenoten vertrekken naar Noord-Amerika voor het voetbal. Alfenaar Nusair Mazraioui gaat voor Marokko mee namelijk. Het wordt zijn tweede wereldkampioenschap als verdediger. En dus voor Oranje Nathan Aké uit Voorburg en Memphis Depay uit Moordrecht. Met Nathan heb ik nog op de middelbare school gezeten trouwens. Met Nathan
0: Aké. Ik moet zeggen dat ik jou wel kan voordragen voor verslaggeving.
6: Is dat zo?
0: Ja, echt. Zoals die namen eruit komen, vlekkeloos. Ja.
6: Goed, dan zou ik niet vertellen hoe fonetisch ze hier voor mijn neus zijn opgeschreven, Paul. Een onafhankelijke bezwaarcommissie vindt dat de gemeente Leiden fouten heeft gemaakt bij het opheffen van 14 parkeerplaatsen in het centrum. Het gebeurde om precies te zijn in het gangetje en aan de Nieuwe Rijn. Bewoner en actievoerder Erik Paul van Egmond zamelde 1200 handtekeningen in met hun petitie en spreekt van een bevestiging van wat bewoners al langer ervaren.
7: Ik vind het moet geen revolutie zijn, maar een evolutie. En zolang je dit samen doet en aan de regietafel zit en hoor en wederhoor hebt, ja, dan vind je altijd wel een manier. En nu lijkt het alsof wij vechten voor die 14 plekken. En dat is ook zo. Maar achterliggend is er veel meer. En zoeken wij continu dialoog.
6: Dat zei hij bij de mediapartner Centraal Plus, lokale omroep uit Leiden. En de komende 2 weken is Delft in de ban van het Fringe Festival. Paul, weet jij wat het Fringe Festival is?
0: Geen flauw idee. Daar moet je mij ook niet naartoe sturen als verslaggever, denk ik.
6: Nee, een theaterfestival is dat. Okay. Ik weet niet of... Ben jij een beetje theaterliefhebber?
0: Nou, ik ben wel een theaterliefhebber, maar voor een theaterliefhebber ga ik verrek te weinig naar het theater.
6: Nou, misschien is het Fringe Festival dan wat voor jou. Jonge makers spelen dan op diverse locaties in de stad allemaal voorstellingen. Dat gaat echt van kerken tot pleinen tot aan molens en buurtcentra. Veel plekken dus buiten de normale theaters om eigenlijk. Artistiek directeur van het festival, die heet Tamara Griffioen, laat zichzelf graag verrassen door het aanbod.
8: Ik sta natuurlijk ook een beetje bij de selectie, dus ik weet natuurlijk wat er komt. Maar we weten helemaal niet wat ze precies maken. Want ze schrijven zich in met een formulier, dus we lezen wat ze gaan doen. En als je dan echt ziet wat ze maken, denk je toch elke keer weer, jeetje, wat tof dat je dit hebt bedacht en dat je dat helemaal tot uitvoering hebt gebracht.
6: Tot en met 7 juni zijn er meer dan 360 voorstellingen te zien.
0: Nou, is wel interessant. Misschien toch wel leuk om een keertje naartoe te gaan dan.
6: Ja. Ja. Alle 360 ga je ze aantikken?
0: Nee, dat dan weer niet. Dat dan weer niet. Nee.
6: Je vindt het denk ik wel leuker dan het WK-voetbal, Paul.
0: Ik vind het wel iets leuker dan het WK-voetbal. Waar ik overigens ook wel gezien het feit dat het ergens in Amerika plaatsvindt. Waar mensen niet naartoe mogen. Nou, ik vind het een beetje. Ik weet niet of het wat wordt eigenlijk.
6: Nou, ik sprak niemand. Maar ik las je laatst in NRC een verhaal over van een filosoof. Die zei: je moet vooral de situatie in Amerika en het WK voetbal los van elkaar zien. Want de situatie in Amerika is discutabel, maar het WK voetbal verbroedert altijd. Dus daar moet je je vooral op focussen als je naar Oranje gaat kijken.
0: Doen we dat? Ja. Ja. Gaan we naar het weer?
6: Laten we dat doen.
9: Vanmiddag zijn er enkele wolkenvelden, maar ook zonnige perioden, en het blijft op de meeste plaatsen droog. We hebben een noordoostenwind, matig, aan zee af en toe vrij krachtig, en het wordt ongeveer 22 graden. Komende nacht zijn er wolkenvelden, ook opklaringen, en ook dan blijft het droog. De oost-noordoostenwind neemt af tot matig of zwak, en de temperatuur daalt tot ongeveer 11 graden. Morgen is het droog en zonnig. Later komt er wat meer bewolking, maar ook dan blijft het droog. We hebben ook dan een noordoost tot oostenwind, matig. En morgenmiddag wordt het dan zo'n 25 graden. Vrijdag is er af en toe zon, is er ook kans op een enkele regen- of onweersbui. En het wordt dan zo'n 28 graden. Zaterdag wolkenvelden, ook periode met zon. En dan zo'n 25 graden.
0: Nou, lekker hoor, morgen weer.
6: Ja, je gaat over iets minder dan een half uurtje Mr. Blue Sky draaien.
0: Ja.
6: Dat is een heel terecht plaatje.
0: Voor het weerbericht van morgen. Hey, even over het WK voetbal. Hè.
6: Oh ja.
0: Ik doe altijd net alsof ik er geen reet aan vind. En dat is het ook zo. Totdat Nederland in een soort winning streak terechtkomt. Dat is meestal na één of twee wedstrijden. Dan denken we allemaal dat we wereldkampioen worden. Maar laat ik het toch wel meeslepen. Ja,
6: dan kan jij ineens buitenspel uitleggen ook hoe dat zit.
0: Nee, dat zal me nooit lukken. Nee. Dat is echt dat is te veel gevraagd.

James Brown, ja, hij loopt wel de kantjes er vanaf. Want hij had beloofd dat hij nog iets langer zou zien, maar dat heeft hij niet gedaan. Dit liedje is uit 1964. Toen is de demo-versie uitgebracht. En in 1966 hadden we dan dit liedje. En dat is ineens een enorme hit in Nederland. De eerste voor James Brown. Lisbeth List staat ook in onze lijst op nummer 392. Met dit briljant mooie Heb het leven lief. En ik zou, lieve luisteraars, willen adviseren om haar advies over te nemen. Nee.

0: Lisbeth List. Gestorven in 2020 op 78-jarige leeftijd. En zij heeft haar hele leven gezongen vanuit emotie en niet vanuit techniek, zei ze zelf. Maar als je goed luistert naar haar liedjes, dan hoor je daar toch ontzettend veel techniek in. Tekst was voor haar het allerbelangrijkste. En daarom ook zeer kieskeurig in haar repertoire. Ze zei altijd, de tekst komt in mijn lichaam en dat breng ik over naar de zaal. Ik zing niet zomaar een lied. Nee, ik zing alleen maar liederen die te maken hebben met mij. Nou, dat heeft ze gedaan. In 1999 heeft ze dit gezongen. Heb het leven lief. En die vinden we op 392 in de lijst.
1: Dit is de Eeuwige Roemlijst. Met Paul van der Lucht.
2: Dit is Radio West.
0: 391. The Electric Light Orchestra. Mr. Blue Sky. Waar nieuwslezer Bob Brinkman het net al over had.

0: Voorman Jeff Lynne van The Electric Light Orchestra schrijft dit, Mr. Blue Sky, bij de eerste zonnestralen die schijnen over de Zwitserse Alpen na weken van mist en treurig weer. Zo kennen we Zwitserland weer, hoor. Direct daarna schrijft hij in 2 weken de andere 13 songs voor de dubbel LP Out of the Blue uit 1977. Mr. Blue Sky eindigt met de vervormde woorden Please turn me over. Een aansporing om de vinyl LP, weet je nog, van vroeger, om te draaien voor de volgende tracks. In 1977 is dus dit album uitgekomen. En ergens in 1977 geven die jongens een concert in Amsterdam. En de dan 20-jarige Paul van der Lucht, die mag daar blij zijn. Die mag daarbij zijn. En die was daar heel blij mee.
1: Dit is de Eeuwige Roemlijst met Paul van der Lucht.
2: Dit is Radio West.
0: Ach, en hier heb ik natuurlijk bij zitten janken. Lady Gaga en Bradley Cooper in de remake van The Star Is Born uit 2018. Oh, tranen bij die film. En dit is Shallow.

0: Lady Gaga speelt de sterren van de hemel natuurlijk in deze remake van A Star Is Born in 2018. Waarbij inderdaad ook bij mij veel tranen zijn gevloeid. En samen met medespeler Bradley Cooper schrijft ze aan de soundtrack. En dat, levert veel succes op. Want die soundtrack die eindigt uiteindelijk op nummer 1.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Nou, zover zijn we met de eeuwige roemlijst nog lang niet. We doen eventjes een overzichtje van de liedjes die je tot dusver hebt kunnen horen tussen 399 en 390. Op 399 vinden we Elvis Presley met I Just Can't Help Believing. Nou, wordt gevolgd door Elton John op 398 met I'm Still Standing. Lying Eyes van de Eagles vinden we vervolgens op 397. De Rergas en Jij Bent Het Voor Mij. 396, The Doobie Brothers, Listen to the Music, Michael McDonald, 395. The Sound of Silence, dat was niet zo stil als de oorspronkelijke van Simon & Garfunkel, maar toch ook wel heel erg mooi. Van The Disturbed, 394. James Brown met zijn eerste hit in Nederland, It's a Man's World, 393. Lisbeth Liest met het, nou ja, het goede advies, heb het leven lief op, 392. En die Electric Light Orchestra met Mr. Blue Sky hoorden we eerder nog op 391. En zo net Lady Gaga en Bradley Cooper met Shallow op 390 in de eeuwige roemlijst. We gaan nog door tot aanstaande zaterdag, dan volgt de finale. Maar we gaan vooralsnog eerst nog naar 389. Daar vinden we Don McLean en Vincent.

0: Linda McLean. Gaat gewoon over Vincent van Gogh, hè, dit liedje. Deze wereldhit. Starry, Starry Night. Vincent. De getergde en volgens McLean onbegrepen Hollandse schilder. Die stond inderdaad centraal in dit nummer. En volgens Don McLean was hij een biografie over Van Gogh aan het lezen toen hij op het idee kwam om er een liedje over te schrijven. Een van de mooiste zinnen erin is: Paint your palette blue and grey.
1: Welkom bij West.
2: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
3: Zaterdag 30 mei.
2: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
4: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
5: Kijk hoe je het doet op televisie.
6: Spreek je eigen jingle in.
7: En beleef de finale van de eeuwige roemlijst live mee.
8: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
2: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
9: Tot dan. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: Zometeen bij Radio West een iconisch liedje van George Michael. Maar eerst het nieuws met Bob Brinkman. Het is 1:01.
15: Bondscoach Ronald Koeman heeft de selectie van het Nederlands elftal voor aankomend WK bekendgemaakt. Uit onze regio zijn de Voorburgse Nathan Aké en de Moordrechtse Memphis Depay geselecteerd. De noodopvang voor asielzoekers in de Antoniuskerk in Leiden blijft langer open. In plaats van 1 juni blijven de circa 80 asielzoekers daar tot eind september welkom in de voormalige kerk. De gemeente wil zo het COA ondersteunen bij de situatie in Ter Apel. Dat schrijft mediapartner Centraal Plus. En in de Duinenbollenstreek werkt in 2024 ongeveer 8800 arbeidsmigranten, blijkt uit nieuw onderzoek. De verwachting is dat het aantal arbeidsmigranten de komende jaren daar verder zal groeien. Meer regionieuws hoor je om 3:30. Nu het overige nieuws.
16: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de

0: Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle Oranje-spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar twee eredivisie-spelers bij. Naast Guus Steel van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezokus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de Straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer open gaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan een miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenenwoningen van taxatiebedrijf Calcasa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenenwoningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om twee onder-een-kap-woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vastkwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog, bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Polderman in Lissen.
3: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
4: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
5: De eeuwige roemlijst met

0: Wat een stem, hè.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Roy Orbison. Oh, Pretty Woman op 388 in de eeuwige roemlijst. Welkom terug allemaal. Het is 8 minuten over 3 op deze woensdag. En we zijn dus inderdaad bij 388 aangeland. Waar de finale aanstaande zaterdagmiddag plaatsvindt. En we luisterden naar Pretty Woman van Roy Orbison. Hij schrijft dit nummer samen met Bill Dees. Naar aanleiding van een opmerking van Dees. A pretty woman never needs any money. De Big O, zoals Orbison genoemd wordt, neemt het in Tennessee op. En de single komt uit in 1964 en het is een doorslaand succes. Het nummer slaat opnieuw aan wanneer de gelijknamige romantische comedy met Julia Roberts en Richard Gere, weet je nog, Pretty Woman, uitkomt. En dan is het weer kassa voor Roy Orbison.
1: Eeuwige roem. Ja, dit is zo.

0: Morgen Roem.
1: Nou, als dat geen redenen zijn om het komende uur te blijven luisteren, dan weet ik het niet meer. Maar dan misschien toch deze wel. Prachtig. Een van de mooiste liedjes die hij ooit gemaakt heeft. George Michael. Jesus to a Child.

hier spreekt echte liefde uit. Hè? George Michael, Jesus to a Child. Nou, hij schrijft dit liedje ter nagedachtenis aan zijn Braziliaanse partner Anselmo Filippo. Hij ontmoette hem in 1991. En in 1993 overlijdt Anselmo, de grote liefde van George Michael. 387 in de lijst, Jesus to a Child. Iets heel anders nu, dat kun je wel zeggen. Willeke Alberti vindt dat op 386 en het is natuurlijk Ome Jan.

Cuban and the Blizzards, ze scoren dik met de liedje 1968, want het haalt de 10e plaats in de top 40. En ook hier scoren ze weer 3,85 met Window of My Eyes. En hier is 3,84, Bernard Fons, Gilbert Bécaud en Nathalie. La place.

0: Gilbert Bécaud, 384. Een liefdesverhaal tijdens de Koude Oorlog als toenadering tussen Oost en West. Uit 1964. Heerlijk.
1: Ja, dat doen we.
0: Tonight. Absoluut. Tonight. David Bowie en Tina Turner. Yeah.

0: Het was een hit in 1984, de Tonight van David Bowie en Tina Turner.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
3: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
4: kozijnen. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
0: Dus 2 minuten over 3:30. We zijn wat aan de late kant, maar toch is hier Bob Brinkman. Met
7: hallo.
0: De regionale nieuws.
7: Goedemiddag, Paul. Hi. Den Haag krijgt eind dit jaar een eigen marathon. Vandaag is er tijdens een persconferentie meer over deze marathon bekendgemaakt. Bijvoorbeeld dat de route begint op het Malieveld en ook een stuk van het Westland beslaat. En dat meedoen €90 gaat kosten.
0: Zo.
7: Volgens sportwethouder Hilbert Bredemeijer is dat niet duur, Paul.
8: We proberen het een toegankelijk evenement te maken, dat we zeggen ook betaalbaar. Het gaat wel om €90. Dat is natuurlijk een hoop geld, maar als je het vergelijkt met andere marathons zitten we daar echt ver onder. En het is ook gewoon best intensief om een marathon te organiseren en dus ook kostbaar. Maar voor €90 denken we dat we een toegankelijke marathon organiseren. Daarnaast heb je natuurlijk de ooievaarspas. Dus als mensen met een ooievaarsregeling willen lopen, dan kan dat ook, dan is dat gratis.
0: Is dat nog gelijk met de CPC of zo? Of hoe zit dat?
7: Nee, de CPC is in het voorjaar altijd. En de marathon is nu, want de halve marathon was altijd tijdens de CPC. We hadden jaren geen marathon meer in Den Haag. Dus nu komt die terug. In 2024 is dat een initiatief geweest van raadslid Caroline Verduin van D66. Die wilde dat graag, heeft vragen gesteld. En nu, eind dit jaar, is het dan daadwerkelijk zover. Na €90 dus. Jij zei al, zo, wat is dat duur?
0: Ik vind best wel een hoop centjes.
7: Voor jouw beeld, marathon in New York is $300.
0: Als je al een startbewijs krijgt.
7: Ja, precies. Nou ja, maar daar ga je. Ja. En hier is die kans misschien wel groot, want 7000 mensen kunnen meelopen met de marathon. Dat is aardig wat. Inschrijven kan vanaf morgen 1:00 in de middag.
0: Ik slaaf over.
7: Toch wel, ja? Had ik niet van je verwacht. Het was weer eens zover vanochtend. In Alphen aan de Rijn voer een megajacht voorbij. Een exemplaar van 80 meter lang, 2 verdiepingen hoog, met een helikopterplatform. Was die heel toevallig van jou, dat jij onderweg was naar de studio?
0: Dat heb je ook al aan Menno gevraagd. Wij werken hier bij Radio West, hè?
7: Ja. Goed, je snappelt soms hier en daar wat bij. Zoals altijd was het weer passen en meten om de diverse bruggen te passeren. En dat zorgde voor een spektakel met het nodig bekijks langs de oevers van de Oude Rijn. Op West.nl best indrukwekkend om te zien foto's van dit megajacht. Dat is hartstikke leuk.
0: Leuk.
7: En naast de bekendmaking van de Oranje Selectie ook ander voetbalnieuws vandaag. Velo 9 uit Wateringen, die dit jaar kampioen werd in de allerlaagste klasse van het Nederlandse amateurvoetbal, is hun kampioenschaal kwijtgeraakt. Of, kwijtgeraakt. Ze weten wel waar die ligt, namelijk op de bodem van de Foppenplas. Sportverslaggever Martijn Snepvangers weet hoe die schaal daar terecht is gekomen.
9: Nadat het 9e elftal van Velo op zaterdag al het kampioenschap is had gevierd, stond er op zondag ook nog een feest op het programma. Zo gingen ze met de rondvaartboot door het Westland varen. Alleen op de Foppenplas aangekomen, dacht een van de teamgenoten, ik gebruik de kampioenschaal als frisbee en wierp hem naar iemand anders toe. Die kon het helaas niet vangen, waardoor de schaal onder water verdween.
0: Ze kunnen net zo goed frisbee als voetballen, denk ik.
7: Ja, de zuurverdiende schaal is helaas dus kwijt. Met de schaal bitterballen is het wel goed gekomen.
0: Nou, mooi zo, heel goed. Ja. Ja, we hebben natuurlijk het weer met Huub Miché.
10: Vanmiddag zijn er enkele wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. En het blijft op de meeste plaatsen droog. We hebben een noordoostenwind, matig, aan zee af en toe vrij krachtig. En het wordt ongeveer 22 graden. Komende nacht zijn er wolkenvelden, ook opklaringen. En ook dan blijft het droog. De oost-noordoostenwind neemt af tot matig of zwak. En de temperatuur daalt tot ongeveer 11 graden. Morgen is het droog en zonnig. Later komt er wat meer bewolking, maar ook dan blijft het droog. We hebben ook dan een noordoost tot oostenwind, matig. En morgenmiddag wordt het dan zo'n 25 graden. Vrijdag is er af en toe zon, is er ook kans op een enkele regen- of onweersbui. En het wordt dan zo'n 28 graden. Zaterdag wolkenvelden, ook periode met zon. En dan zo'n 25 graden.
11: En tot
0: heerlijk, hoor.
11: Zo. Ja. Ja, wil je er nog wat over zeggen, Paul?
0: Nou ja, een bikinietje uit de kast halen.
11: Ja, nee, daarom. Nee, daar was ik al bang voor. Tot zover het uitgebreide regio nieuws.
0: Nou, pas op, ben je hier morgen ook?
11: Ik ben hier morgen ook.
0: Nou, misschien kom ik al in bikini.
12: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. De eeuwige roemlijst. Dit is Radio.

0: Dit is de Eeuwige Roemlijst met Paul van der Lucht. Dit is Radio West. De Eeuwige Roemlijst.
1: Zeker, daar zijn we mee bezig hier op deze... Wat is het? Woensdagmiddag. Het is inmiddels 4:11. En wij hebben net gedraaid Bob Marley en The Wailers. No Woman, No Cry. Die staat op nummer 382 in deze eeuwige roemlijst. En Bob Marley schrijft dit No Woman, No Cry. Maar hij geeft de eer aan Vincent Ford. Een vriend uit Jamaica die hem in zijn beginjaren uit de brand helpt. Dat betekent dat Vincent aardig wat royalties op zijn bankrekening mag bijschrijven. Het is te hopen dat hij die op een goede manier gebruikt natuurlijk. No Woman, No Cry verschijnt voor het eerst op het album Natty Dread in 1974. Maar wordt pas echt bekend in de live-uitvoering, zoals we die net ook hebben gehoord. En staat op het album Live uit 1975. Het lijkt een macho-nummer, geen vrouw, geen zorgen. Maar Bob Marley heeft het juist over de kracht van Jamaicaanse vrouwen. En over vrouwen gesproken, er komt nu weer een vrouw langs. Maar een Nederlandse vrouw, eigenlijk van, ja, hoe moet ik het zeggen... Canadese afkomst. We gaan naar 381. Herman van Veen en Suzanne.

0: beeldschoon. Misschien nog wel een beetje mooier dan de originele Canadese Leonard Cohen, die in 1969 dit liedje heeft uitgebracht. En dit staat op het album In Vogelvlucht. Herman van Veen, 381 in de lijst.
1: Welkom bij West.
2: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
3: Zaterdag 30 mei.
2: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
4: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
5: Kijk hoe je het doet op televisie.
6: Spreek je eigen jingle in.
7: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
8: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
2: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
9: Tot dan.
2: Dit is de Eeuwige Roemlijst.

Het is inmiddels 2 jaar geleden dat ik Adele live heb gezien. Een heel intiem concert in München. Met 80.000 anderen. Maar het was een fantastische belevenis. Make You Feel My Love hoorde je. Dat staat op nummer 380 in deze eeuwige roemlijst. Bob Dylan schrijft het voor zijn album Time Out of Mind in 1997. Dat moet je maar eens naar luisteren. Het is echt een heel ander nummer. En als je een beetje van Adele houdt, is dat echt niet om aan te horen. Adele neemt het lied op voor haar debuutalbum 19 in 2008. En eigenlijk wil ze helemaal geen cover op dat eerste album. Want misschien zouden mensen wel denken dat ze zelf helemaal geen liedjes kan schrijven. Maar dat is natuurlijk niet zo. Haar manager dwingt haar naar dat nummer te luisteren. En dan is ze meteen verkocht. Op 19 verwerkt Adele een verbroken relatie. En Make You Feel My Love raakt precies de kern van wat ze met het album wil zeggen. Ze zegt, het gaat erover dat je ervan baalt dat je niet bij iemand kunt zijn. En ik denk dat we dat gevoel allemaal wel een klein beetje delen. Welkom nogmaals bij de eeuwige roemlijst. We gaan naar nummer 379. De Golden Earrings met een S. En we luisteren naar Bad Day.

Voor de opname van Dead Day maken de bandleden van The Golden Earrings met de veerboot een trip naar de Engelse hoofdstad Londen, waar de Hagenaars in de Pi Studios een opnamedag hebben geboekt. Dat doen ze voor een deel omdat ze de studios in Nederland ruk vinden en ook omdat de manager wel houdt van een stuntje. Zo is Dead Day het eerste Nederlandse popnummer dat in Engeland wordt opgenomen. En de single wordt onthaald als een sensatie. Als de gasten terugkomen, dan zitten ze op de buis bij Willem Duis in zijn populaire praatprogramma Voer de Vuist Weg. Het werd ook de titel van een documentaire van de Earring. Die kwam uit nadat de Haagse formatie zich in 2021 na 60 jaar genoodzaakt zag te stoppen. Omdat bandlid George Kooijmans ALS had. Hij overlijdt in juli 2025 op 77-jarige leeftijd. En in Amsterdam, of in Rotterdam, in Rotterdam Ahoy, hebben ze begin dit jaar de overige bandleden een soort van afscheidstournee gehouden. Wat je van mij nog te goed hebt, is een overzichtje van de liedjes die we tot dusver hebben gedraaid, af de laatste 10. 3,89 kwamen we Don McLean tegen met Vincent. Daarna Roy Orbison op 3,88 met Ooh, Pretty Woman. 3,87 vervolgens dat prachtige Jesus to a Child van George Michael. Gevolgd door Ome Jan van Willeke Alberti op 3,86. QB and the Blizzards, Window of My Eyes op 3,85. Nathalie van Gilbert Bécaud, ook zo'n fantastisch mooi liedje op 3,84. David Bowie en Tina Turner deden het samen Tonight op 3,83. Bob Marley met No Woman No Cry vonden we op 3,82. Herman van Veen op 3,81 met Suzanne. En Adele met Make You Feel My Love op 380. En dan net inderdaad de Golden Earrings met Dead Day. Maar die hoort er eigenlijk niet meer bij. Die zal Bas Martinius straks nog wel eventjes opnemen in het overzicht dat hij gaat houden. Voor mij zit het erop. Het is bijna 4 uur. Bas die neemt het na 4 over voor de overige liedjes uit de eeuwige roemlijst. Wij spreken elkaar morgen weer om 2 uur. En we gaan nu als laatste in dit uurtje draaien. Nummer 378. De Bee Gees, the Spicks and the Spacks.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
4: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
5: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: De eeuwige roemlijst gaat natuurlijk gewoon verder tot 7 uur vanavond. Maar nu is het 4 uur en daarom krijg je het nieuws van Bob Brinkman.
8: De noodopvang voor asielzoekers in de Antoniuskerk in Leiden blijft langer open. In plaats van 1 juni blijven de circa 80 asielzoekers tot eind september welkom in de voormalige kerk. De gemeente wil zo het COA ondersteunen bij de situatie in Ter Apel, schrijft mediapartner Centraal Plus. Bondscoach Ronald Koeman heeft de selectie van het Nederlands elftal voor aankomend WK bekendgemaakt. Uit onze regio zijn de Voorburgse Nathan Aké en de Moordrechtse Memphis Depay geselecteerd. De Alphense Noussaïr Mazraioui gaat voor Marokko naar het WK in Noord-Amerika. En in de Duinenbollenstreek werkte in 2024 ongeveer 8800 arbeidsmigranten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. De verwachting is dat dat aantal de komende jaren gaat stijgen. Meer regionieuws over een half uurtje om 16:30. Nu het overige nieuws.
9: Marnik Zampersen met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van haar man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle Oranje spelers komen uit voor

0: een buitenlandse club. Er zitten maar twee eredivisiespelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio West files en vertragingen krijg je van Erik Evengroen bij de ANWB.
2: Ook in het westen van het land is de avondspits goed op gang aan het komen. De meeste vertragingen zien we op de volgende wegen. Onder andere de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Woerden en De Meern staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging is 10 minuten. De A12 van Utrecht naar Den Haag. De andere kant op dus. Tussen Kanaleneiland en Harmelen. Daar is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. Dat kost je ook 10 minuten. En tenslotte de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwe 11 kilometer file met een kwartier vertraging.
3: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Dijksman in Katwijk.
6: De eeuwige roemlijst met Bas Martinius.

0: We schrijven 29 jaar geleden, als Anouk dit uitbrengt.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Ja, natuurlijk niet de eeuwige roemlijst, maar wel Nobody's Wife. Een heel goede middag. Ja, 1996, wat zeg ik, 1997, want het is 29 jaar geleden. Een gigantische hit voor Anouk. En zij staat met die plaat op nummer 377 van de eeuwige roemlijst. Een heel goede middag. 9 minuten over 4 tot 7 uur vanavond trekken we hem lekker door, die lijst. En dan gaan we even slapen en eten. Maar precies in de andere volgorde. En dan morgenochtend om 6 uur. Dan gaan we weer verder met de lijst. Maar goed, we hebben echt nog lekker 3 uurtjes te gaan met ontzettend prettige, fijne plaatjes. Fijne plaatjes zoals deze. Eeuwige roem.

0: Dit is de Eeuwige Roemlijst met Bas Martinius.
1: Kortom, daar zitten heel veel lekkere plaatjes bij. Dit is natuurlijk ook zo'n bekend lekker plaatje. Super bekend geworden door de videoclip die erbij zit. Maar ze hebben het met dit liedje een aantal malen moeten proberen voordat het ook echt gelukt is. Onder andere, ja, producer Alan Turney. Die heeft zich hiermee bemoeid. En daarna werd het een succes. Alan Turney, die kun je kennen van onder andere Cliff Richard. Midden jaren 80 en begin jaren 90 ook een man waar Cliff Richard destijds veel mee heeft samengewerkt. Aha, Take On Me op Radio West, nummer 376 in de Eeuwige Roemlijst.

Het was hun doorbraak, hè, in 1985. Take on me, aha, is dat natuurlijk. Ja, dan het verhaal bij de volgende plaat. Dat is een mooi verhaal, hoor. Alice Cooper, How You Gonna See Me Now. Hij schrijft het nummer in 1978 samen met Bernie Taupin, die ook veel hits maakte met Elton John. De Amerikaanse rockzanger maakt het liedje voor zijn vrouw. Hij is op dat moment 4 jaar getrouwd met Cheryl Goddard. En hij realiseert zich dat zij hem nog nooit nuchter heeft gezien. In zijn hoogtijdagen dronk hij elke avond met onder andere Keith Moon van The Who, John Lennon en Harry Nilsson. Maar ja, zijn lichaam die kon dat niet aan. En gaf het na een tijdje op. En toen hij op een ochtend bloed begon te spugen, toen was de maat vol. Zijn vrouw sleurde hem mee naar het ziekenhuis en vandaar ging hij naar de afklikkliniek. Alice Cooper overwon zijn alcoholverslaving en vroeg zich af of zijn vrouw hem nuchter wel leuk zou vinden. Nou, we schrijven 2026. Het zat wel goed, want in maart van dit jaar hebben ze na 50 jaar huwelijk hun geloften opnieuw vernieuwd en elkaar wederom het ja-woord gegeven. How You Gonna See Me Now, een grote hit in onder andere Nederland, Australië en de Verenigde Staten. Om 375, Alice Cooper. Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting, drinking coffee, yawning sleepily.

Op nummer 375 was dat Alice Cooper. How you gonna see me now? Het volgente plaatje, dat is echt zo'n typisch lenteplaatje. Het heet dan ook Le Printemps. Het is van Michel Fugain, hele Big Bazaar, uit 1976. In Nederland nooit een hit geworden. Top 40 heeft het niet bereikt. Maar ik weet nog, op de lagere school hadden wij altijd het lentefeest ieder jaar. En dan moesten alle klassen in de gymschaal een dansje doen en wat laten zien. En dan waren we verkleed als, weet ik veel wat, als bloemetjes. En alles was groen en was geel natuurlijk. En toen moesten wij dansen op dit nummer. Daarom vergeet ik dat liedje nooit meer. Le Printemps, de lente, Michel Fugain, Le Big Bazaar.

zie ons nog dansen daar in die gymschaal aan de Vivelingo in Zoetermeer bij de Professor Bladergroenschool op het lentefeest. Op deze plaat van Michel Fugain et Le Big Bazar. Le Printemps heet het liedje natuurlijk. The Air That I Breathe van The Hollies, dat is de volgende plaat op 373. Albert Hammond die heeft dat geschreven samen met Mike Hazelwood. En in een interview heeft Albert Hammond er eens over gezegd: je zou kunnen denken dat dit voor de mooiste vrouw ter wereld is bedoeld. Maar in werkelijkheid schreef ik het voor een nogal lelijk persoon, qua uiterlijk dan. Hè. En ook al was ze niet zo mooi, innerlijk was het een geweldig mens. Ze hielp me in een nogal moeilijke tijd in mijn leven. Albert Hammond die nam het zelf als eerste op in 1972. Phil Everly van de Everly Brothers die nam het op voor zijn eigen album. En op dat album van Phil Everly staan eigenlijk alleen maar liedjes die Everly zelf geschreven heeft. Maar Phil die geeft dat nummer aan de Hollies. Dat album moet ik zeggen, aan de Hollies. Omdat hij weet dat de groep dol is op liedjes van die Everly Brothers. En hij zegt daarbij, nou zoek maar een liedje uit om zelf op te nemen. En je raadt het al, prompt kiezen ze natuurlijk voor dat liedje dat door Albert Hammond geschreven is. En The Air That I Breathe, dat wordt een wereldhit voor de band. Dat is het verhaal achter The Air That I Breathe van The Hollies. En daarmee gaan we zo'n beetje richting het nieuws van 4:30 met Bob Brinkman.

0: Ja. Jouw oom is in mijn ogen beeldbepalend geweest voor de manier waarop wij nu in deze tijd terugkijken op de oorlog in Nederlands-Indië.
1: Hugo Wilmer begon zijn carrière als fotograaf in Nederlands-Indië. Daarna reisde hij de wereld over en belandde hij bij Walt Disney om natuurdocumentaires te maken.
2: Want er staat een groter filmproject op stapel en dat is het maken van White Wilderness.
1: Die film won zelfs een Oscar.
3: The next awards category is for documentary pictures.
4: The winner is White Wilderness.
1: Je ziet het in De avonturen van fotograaf Hugo Wilmer. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
8: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
9: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Nu bij Dirk. Kips voor €1,29. €1,29, dat is echt geen geld.
11: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
12: Mei staat voor voorjaar, vrijheid en vieren. Maar terwijl Nederland geniet, vechten ruim 1 miljoen landgenoten dagelijks tegen een zeldzame, vaak ongeneeslijke ziekte. Voor hen telt letterlijk elke dag. Er is geen tijd te verliezen. Het Zeldzame Ziektefonds jaagt daarom onvermoeibaar op oplossingen en financiert noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek. Die doorbraak moet er komen. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
13: Installatiebureau van Ginderen.
14: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
15: Het is bijna 16:30, maar mooie tijd voor het nieuws met Bob Brinkman. Bob, goedemiddag.
16: Goedemiddag Bas, vind ik ook.
15: Bondscoach Ronald Koeman heeft de selectie van het Nederlands elftal voor aankomend WK in Noord-Amerika bekendgemaakt. Uit onze regio zijn uit Voorburg Nathan Aké en uit Moordrecht Memphis Depay geselecteerd. Maar meer regiogenoten vertrekken naar Noord-Amerika voor dit WK. Namelijk de Alfenaar Nusair Mazraoui gaat voor Marokko mee. Dat is de tweede keer al dat hij meegaat. Zijn tweede wereldkampioenschap dus daar als verdediger.
16: Ja.
15: Ja, zeker. Hartstikke leuk. Dus in totaal 3 regiogenoten naar Amerika.
16: Ja. Ja. Ja.
15: We gaan ze in de gaten houden. Een jongen die betrokken was bij de rellen op Scheveningen vorig jaar mei is vandaag door de kinderrechter in Den Haag schuldig bevonden, maar niet bestraft.
16: Okay.
15: Wel moet hij ruim €2000 schadevergoeding betalen aan de politie. De jongen vernielde een politievoertuig. De jongen was de laatste verdachte van een groep van 20 die het Openbaar Ministerie voor de rechter heeft gebracht sinds de rellen van 1 mei vorig jaar op Scheveningen. Staan ons denk ik allemaal nog wel in het geheugen.
16: Ja, zeker wel. Hoe oud was dit knaapje, weet je dat?
15: Dat is niet bekendgemaakt.
16: Oké, okay, dat is natuurlijk ook allemaal weer privacy en zo. Ja,
15: ja, maar van de 20 mensen die dus voor de rechter zijn gekomen naar aanleiding van die rellen zijn er in totaal 18 verdachten veroordeeld.
16: Oké. Okay.
15: En de komende 2 weken is Delft in de ban van het Fringe Festival. Dat is een theaterfestival. Jonge makers spelen op diverse locaties in de stad. Eigenlijk op Allemaal verschillende locaties, behalve theaters. Het gaat echt van kerken, pleinen tot molens en buurtcentra's. Best wel tof. Artistiek directeur van het festival is Tamara Griffioen. En die laat zichzelf graag verrassen door alles wat er langskomt.
13: Ik sta natuurlijk ook een beetje bij de selectie, dus ik weet natuurlijk wat er komt. Maar we weten helemaal niet wat ze precies maken. Want ze schrijven zich in met een formulier, dus we lezen wat ze gaan doen. En als je dan echt ziet wat ze maken, denk je toch elke keer weer... jeetje, wat tof dat je dit hebt bedacht en dat je dat helemaal tot uitvoering hebt gebracht.
15: Tot en met 7 juni, dat is zondag over een week... zijn er meer dan 360 voorstellingen gezondheid te zien. In Delft, op allemaal
16: precies
15: bijzondere
16: op het moment dat
15: locaties.
16: Ja. Ja, sorry.
15: Nee, dat maakt niet uit. Zijn het de pollen, Huub, in de lucht?
17: Dat is, nou, het zou zomaar kunnen. Ja,
16: een paar vrienden van mij en vriendinnen... die hebben daar ook wel last van. Ik ben zelf een mazzelaar, ik heb daar geen last van. Maar je zult
17: het
16: me hebben.
17: Nou, ik heb het op zich ook niet, hoor. Dus het was,
16: nee, precies.
17: Voordat ik aan het woord ga, nog eventjes...
16: Precies. Maar net voordat jij... een klein niche moest doen, had ik jouw microfoon er al bij gezet. Ja. Dus ja. Ach ja, joh, zo gaat dat.
17: Maar ik wil net zeggen, het is een leuke dag eigenlijk geweest. Vanochtend was het natuurlijk op zich al bijzonder... dat er plotseling toch eventjes een hele forse bui vanaf de Noordzee binnenkwam. Zo ter hoogte van Voorschoten. Waaruit zelfs een paar opmeersontladingen kwamen. Het was niet echt helemaal zo voorzien. Ja, en die bui die trok uiteindelijk verder over Zoetermeer zo'n beetje.
16: Ja, ik was er getuige van. Ik lag in mijn bedje en ik denk, wat krijgen we nou?
17: Ja, inderdaad. Ja, het was wel verwacht dat er een enkel buitje kon ontstaan. Maar het was zelfs eventjes een zware bui. Maar goed, die trok uiteindelijk naar de Lopikerwaard en zo naar Noord-Brabant en loste verder op. En voor de rest hebben we wat wolkenvelden gehad vandaag, maar toch ook weer zon. En wat was het heerlijk aangenaam met temperaturen 20 tot 23 graden. Aan zee is het nu 19 graden. Een beetje noordoostenwind vandaag, matig. En vanavond is het eigenlijk ook nog heerlijk weer. Met ook nog opklaringen, wolkenvelden. Het blijft verder droog. En we zullen zien bij een noordoostenwind die vannacht wat gaat afnemen, daalt de temperatuur naar 11 of 12 graden. Heerlijk om het huis even te laten afkoelen met de open ramen. Morgen dan beginnen we met droog en zonnig weer. Later op de dag wat meer bewolking. Het blijft morgen toch op de meeste plaatsen wel weer helemaal droog. We hebben dan een oostelijke, zuidoostelijke wind, overwegend matig. En dan wordt het morgenmiddag zomers met ongeveer 25 graden.
16: Zo.
17: Is nog wel te doen. En vrijdag is er af en toe zon, maar dan is er ook wel kans op een enkele regen of misschien onweersbui. Het is nog even afwachten hoe groot die kans precies wordt. En dan wordt het 's middags zo'n 26, 27, misschien ook wel weer 28 graden. Zaterdag, wolkenvelden, periode met zon, misschien een enkele bui... en dan zo'n 25, 26 graden. Het lijkt er zelfs op dat zondag en maandag de temperatuur ook nog op niveau blijft. Dus boven de 20 graden in ieder geval. Wellicht een enkele bui, maar ik heb ook gezien dat die buien pas misschien dinsdag komen. Dat wordt een beetje uitgesteld. Mm-hmm. Maar goed, dat moeten we nog maar zien of mijn collega Jordi gaat dat morgen of vrijdag nog even wat nader aankondigen. In ieder geval, de zomer is dus nog steeds niet voorbij. Sterker nog. Hij begint op 1 juni. Ja, precies.
16: Zo is het maar net. Ja, precies. De weerkundige lente, of zomer, die begint inderdaad op 1 juni. En dat is maandag, hè? Als ik het goed heb. Ja, precies. Huub, dankjewel. En bedankt voor deze goede berichten natuurlijk. Ja, daarom. Dan gaan we naar Erik Evengroen bij de ANWB. Erik, een heel goede middag.
18: Goedemiddag, Bas.
16: Hoe gaat het op de weg?
18: Ja, de spits is begonnen, kunnen we wel zeggen, in onze regio ook, met ruim 100 kilometer file. Gelukkig weinig bijzonderheden, dus dat betekent over het algemeen dat er niet al te veel vertragingen zijn. Zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Hofvliet, 8 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Een loopt met pech op de A12 van Den Haag naar Utrecht, die is gestrand bij Zoetermeer. Er staat zo'n 6 kilometer file vanaf Voorburg. Hou wel rekening ook daar met een klein kwartier oponthoud. Stukje verderop nog een pechgeval, een vrachtwagen in dit geval, die staat bij de Meer. Hier is de rechterrijst ook dicht. Vanaf Nieuwebrug kom je daar in de file met 10 minuten vertraging. En tenslotte de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht. 6 kilometer file met 10 minuten vertraging.
16: Erik, dankjewel. Tot straks weer.
18: Tot straks.
15: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf lekker luisteren. Eeuwige Roem gaat verder. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: Dankjewel.
19: Ja.

In 1988 is de naam van Enya direct gevestigd na het succes van deze single. Orinoco Flow, het verwijst naar een rivier in Zuid-Amerika, maar ook naar de Orinoco Studios in Londen. En wist je trouwens dat Enya destijds gevraagd is door James Cameron om de filmmuziek te maken voor de film Titanic? Maar dat heeft ze niet gedaan. Ze zag dat niet zitten omdat ze te weinig creatieve vrijheid zou krijgen. Het had er financieel waarschijnlijk geen windeieren gelegd. Orinoco Flow dus op 372 in de eeuwige roem. In onze eeuwige roemlijst. Ja. En dan 371, dat is natuurlijk ook alweer zo'n plaat met een verhaal. Geschreven, gezongen door David Bowie. Space Oddity. Hij ziet de science fiction film 2001, A Space Odyssey, van regisseur Stanley Kubrick. De held in die film, dat is ene Major Tom, een astronaut die vanuit het heelal aan zijn collega's op aarde vertelt dat hij in de ruimte blijft. Later geeft David Bowie toe dat hij behoorlijk stoned was toen hij die film zat te kijken. En dat liedje dat krijgt op een gegeven moment vleugels als de BBC het gebruikt in hun televisieuitzending van de eerste maanlanding in 1969. En dat terwijl het nummer dus eigenlijk helemaal niet zo vrolijk eindigt met die Major Tom, die zweeft daar dan door de ruimte als een blikje. En David Bowie die zei daar later over, ja, het is duidelijk dat er iemand bij de BBC dacht van, oh, een ruimtelied, nou dat zal wel geweldig zijn en dat zetten we dan maar onder de ruimte, de maanlanding natuurlijk. Maar ja, niemand heeft de regisseur gezegd, hij strandt in de ruimte meneer, misschien kunnen we dat maar beter niet gebruiken, die muziek. Anyway, een grote hit natuurlijk voor David Bowie, Space Oddity.

0: nummer 371, Space Oddity van David Bowie.
1: Dit is de Eeuwige Roemlijst met Bas Martinius. Dit is
0: Radio West. Twee diva's op 370, Celine Dion en Barbara Streisand. Tell him.

0: En je zal zo kunnen zingen als Barbara Streisand en Celine Dion. Tell Him.
1: De eeuwige roeplijst.
0: Ik geef je eventjes een overzichtje van de nummers 380 tot de nummers 370. Op 380 Adele, Make You Feel My Love. Golden Earrings met een S nog, That Day, staat op 379. De Bee Gees vinden we met Spicks & Specks op 378. Ik begon dit uurtje met Anouk op 377, Nobody's Wife. Op 376 vinden we Aha, Take On Me. How You Gonna See Me Now, dat mooie duet opgedragen aan zijn vrouw van Alice Cooper op 375. Le Printemps de Lente van Michel Fugain en Le Big Bazaar op 374. Op 373 op The Hollies, The Air That I Breathe. Op nummer 372 Enya, Orinoco Flow. Je weet wel dat goede debuut van haar uit 1988. Enya, trouwens de zus van Moya Brennan van Planet. Die pas geleden is overleden. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. En op 371 David Bowie, Space Oddity. En zo net hoorde je Celine Dion en Barbara Streisand met Tell Him op nummer 370. Dan heb ik nog een mooi verhaaltje bij de volgende plaat. Want we gaan draaien Penny Lane van The Beatles. Het verwijst naar plaatsen uit de jeugd van de leden van The Beatles in Liverpool. Aan Penny Lane zat bijvoorbeeld de bushalte waar Paul McCartney op een andere buslijn moest overstappen om naar het huis van John Lennon te komen. En de kapper uit het liedje die gaf Paul de inspiratie voor dat liedje. De kapper die had foto's in zijn etalage van verschillende kapsels die hij geknipt had. En dat leidde tot de tekstregel: In Penny Lane there's a barber showing photographs of every head he has had the pleasure to know. Paul McCartney kreeg bij het schrijven van het nummer natuurlijk hulp van zijn maatje John Lennon. Het komt in februari 1967 uit als single, een dubbele A-kant zoals dat heet. Want op de andere kant staat Strawberry Fields Forever, waarin ook veel herinneringen zitten aan de jeugdjaren van de leden van de Beatles in Liverpool. Penny Lane.

Op 369 Penny Lane van de Beatles. Nou is die echt afgelopen. We gaan richting het nieuws van 5 uur met Billy Joel op 368. Just the way you are. Hij vond het zelf eigenlijk helemaal niet zo'n denderend liedje. Hij wilde het niet eens op zijn album zetten. Maar bijvoorbeeld Linda Ronstadt, die overtuigde hem daarvan. Doe dat nou vooral wel. Laat het gewoon lekker staan. Toch vond hij het zodanig niet goed dat hij het 20 jaar lang niet live heeft gedaan. Maar goed, groot succes natuurlijk. Just the way you are, Billy Joel.

0: hier kun je gewoon alles zeggen natuurlijk. Hé, boerenlul of dit of dat. Dat kun je in andere koffiehuizen niet doen. Zeker niet als je die mensen niet kan.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Wat al 32 jaar is.

0: Hier kun je gewoon alles zeggen natuurlijk. Hé, boerenlul of dit of dat. Dat kun je in andere koffiehuizen niet doen. Zeker niet als je die mensen niet kan.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Wat al 32 jaar...

0: spektakel is in het dorp, dat is de jaarlijkse beddenrace.
1: En daar gaan we, dames en heren. We zijn vertrokken.
2: Als we samen gaan shoppen, dan helpt Anna mij ook met in het pashokje met aankleden en afrekenen en ja, dat soort dingen allemaal.
3: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
5: In de eeuwige roemlijst gaan we zo meteen verder met de Jimi Hendrix Experience. Natuurlijk het bekende Hey Joe. Het is 1:05. Het nieuws uit je buurt krijg je van Bob Brinkman. Sorry Bob.
6: Maakt niet uit Bas.
5: Alsjeblieft.
6: Hai, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
6: Een jongen die betrokken was bij de rellen op Scheveningen vorig jaar moet ruim €2000 schadevergoeding betalen aan de politie. Hij heeft toen een politievoertuig vernield. De jongen was de laatste verdachte van de groep van 20 die voor de rechter moesten verschijnen. Leiden heeft een noodopvang voor asielzoekers in een voormalige Antoniuskerk met een paar maanden verlengd. Dat doet de gemeente om de druk op Ter Apel te helpen verlichten. En bondscoach Ronald Koeman heeft de selectie van het Nederlands elftal voor komend WK bekendgemaakt. En uit onze regio zijn de Voorburgse Nathan Aké en de Moordrechtse Memphis Depay geselecteerd. Meer regionieuws over een half uurtje om 17:30. Nu het overige nieuws.
7: Doral Begens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat vier mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De vier zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Op sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen.

0: Het zou gaan om het fregat De Ruiter dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio West files en vertragingen krijg je van Erik Evengroen bij de ANWB.
2: Ja, voor de woensdag een behoorlijk drukke avondspits met ruim 120 kilometer file. Het meeste oponthoud zien we daar op de volgende wegen. De A4 Rotterdam richting Amsterdam voor het Prins Klausplein staat 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A12 Den Haag-Utrecht voor Zoetermeer is een auto gestopt met pech. Vanaf Voorburg kom je daar in een file van 6 kilometer met een kwartier oponthoud. En een stukje verderop op dezelfde A12 van Den Haag naar Utrecht bij de meer een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en de vertraging nogmaals een kwartier. En tenslotte de A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten extra reistijd.
3: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
4: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Leiden in Alfa aan de Rijn.
6: Met Bas Martinius.

0: roemlijst te vinden op 367. De Jimi Hendrix Experience, natuurlijk. Hey Joe.
1: De eeuwige roemlijst.
0: 9 minuten over 5, hartelijk goedemiddag. De eeuwige roemlijst op Radio West tot zaterdagmiddag 3 uur. Want net voor 3 uur dan is natuurlijk bekend welke plaat er als nummer 1 is geëindigd in deze mooie lijst. Maar daar zijn we nog niet. We waren net pas bij 367. Hey Joe van Jimi Hendrix. Ja, dat is natuurlijk een klassieker geworden. Dat hoef ik je verder niet meer uit te leggen. In dit uur tellen we natuurlijk lekker af. Geef ik je dadelijk ook nog een overzichtje van de laatste 10 platen die we afgeteld hebben. Om het geheugen nog even bij te werken. En ja, tot 6 uur kun je horen onder andere.
1: Eeuwige roem. Eeuwige roem.

0: Ja, prachtig is dat, hè? Komt allemaal goed hier in de Eeuwige Roemlijst. Laat hem lekker aanstaan.
1: Dit is de Eeuwige Roemlijst met Bas Martinius.
0: Dat ben ik. Goeie plaat hoor, op 366. Prachtig duet, Peter Gabriel, Kate Bush. Uit 1986, te vinden op het album So van Peter Gabriel. Een productie onder andere van Daniel Lanois. Een van mijn persoonlijke helden op het gebied van muziek. Don't give up.

0: In oktober 1986 op single uitgebracht. En zowel Peter Gabriel als Kate Bush. Ja, die hadden hier dus absoluut het hoogtepunt van hun carrière mee. En Don't Give Up werd natuurlijk ook een enorme hit wereldwijd.
1: De eeuwige roemlijst.
2: On the farm, kind of laid back, ain't much an old country boy like me can't hack. Thoroughly to ride, early in a sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm, raising me a family and working on the farm.

0: Ik had het net met Bob Brinkman hier in de studio over jeugd. Hè? Muziek die aan je jeugd kleeft. Nou, ik was een beetje jong voor dit plaatje. Ik was 6 jaar oud, ik werd 7. Maar Bob, jouw ouders die zijn ietsje pietje ouder dan ik. En jij zegt, ik ken dit liedje dan weer van de achterbank.
1: Ja, op vakantie inderdaad. En dan mijn ouders voorin cd'tjes aan. En dan dit soort muziek wat voorbij komt. En daardoor ken ik heel veel van dit soort oudere plaatjes. Vind ik altijd heel erg leuk als ze voorbij komen ook. Zometeen komt er nog zo'n plaatje in het volgende half uur van dit programma. Dust in the Wind, Kansas.
0: Oh ja.
1: Ook zo'n liedje.
0: Ja. Oké, nou, blijf lekker luisteren. Dan kun je het ook meehoren. En ja, trouwens, zaterdag doen we ook wat leuks. Maar daar ben je het niet bij, hè? Vakantie, hè?
1: Ik ben zaterdag op vakantie.
0: Nou, wij doen wat anders.
1: Ja, maar hier is het leuker, hoor.
2: Welkom bij West.
3: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
4: Zaterdag 30 mei.
3: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
5: Neem een kijkje achter de schermen.
6: Win leuke prijzen.
7: Kijk hoe je het doet op televisie.
8: Spreek je eigen jingle in.
9: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
10: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
3: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
0: Tot dan. Een liedje waarmee we naar het nieuws gaan met Bob zometeen om 5:30. Dat is van Willeke Alberti. Het komt uit de film, de speelfilm Rode Zien. Telkens weer. Het is nooit een hit geweest. En toch is het een plaat met eeuwigheidswaarde. Wordt nog steeds heel veel gedraaid. Telkens weer.

voor lief. Mijn hart aan geef, baby. Ik vind dat wat ik nu ontbeer, liefde voor altijd.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie, ik?
3: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
4: Echt waar?
3: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
4: Dat is stoer van mij.
3: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon. Woehoe! Op sunweb.nl.
5: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Installatiebureau Van Ginderen.
8: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
9: Het is 17:30, je luistert naar Radio West. We zijn bezig met de eeuwige roemlijst, maar tijd voor het nieuws is er altijd. Bob Brinkman, goedemiddag.
10: Goedemiddag Bas. Een motoragent en een fietser zijn vanmiddag tegen elkaar gebotst. Daarbij zijn beide bestuurders gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 4:15 op de Haviklaan in Den Haag. De politiemotorrijder was met spoed onderweg naar een melding over een duimbrand toen hij tegen de fietser aankwam. De bestuurders zijn na het ongeluk door ambulancepersoneel verzorgd. Beide waren nog aanspreekbaar. Voormalig minister-president Dick Schoof wordt ambassadeur van de komende marathon van Den Haag. Die vindt op 1 november plaats. Vandaag was er een persconferentie over dit nieuwe hardloop-evenement, waarbij Dick Schoof ook werd gepresenteerd als ambassadeur. En waar ook werd duidelijk dat meedoen €90 gaat kosten. En volgens sportwethouder Hilbert Bredemeijer is dat niet duur voor een marathon.
11: We proberen het een toegankelijk evenement te maken, dat we zeggen ook betaalbaar. Het gaat wel om €90, dat is natuurlijk een hoop geld. Maar als je het vergelijkt met andere marathons zitten we daar echt ver onder. En het is ook gewoon best intensief om een marathon te organiseren en dus ook kostbaar. Maar voor €90 denken we dat we een toegankelijke marathon organiseren. Daarnaast heb je natuurlijk de ooievaarspas. Dus als mensen met een ooievaarsregeling willen lopen, dan kan dat ook, dan is dat gratis.
10: Inschrijven kan vanaf morgen 1 uur in de middag. 7000 mensen kunnen dan meelopen met de marathon.
9: Ga jij meedoen?
10: Nee. Jij?
9: Nee.
10: Nou, te gek. Naast de bekendmaking van de Oranje selectie was er nog ander voetbalnieuws vandaag. Velo 9 uit Wateringen, die dit jaar kampioen werd in de allerlaagste klasse van het Nederlands amateurvoetbal, is de kampioenschaal kwijtgeraakt. Of, kwijtgeraakt zeg ik misschien verkeerd, want ze weten donders goed waar die ligt. Hij ligt namelijk op de bodem van de Foppenplas.
9: Oh?
10: Verslaggever Matthijs Snepvangers weet hoe die schaal daar op die bodem terecht is gekomen.
12: Nadat het 9e elftal van Velo op zaterdag al het kampioenschap is dat gevierd, stond er op zondag ook nog een feest op het programma. Zo gingen ze met de rondvaartboot door het Westland varen. Alleen op de Foppenplas aangekomen, dacht een van de teamgenoten, ik gebruik de kampioenschaal als frisbee en wierp hem naar iemand anders toe. Die kon het helaas niet vangen, waardoor de schaal onder water verdween.
9: Wat een verhaal, joh.
10: Ja, jammer, hè?
9: Ja, en dan speel je dus de allerlaagste klasse van Nederland.
10: Ja.
9: En dan gaat zo je kampioenschaal naar
10: helaas,
9: boven.
10: Ja. Dus ze kunnen ook niet frisbieën, kun je ook zeggen, inderdaad. Met de schaal bitterballen later op de avond is het wel goed gekomen. Die is gewoon opgekomen.
9: Het weer met Huub Misé.
13: Vanavond en komende nacht worden wolkenvelden afgewisseld door opklaringen en het blijft verder droog. We hebben een oost-noordoostenwind, die is matig aan de kust, eerst nog af en toe vrij krachtig, maar neemt verder af en de temperatuur daalt tot ongeveer 11 graden. Morgen is het droog en zonnig. Later op de dag is er wat meer bewolking. Er staat morgen een oostelijke wind, matig. En morgenmiddag wordt de temperatuur ongeveer 25 graden. Vrijdag is er af en toe zon, is er ook een kans op een enkele bui. Het wordt dan zo'n 27 of 28 graden. En zaterdag zijn er wolkenvelden, periode met zon, en wordt het ongeveer 25 graden.
9: Dankjewel, Huub. Voor de verkeersinformatie naar Erik Evengroen bij de ANWB. Erik, goedemiddag.
14: Hi Bas, goedemiddag. Ja, de avondspits verloopt zeker voor de woensdag toch wel vrij druk. Ik denk dat het toch altijd wel veel recreatieverkeer onderweg is, in combinatie met gewoon mensen die terugkomen van hun werk. En dat zorgt voor bijna 130 kilometer file alleen in het westen van het land. Wat opvalt is de A4 om te beginnen. Amsterdam richting Den Haag. Voor knooppunt Hofvliet 14 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een kwartier oponthoud. A12 is druk van Arnhem naar Den Haag tussen Bunneke en Woerden. Bijna 20 minuten vertraging. Dan valt nog op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En tenslotte de N209 Hazeswoude richting Rotterdam. Voor Hazeswoudendorp 2 kilometer file met ook daar 10 minuten vertraging.
9: Erik, dankjewel. Tot straks weer.
14: Zeker, tot zo.
10: Joep. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je nou meer weten? Gewoon blijven luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
9: Dankjewel, Bob.
10: Dankjewel, Bas.
9: Roemlijst. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die stemmen op die eeuwige roemlijst. En daar zijn we heel blij mee. En een van die mensen die dat, die dat altijd met heel veel plezier doet, dat is bij mij hier aan de telefoon Mirjam Mooi uit Rijswijk. Mirjam, een heel goedemiddag.
15: Een hele goede middag, Bas.
9: Ja, want het gaat over de volgende plaat die ik ga draaien. Maar ik heb eens eventjes heel snel mijn huiswerk zitten doen. Ik heb gezien dat jij bijvoorbeeld ook op John Denver hebt gestemd. Thank God I'm a Country Boy. En die draaide ik natuurlijk klein half uurtje geleden.
15: Ja, klopt.
9: Ja. Ja. Staat de radio met veel plezier aan bij jou thuis om al die plaatjes voorbij te horen komen?
15: Ja. Ik vind het ontzettend leuk. Echt ontzettend leuk.
9: Ja, en nou heb jij gestemd op de volgende plaat. Je was natuurlijk niet de enige, daar gaat het niet om. Kritieken als die hoort echt in de eeuwige roem. Dan heb ik het over ABBA met Waterloo. Heb jij iets bijzonders met dat nummer of heb jij iets bijzonders met de band ABBA?
15: Ik heb iets bijzonders met Waterloo, vooral Waterloo. Vanwege ten eerste, ik heb hun zien optreden op het Songfestival.
9: Ja.
15: Ze hebben met het liedje gewonnen. Vond ik ontzettend leuk. Maar toen vond ik al die gitaar van Björn vond ik al zo apart.
9: Oh.
15: Dat was in de vorm van een ster.
9: Oh, oké. Okay.
15: Ja.
9: Ja. Dat jij dat nog weet, joh.
15: En toen op een gegeven moment, ben ik met Victor naar Zweden gegaan. Want ik had nog via Omroep West had ik ook nog een klein reisje gewonnen naar Zweden.
9: Zo.
15: En dan hebben we toen een paar dagen erachteraan aangeplakt. En dan zijn we naar het museum gegaan, het ABBA Museum. Mm-hmm. Dat raad ik echt iedereen aan.
9: Wat gaaf, joh.
15: Om daarheen te gaan in Stockholm.
9: Ja.
15: Ja, het ABBA Museum. Ontzettend gaaf. En daar heb ik dus ook die echte Waterloo-gitaar van Björn zien hangen.
9: Oké, maar je mocht hem niet in de handen nemen. Dat ging denk ik niet, hè?
15: Nee, dat gaat niet. Nee.
9: Ja,
15: had ik wel leuk gevonden.
9: Nee, dat begrijp ik. Dat zouden honderdduizenden andere mensen ook allemaal prachtig vinden. Ja, dan is tegen die tijd die gitaar wel een keer gesloopt natuurlijk. Hè. Maar je weet, 1974 wonnen ze natuurlijk het Songfestival met dat prachtige liedje Waterloo. Maar jij weet ook nog wel dat het jaar daarvoor deden ze ook mee, hè?
15: Dat weet ik niet.
9: Nee, nou dat was met het liedje Ring Ring en dat was geen succes. Maar ze hebben dus een jaar later weer geprobeerd.
15: Ja! Nee, dat kan
9: precies.
15: Nu valt een kwartje.
9: Ja, nu gaat het kwartje. Ja, daarom, joh. Daarom.
15: Ja.
9: Hartstikke gaaf. Wat leuk, joh. Dus dat ABBA Museum daar in Stockholm. Jij zegt, nou, als je dan toch in Stockholm bent, loop daar dan vooral even langs.
15: Ja, dat is fantastisch. Als je daar komt, nou, je ziet dingen en nou, het is een hele leuke museum. Echt.
9: Hartstikke
15: Dat raad ik iedereen aan.
9: Oké, Mirjam. Nou, dankjewel. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar Radio West. Wil jij de volgende plaat aankondigen? Ze staan dus op 362, hè? ABBA, Waterloo. Jij mag hem aankondigen. Doe je best.
15: Ja. Nou, lieve luisteraars en lieve Bas en
9: dankjewel.
15: Ook lieve Bob.
9: Ja.
15: Hier komt de groep ABBA met het hele mooie nummer Waterloo.
9: Dankjewel, Mirjam. Goed gedaan.
15: Ja.

Ik zei het er net niet helemaal goed hoor. ABBA die deed niet in 1973 mee aan het Songfestival met Ring. Want dat kwam omdat Ring in de voorronde, in de Zweedse voorronde, daar gestrand is geweest geworden. Gedaan. Dus nou, in 1974 was het wel raak. Heel goed raak zelfs. Want die single die ging wereldwijd 8,5 miljoen keer over de toonbank. ABBA dus op 362 in de eeuwige roemlijst. Dan naar nummer 361. Een prachtig mooi liedje. Kansas Dust in the Wind. De gitaarlijn voor dat liedje werd geschreven door Carrie Livgren tijdens het oefenen van vingerzettingen. Dat zijn de plekjes waar je dus op de hals van de gitaar, op de snaren, je vingers moet plaatsen. Daar moet je stevig voor oefenen. Zijn vrouw, Vicky, die hoorde die oefeningen en ze merkte dat die melodie die hij speelde heel erg mooi was. En die zei van, joh, maak daar dan ook een tekst bij. Nou, dat heeft hij gedaan. Een beetje geïnspireerd op een Indianengedicht. En de band heeft er een hit mee. De Amerikaanse band heeft er een hit mee in ons land in 1978. Dust in the Wind van Kansas.

0: En daar verdwijnen ze weer in de wind. Dust in the Wind, Kansas was dat.
1: De eeuwige rocklijst.
0: Neem ik je even mee voor een overzichtje van de nummers 370 tot en met... 361, die je net hoorde, Kansas, Dust in the Wind. Op 370 was dat dat prachtige duet van Barbara Streisand en Celine Dion, het liedje Tell Him. Op 369, The Beatles, Penny Lane. Het verhaal dat de tekst van het liedje onder andere van De Kapper afkwam. mooi verhaal. Beat It You Well, die stond op 368, Just the Way You Are. De Jimi Hendrix Experience, natuurlijk in één klap wereldberoemdheid voor Jimi Hendrix. Hey Joe uit 1969, mijn geboortejaar. Op 366, dat andere mooie duet. Er zijn een hoop duetten, jongens, in de afgelopen tientallen platen gedraaid. Peter Gabriel, Kate Bush, Don't Give Up. John Denver, zijn doorbraak, Thank God I'm a Country Boy, op 365. Op 364, de Manhattans, Kiss and Say Goodbye. Willeke Alberti met het mooie, rustige Telkens Weer op drummer 363. En ABBA, de doorbraak voor de Zweedse band uit 1974. Waterloo staat op 362. En zo net hoorde je Kansas, Dust in the Wind, op 361. De volgende plaat in het rijtje natuurlijk, dat is nummer 360. André Hazes, Zij gelooft in mij. Dat liedje dat krijgt nieuwe aandacht als de titel en het thema van de documentaire Zij gelooft in mij over de volkszanger in 2000 van John Appel wordt gemaakt. In 2004, na het overlijden van Hazes, wordt Zij gelooft in mij opnieuw uitgebracht op single. En het landt op de nummer 1 positie in de hitlijsten. Iets wat André zelf altijd nog wel erg graag gewild zou hebben.

Postuum, een grote hit voor André Hazes. Zij gelooft in mij. Een grote hit dus in 2004. Ja, en zoiets inspireert dan ook andere mensen natuurlijk. Zo is daar zangeres Doe, die in 2011 het nummer Hij gelooft in mij in het televisieprogramma De Beste Zangers van Nederland zingt. En dat nummer wordt na het programma uitgebracht op single en het wordt ook een hit. En als zij het doet, doet ze ook live trouwens in dat tv-programma, dan klinkt het zo.

for you. Nou, dan mag je zelf bepalen welke je natuurlijk mooier vindt. Deze van Doe uit 2011. Of het origineel van de grootmeester zelf. Een nummer gemaakt in 2000 en een hit geworden in 2004. Door met de nummer 359 op de lijst. Michel Delpech, Pour un Flirt. Het wordt net geen nummer 1 in Nederland. En ook in de rest van Europa staat het hoog in de hitparade. En zelfs in Groot-Brittannië. En dat is opmerkelijk natuurlijk, want dat gebeurt niet vaak met Franse liedjes. Pour un Flirt, Michel Delpech. Op Radio West in de eeuwige roemlijst.

Michel Delpechop 359, Pour en Vlucht. Het laatste plaatje voor zessen uit de eeuwige roemlijst is natuurlijk een superbekende van de Carpenters. Lynn Anderson, die heeft het gecoverd, had er een grote hit mee. En toen dachten broer en zus Karen en, hoe heet die jongen ook weer? Nou ja, goed, die dachten van, weet je wat, wij gaan het ook uitbrengen, want daar willen we ook wel van proeven. En natuurlijk, Top of the World.

0: Een week vol herinneringen. Tot en met zaterdag hoor je de langste hitlijst ooit op Radio West. De Eeuwige Roemlijst. Het beste uit 60 jaar popmuziek. Alleen maar muzikale klassiekers volgens de luisteraars van Radio West. De Eeuwige Roemlijst. De ontknoping is zaterdag vlak voor 3 uur. En jij kunt erbij zijn tijdens de open dag. Natuurlijk op Radio West.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen?
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën?

0: vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
6: Zometeen in de eeuwige roemlijst gaan we nog even lekker verder. Dan gaan we even eten en slapen. En morgenochtend om 6 uur pakken we de draad gewoon weer op. De eerste plaats zometeen, de Mark en Clark Band. Maar nu het nieuws van 6 uur met Bob Brinkman.
7: Een motoragent en een fietser zijn vanmiddag tegen elkaar gebotst op de Haviklaan in Den Haag. De politiemotorrijder was met spoed onderweg naar een melding over een duinbrand toen hij tegen de fietser aankwam. Beide raakten gewond. Leiden heeft de noodopvang voor asielzoekers in een voormalige Antoniuskerk met een paar maanden verlengd. Dat doet de gemeente om de druk op Ter Apel te helpen verlichten. En de N219 wordt de komende 2 avonden en nachten vanaf 8 uur vanavond dus ook afgesloten. Op de Provinciale Weg komt ter hoogte van bedrijventerrein Knibbelweg in Zevenhuizen een nieuwe kruising met nieuwe verkeerslichten. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Over een half uurtje hoor je het belangrijkste regionieuws van vandaag. Nu tijd voor het overige nieuws.
8: Doral Megens met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Marten de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio West files en vertragingen krijg je van Erik Evengroen bij de ANWB.
9: Zo'n 60 kilometer file in het westen van het land. De meeste vertragingen zien we op de volgende 2 wegen. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Knoopend Hoflied 16 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je een kwartier. En ook een kwartier vertraging op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Er is een vrachtwagen gestrand met pech bij Nieuwekerk aan de IJssel. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten.
10: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
5: De eeuwige roemlijst met Bas Martinius.

0: Op 357 de Mark en Clark Band Worn Down Piano Part 1.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Er zit een behoorlijk verhaal aan dat plaatje. Het is uit 1977, wordt geschreven door Mark en Clark Seymour. Hun enige succes. Op de plaat speelt mee toetsenist Paul Schaefer. Je kent die man misschien nog als bandleider in de Late Show van David Letterman. Maar dit liedje dat duurt 8 minuten en 10 seconden. En dat moest dus over beide kanten van de vinylsingel verdeeld worden. Het is wel prachtig. Het is bijna symfonisch, mag je het gerust zeggen. Jammer dat deze mannen, dat we daar niet meer van hebben gehoord. Althans, voor zover ik dat kan beoordelen. Een heel goede avond. Het is bijna 6:10. Je luistert de Eeuwige Roemlijst op Radio West. We zijn bezig aan het aftellen naar de nummer 1. Aanstaande zaterdagmiddag tegen 3:00. Dan is dat bekend. Maar zover zijn we nog niet. We hebben nog 355 platen te gaan voordat we bij die nummer 1 zijn. Welke plaatjes kun je in dit uur onder andere horen?
1: Eeuwige Roemlijst.

0: Eeuwige Roem. Dit is de Eeuwige Roemlijst met Bas Martinius. Dit is
1: Radio West. Met op nummer 356 natuurlijk een knijter, een dijk van een hit. Van de man, All Blue Eyes, Frank Sinatra. And

0: Oorspronkelijk heet het liedje Kom d'Habitude. Het is een Frans liedje. Paul Anka heeft het herschreven. En in 1969 is dit een enorme hit natuurlijk voor Frank Sinatra op nummer 356. En hoe toevallig, afgelopen maandagavond draaide ik de versie van Herman Brood, My Way. Gisteren draaide ik de versie van Elvis Presley, My Way. En deze was natuurlijk van de grootmeester zelf.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Door met de nummer 355. En dat is Genie van Falco. Natuurlijk is bekend dat de Haagse broers Rob en Ferdy Bolland dit liedje geproduceerd hebben samen met Falco. Het gaat over een vermist meisje en dat wordt verteld vanuit het gezichtspunt van haar ontvoerder. De inhoud van het nummer en de bijbehorende videoclip doen in die tijd heel wat stof opwaaien. Genie van Falco. Oh ja, en aan het einde loopt het uiteindelijk toch goed af.
2: Genie, komm, come on, steh auf, bitte, du wirst ganz nass, schon spät, komm, wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder?

0: Falco op 355, natuurlijk met Genie op Radio West in de eeuwige roemlijst.
1: En dan zien we een beeld van het melkmeisje. Het melkmeisje, natuurlijk bekend werk van Johannes Vermeer. Ja, want wie aan Delft denkt, die denkt aan Johannes Vermeer.
2: In onze regio staan honderden beelden, zomaar in de openbare ruimte. Deze week nemen we een kijkje in Delft.
3: Dit is een replica van een kaart van de 17e eeuw. Maar er zijn heel veel kleine grapjes over de leven van nu.
4: Ja, en kijk maar om je heen. Ook foto's maken en leuke dingen en leuke opmerkingen.
5: Beautiful!
2: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.
7: Ja.

Het liedje zou nummer 1 worden in 1975 en het zou uitgroeien tot het strijdlied van het Wereld Natuurfonds. Niet zo raar natuurlijk, hè, want The Elephant Song spreekt een olifant de wens uit dat de mens stopt met het doden van dieren en dat mens en dier moeten samenwerken zodat ze kunnen overleven. Een nog onbekende Hans van Hemert die heeft dit lied geschreven toen in de tijd samen met Gregor Frenkel Frank als onderdeel voor een televisiespecial van het Wereld Natuurfonds. En Van Hemert wilde eigenlijk dat Frank Sinatra het zou zingen. Maar ja, die bedankte voor de eer. Van Hemert heeft toen aan de baas van de platenmaatschappij gevraagd: joh, stuur mij eens opnames van zangers die de grootsheid hebben om te stralen in een koninklijk feest om dit lied te zingen. Nou, en uit die selectie kwam deze man, Australische zanger Kamal. En die wist er in 1975 maar liefst 6 weken mee op nummer 1 te blijven staan in de Nederlandse top 40. Dat was dus Kamal op 354. Ja, die is natuurlijk ook lekker. I Was Made For Loving You, eigenlijk gemaakt als een disco-nummer, maar behoorlijk verbouwd door de band en natuurlijk een wereldhit. Je hoort ze hier op 353.

0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Bijna 6:30. Je luistert naar Radio West. We zijn bezig met de eeuwige roemlijst. Maar nu is het tijd voor het dagoverzicht met Bob Rinkman. Bob, goedenavond.
6: Bas, goedenavond. Een jongen die betrokken was bij de rellen op Scheveningen vorig jaar, 1 mei... moet ruim €2000 schadevergoeding betalen aan de politie. Hij heeft toen namelijk een politievoertuig vernield. De jongen was de laatste verdachte van de groep van 20 in totaal die voor de rechter moest verschijnen. De noodopvang voor asielzoekers in de Antoniuskerk in Leiden blijft langer open. In plaats van 1 juni, wat aanstaande maandag is, blijven de circa 80 asielzoekers tot eind september welkom in de voormalige kerk. De gemeente wil zo het COA ondersteunen bij de situatie in Ter Apel. Bondscoach Ronald Koeman heeft vandaag de selectie van het Nederlands elftal voor aankomend WK bekendgemaakt. En uit onze regio zijn Nathan Aké uit Voorburg en Memphis Depay uit Moordrecht geselecteerd. Maar meer regiogenoten vertrekken naar Noord-Amerika voor het voetbal daar. Alphenaar Nusair Mazraoui gaat voor Marokko mee. Hij is verdediger voor dat team. Horecazaken in Den Haag mogen tijdens de WK-wedstrijd Nederland-Tunesië trouwens langer open blijven dan normaal. Burgemeester Jan van Zanen heeft vandaag besloten dat op vrijdag 26 juni nachthoreca pas om 6 uur 's ochtends de deuren hoeft te sluiten. Den Haag krijgt eind dit jaar een eigen marathon. En vandaag is er tijdens een persconferentie meer bekendgemaakt hierover. Bijvoorbeeld dat oud-minister Dick Schoof ambassadeur wordt van deze marathon. Meedoen kost €90 en volgens sportwethouder in Den Haag Hilbert Bredemeijer is dat niet duur voor een marathon.
7: We proberen het een toegankelijk evenement te maken, dat wil zeggen ook betaalbaar. Het gaat wel om €90, dat is natuurlijk een hoop geld. Maar als je het vergelijkt met andere marathons zitten we daar echt ver onder. En het is ook gewoon best intensief om een marathon te organiseren en dus ook kostbaar. Maar voor €90 denken we dat we een toegankelijke marathon organiseren. Daarnaast heb je natuurlijk de ooievaarspas. Dus als mensen met een ooievaarsregeling willen lopen, dan kan dat ook, dan is dat gratis.
6: Voormalig D66-raadslid Caroline Verduin diende in 2024 een motie hierover in de Haagse gemeenteraad om zo'n marathon op te zetten. De 34-jarige Haagse hardloopliefhebber is vooral nieuwsgierig naar de route die de marathon gaat afleggen.
8: Ik heb echt de stad Den Haag heel goed leren kennen door het hardlopen. Want waar gaan we allemaal, ik zeg al we, maar waar wordt er gelopen? Ja, ik hoop natuurlijk wel ook langs het strand, want dat is gewoon natuurlijk uniek. Dat heeft geen andere grote stad. Maar het lijkt me ook wel gaaf om langs de Europese of de grote interessante instellingen die we hebben, misschien een vredespaleis. Ik ben heel benieuwd.
6: Inschrijven kan vanaf morgen 1 uur in de middag. 7000 mensen kunnen meelopen in totaal met de marathon in Den Haag. En de ringvaartregatta werd vandaag voor de 51ste keer gehouden. De roeiwedstrijd startte in Leiden en ging onder meer via Schiphol, Lisse en Leidschendam richting Delft. De Delftse studentenroeivereniging LAGA bestaat dit jaar 150 jaar en daarom was er een extra lange afstand van 150 kilometer. Normaal is dat 100 kilometer, ook al veel. Verslaggever Erik Kooijman was vanmorgen in Leiden, waar de start was, en sprak met LAGA-lid Laura.
9: Dit is de tijdsplanning, wat ik als stuur moet gaan doen eigenlijk, om de zoveel minuten. En het is ook de route en, niet te vergeten, heel belangrijk, de microfoon eigenlijk om mijn hoofd heen. Want dan kan ik communiceren met de meiden in de boot. Ik kijk recht vooruit, dus zij zitten eigenlijk, we zitten rug aan rug aan elkaar. Waardoor we, ja, het is best wel lastig op het water om dan te communiceren.
10: Je hebt geen oogcontact.
9: Je hebt geen oogcontact, nee, dus dat is lekker gezellig 100 kilometer lang.
6: Vertelde ze vanochtend in West wordt wakker op Radio West. Bas, tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
5: Bob, dankjewel joh, en wel thuis natuurlijk. Het weer met Huub Misee.
11: Vanavond en komende nacht worden wolkenvelden afgewisseld door opklaringen en het blijft verder droog. We hebben een oost-noordoostenwind, die is matig aan de kust, eerst nog af en toe vrij krachtig, maar neemt verder af en de temperatuur daalt tot ongeveer 11 graden. Morgen is het droog en zonnig, later op de dag is er wat meer bewolking. Er staat morgen een oostelijke wind, matig, en morgenmiddag wordt de temperatuur ongeveer 25 graden. Vrijdag is er af en toe zon, is er ook een kans op een enkele bui. Het wordt dan zo'n 27 of 28 graden. En zaterdag zijn er wolkenvelden, periode met zon, en wordt het ongeveer 25 graden.
5: Verkeersinformatie met Erik Evengroen van de ANWB. Erik, goedenavond.
12: Hoi, goedenavond Bas. Ja, de laatste files, het restantje van de avondspits met zo'n 3 korte nog. Om te beginnen de A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor Zoetewaardendorp 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. Er gebeurde wel aan het eind van de spits nog een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Den Haag, de hoogte van Woerden. Daar staat daar 11 kilometer langzaam rijdt en stilstaand verkeer met een kleine 10 minuten vertraging. En tenslotte de A20 Groenfront richting Gouda voor Moordrecht nog 5 minuten oponthoud.
5: Erik, dank. Goede wacht.
12: Dank je. Tot de volgende keer.
13: Doei. De eeuwige roemlijst.

De broer Stielman op 352, Blue Bayou. Geschreven door Roy Orbison in 1961. Die had er een grote hit mee. En wereldwijd Linda Ronstadt natuurlijk ook in 1977. De Tillman Brothers hadden er geen hit mee in Nederland, maar bijvoorbeeld wel in Zweden. Dus dat was mooi. En dit is een cover met kwaliteit.

Een cover natuurlijk van het liedje van Jennifer Rush. Het staat op haar derde Engelstalige album uit 1993. Het is een hit geworden in 1994. Nummer 1 onder andere in Amerika, Australië en Canada. En daarmee is het voor Celine Dion de eerste Amerikaanse nummer 1 hit. Ja, dan een plaat die origineel van de Beatles is. Maar uitgevoerd door Joe Cocker en de Beatles, die zijn daarvan zo onder de indruk dat ze hem complimenteren met een pagina grote advertentie in een Engels muziekblad. En dat is het begin van een jarenlange vriendschap tussen Joe Cocker en de Beatles. De Engelse zanger zingt het in 1969 op het legendarische Woodstock Festival. En het betekent zijn definitieve doorbraak. Joe Cocker, hij overlijdt op 22 december 2014, op 70-jarige leeftijd. With a little help from my friends. We vinden hem op 350 in de eeuwige roemlijst.

De man bekend om zijn min of meer spastische bewegingen tijdens het uitoefenen van zijn vak. Zijn vak als zanger. Joe Cocker with a little help from my friends. Op 350 staat hij in onze eeuwige roemlijst. Ja, en de volgende, dat is een dijenkletser hoor, maar wel een dijenkletser van wereldniveau. Dit is Lynn Anderson op 349 met The Rose Garden.

Het gaan de platen erdoorheen hier in de eeuwige roemlijst. Rose Garden van Lynn Anderson was dat, op 349. En dit is natuurlijk een heel mooie, hè? Robert Long, 348. Heeft een kind een toekomst? Toen ik

0: Robert Long heeft een kind een toekomst. Op 348. Morgen gaan we weer verder met de lijst der lijsten. ZZ Top ga je dan horen. Give me all your love in. Allemaal een heel fijne avond natuurlijk. En graag weer tot morgen.
1: Morgenochtend om 6 uur gaan we weer verder. De eeuwige roemlijst op Radio West.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Installatiebureau Van Ginderen.
8: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Business. Together we can. Vodafone Business.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Installatiebureau Van Ginderen.
8: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.

0: Almegens met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
3: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
4: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
5: Omroepwestadverteren.nl.
6: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
7: Installatiebureau van Ginderen.
8: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: En dan zien we een beeld van het melkmeisje. Het melkmeisje natuurlijk, bekend werk van Johannes Vermeer. Ja, want wie aan Delft denkt, die denkt aan Johannes Vermeer.
1: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week nemen we een kijkje in Delft.
2: Dit is een replica van een kaart van de 17e eeuw. Maar er zijn heel veel kleine grapjes over de leven van nu.
3: Ja, kijk maar om je heen. Ook foto's maken en leuke dingen en leuke opmerkingen. Beautiful!
1: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Hokkien? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
4: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340... Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare

0: getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
1: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
0: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: hier kun je gewoon alles zeggen natuurlijk. Hey, boerenlul of dit of dat. Dat kun je in andere koffiehuizen niet doen. Zeker niet als je die mensen niet kan.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Wat al 32 jaar een spektakel is in het dorp, dat is de jaarlijkse beddenrace.
3: En daar gaan we, dames en heren. We zijn vertrokken.
4: Als we samen gaan shoppen, dan helpt Anna mij ook met in het pashokje met aankleden en afrekenen en ja, dat soort dingen allemaal.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: En dan zien we een beeld van het melkmeisje. Het melkmeisje natuurlijk, bekend werk van Johannes Vermeer. Ja, want wie aan Delft denkt, die denkt aan Johannes Vermeer.
1: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week nemen we een kijkje in Delft.
2: Dit is een replica van een kaart van de 17e eeuw. Maar er zijn heel veel kleine grapjes over de leven van nu.
3: Ja, en kijk maar om je heen. Ook foto's maken en leuke dingen en leuke opmerkingen.
4: Beautiful!
1: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
7: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
6: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
7: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
6: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden.

0: Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
1: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
0: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. Wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
3: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
4: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
5: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
6: Installatiebureau Van Ginderen.
7: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Tot 11 uur, romantiek op West. Dit is Radio West.

0: Welkom bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen.
4: Win leuke prijzen.
5: Kijk hoe je het doet op televisie.
6: Spreek je eigen jingle in.
7: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
8: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
9: Tot dan.

0: En dan zien we het beeld van het melkmeisje. Het melkmeisje natuurlijk, bekend werk van Johannes Vermeer. Ja, want wie aan Delft denkt, die denkt aan Johannes Vermeer.
1: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week nemen we een kijkje in Delft.
2: Dit is een replica van een kaart van de 17e eeuw. Maar er zijn heel veel kleine grapjes over de leven van nu.
3: Ja, kijk maar om je heen. Ook foto's maken en leuke dingen en leuke opmerkingen. Beautiful!
1: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: naar Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. De VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
6: One of the things that will happen is the strait will open immediately. Immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
5: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
7: We hebben zowel organisatorische klachten, bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op de school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
5: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
7: We hebben zowel organisatorische klachten, bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op de school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
5: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare

0: Kansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
2: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
3: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
4: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
5: Installatiebureau Van Ginderen.
6: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.

plus expenses.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen op

0: En dan zien we een beeld van het melkmeisje. Het melkmeisje, natuurlijk bekend werk van Johannes Vermeer. Ja, want wie aan Delft denkt, die denkt aan Johannes Vermeer.
1: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week nemen we een kijkje in Delft.
2: Dit is een replica van een kaart van de 17e eeuw. Maar er zijn heel veel kleine grapjes over de leven van nu.
3: Ja, en kijk maar om je heen. Ook foto's maken en leuke dingen en leuke opmerkingen. Beautiful!
1: Yeah. Je ziet het in Wat een Verbeelding. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

to answer is I agree. But then I've got

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Elf uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over de heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Maar Washington noemt die publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketamine Koning had, kreeg eerder de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel van die ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. De openbaar aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. De voetbalbond is gedagvaard in het kader van een onderzoek naar de ticketverkoop. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur heeft gemaakt. Een kaartje voor de finale kan wel 5.500 euro kosten. Meer dan 3 keer duurder dan tijdens het WK in Qatar in 2022. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend onzeker. De openbaar aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. De voetbalbond is gedagvaard in het kader van een onderzoek naar de ticketverkoop. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur heeft gemaakt. Een kaartje voor de finale kan wel 5.500 euro kosten. Meer dan 3 keer duurder dan tijdens het WK in Qatar in 2022. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340...

0: Te gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Vandaag was de laatste dag van het eerste tijdvak, waarin alle kandidaten hun centrale examens moesten maken. In het tweede tijdvak zijn onder meer herkansingen en staatsexamens. En ook daarover kunnen middelbare scholieren nog klachten indienen. Het weer dan. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 graden in het zuiden. Morgen opnieuw veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
7: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Rob Trip.
2: De bondscoach kreeg vandaag de onvermijdelijke vraag: hoe ver gaan we komen? Zijn antwoord: niets is onmogelijk. Daar gaan we voor. Ik vroeg me af, gaan we nou voor niets of gaan we voor onmogelijk? Goedenavond en welkom bij Dit Oog op deze woensdag. Na een grote politieinval in het partijkantoor van de Spaanse socialisten is de vraag inmiddels: hoe groot is het corruptieschandaal daar? Komt het in de buurt van de Spaanse premier? Goed nieuws over de ontbossing in het Amazonegebied. Weer eens wat anders, goed nieuws. Maatregelen van de Braziliaanse president Lula blijken effect te hebben. 40 Nederlandse bedrijven maar liefst doen mee aan een belangrijke drone-bijeenkomst in Letland. Nederland is koploper in Europa, zei minister Jezelgus vandaag. We gaan eens kijken of dat klopt. En wat is de magie van het voetbalshirt, zodat sommige verzamelaars wel heel ver gaan om ze in bezit te krijgen? Oud-international Stan Valks en grootverzamelaar Erik van Goor leggen het uit zo dadelijk. Na het overzicht van het nieuws van deze dag.
1: Woensdag 27 mei.
2: China zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben verjaagd uit de Zuid-Chinese zee. Maar deze Nederlandse officier zei tegen Filipijnse media dat de Chinezen alleen maar een kijkje kwamen.

0: approached by a helicopter. They just came to see who we were and left again.
1: Intussen gaat dat marineschip de Willemstad naar de Middellandse Zee.
2: Tegelijkertijd betekent het ook dat ze dichterbij zijn om, als er politieke besluitvorming is, ook voor de missie voor de Straat van Hormuz op te kunnen treden.
1: Bij een akkoord tussen de VS en Iran zou de mijnenjager kunnen worden ingezet om koopvaardijschepen en olietankers weer veilig door die Straat van Hormuz te laten varen.
2: Een aantal mijnen in de Straat van Hormuz zijn gelegd door Iran. Die zullen moeten worden verwijderd. En dat is waar deze mijnenjagers een rol in kunnen spelen.
1: En volgens Iran is er een conceptakkoord over een einde aan de oorlog met de Verenigde Staten. Maar president Trump zegt dat Iran nog niet aan zijn voorwaarden heeft voldaan.
3: We can make a good deal right now, but maybe not a great deal. And if it's not a great deal, we're not making it.
1: Zonder bravoure dus maakte bondscoach Ronald Koeman zijn WK-selectie bekend.
4: We doen mee om te winnen. Maar ik weet best wel wat de realiteit is. En wat ook andere landen kunnen brengen.
1: Ja, hij baalt ook best dat er veel spelers zijn die behoren tot de categorie
4: niet 100% fit.
1: En dan is er ook nog de lastige pers.
4: Maar vanaf vandaag gaat alles uit. Dus krijg ik niet meer mee wat jullie nogmaals mogen roepen.
1: Nou, uiteraard zijn er ook opvallende namen in de selectie. Zo maakt Crescencio Summerfield zijn oranje debuut. Gaan onder andere Jeremy Frimpong en Kees Smit juist niet mee naar de VS. Kees zus zegt dat hij er wel van baalt, maar...
5: Over 4 jaar weer een nieuwe kans. En anders misschien over 2 jaar met het EK. Zou ook leuk zijn natuurlijk.
1: En Amerika zit al te wachten op oranje.
6: Exciting for us here in America to be hosting the Netherlands.
1: Het Nederlands elftal heeft een basiskamp in Kansas City. Daar maken ze ook wel een typisch Nederlands gerecht.
7: I'm making our Dutch stampot. Fantastic, I hope you like it.
1: Buren zagen Danielle Klette van de Rode Armee-fractie jarenlang als een...
8: Gans nette vrouw.
1: Maar de Duitse justitie ziet in haar een terroriste die tientallen jaren onder de radar kon blijven. Vandaag werd ze veroordeeld tot 13 jaar cel.
9: Klette was found guilty of 6 counts of particularly serious robbery committed between 1999 and 2016.
1: Om aan geld te komen, na de opheffing van de RAF, pleegde ze met anderen overvallen op supermarkten.
9: Klette was accused of having been the getaway driver in several heists.
1: En dan over naar het weer.
10: De 25 graden komt morgen op meer plaatsen terug, kan ik vast verklappen.
1: Ideale temperaturen om te zwemmen, maar even niet in de Westeinderplassen in het Noord-Hollandse Kudelstaart. Want daarin zit veel te veel ganzenpoep.
11: Als je het water inspringt, je ruikt gewoon de lucht van het stront. Het is ja echt vies.
12: Oh, dat is niet best.
1: Nee, zwemmen mag de komende tijd niet, maar deze buurtbewoner vindt dat overdreven.
13: Ik maak me er geen zorgen over. Wie te lang zijn mond open houdt met zwemmen, die zal een keer ziek worden of beroerd een dagje en dan is het weer over.
14: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
12: Oh. Dat is niet best.
1: Nee. Eens kijken wat het nieuws is morgen in de kranten, heeft Dorold Megens al gelezen.
15: Bij signalen van huiselijk geweld moet sneller worden ingegrepen, soms nog voordat strafbare feiten zijn bewezen. VVD komt met een plan waarin het kabinet wordt gevraagd dat juridisch mogelijk te maken. Aanleiding is het hoge aantal slachtoffers. In 1 jaar tijd kregen naar schatting 1,3 miljoen mensen in Nederland te maken met huiselijk geweld.
1: D66, GroenLinks, PvdA en JA21 staan in ieder geval positief tegenover het VVD-plan, laten ze weten aan de Telegraaf. Daarmee kan het rekenen op een kamermeerderheid met in ieder geval 77 van de 150 zetels. Morgen wordt er gedebatteerd over huiselijk geweld.
15: Een medicijn tegen het dodelijke ebola-virus is er nog niet. En de zwakke gezondheidszorg in Congo maakt de bestrijding ervan extra lastig. Congolese ziekenhuizen gaan experts nu onderzoeken of bestaande geneesmiddelen tegen het virus ingezet kunnen worden.
1: Belgische deskundigen helpen met het opzetten van behandelcentra en gaan op grote schaal testen, meldt NRC. Ze doen onderzoek met bestaande virusremmers en antistoffen. Maar ook nieuwe vaccins zijn in de maak, waarvan er 2 veelbelovend zijn. Binnen 3 tot 9 maanden zouden die beschikbaar kunnen zijn.
15: Nederlandse dermatologen zijn bezorgd over de vele cosmetica die tieners en jongeren gebruiken, staat in het AD. Die uitgebreide skincare routines zijn erg populair door sociale media. Maar er zit veel desinformatie bij van zogeheten influencers. Daardoor ziet bijna 90% van de huidartsen geregeld jonge patiënten met huidproblemen, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.
1: Hoeveel ongedocumenteerden zijn er in Nederland? Mensen zonder papieren. Trouw dook in de getallen. Lastige materie, want hoe tel je mensen die niet geteld willen worden? Een groep wetenschappers doet een poging in opdracht van het WODC, het onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid. En zij komen uit op ongeveer 20.000.
15: Die cijfers uit het veld tonen volgens de krant aan dat vooral de aantallen ongedocumenteerde kinderen, ouderen en vrouwen worden onderschat. En een van hen heeft wel een idee. Als politici weten hoeveel ongedocumenteerden er zijn, dan moeten ze er ook wat mee doen. Dan moeten ze erkennen dat we bestaan.
1: Auto's zijn slimmer dan ooit. Ze herkennen verkeersborden, corrigeren stuurfouten, houden afstand. Maar er is één situatie waarin opvallend veel auto's nog altijd stil blijven. Wanneer een kind achterin achterblijft. Jaarlijks overlijden in de VS en Europa tientallen kinderen die per ongeluk in een hete auto zijn achtergelaten.
15: Ondernemer Nick Dekker schrijft in een ingezonden stuk in de Volkskrant dat hier een taak ligt voor de auto-industrie. Want de oplossing hoeft volgens hem helemaal niet ingewikkeld of duur te zijn. Iedere moderne auto registreert al of een gordel vast zit. Waarom gaat er dan geen alarm af wanneer op de achterbank nog een gordel vastgeklikt zit, terwijl de bestuurder uitstapt?
14: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Love's a Stranger, zo'n warhouse. Nou, een politieinval vandaag bij het partijkantoor van de Spaanse premier Sanchez als onderdeel van een corruptieonderzoek. Het haalde ook het Nederlandse journaal. Vorige week werd een voormalig premier van die PSOE-partij al als corruptieverdachte aangemerkt. Morgen begint een rechtszaak tegen de broer van premier Sanchez, ook vanwege corruptie. Ja, dat leidt tot de vraag natuurlijk, wat is daar aan de hand? Nou, gelukkig kunnen we daarover spreken met Samuel Witteveen Gomez. Van harte welkom hier in de studio.
1: Dankjewel.
0: Journalist, geboren en getogen in Spanje. Ik neem aan dat is voorpagina nieuws ook in Spanje.
1: Overal. Iedereen heeft het erover. Vooral sinds vorige week, sinds Zapatero aangeklaagd werd. Hij was premier sinds tussen 2004 en 2011. En Zapatero was niet alleen premier, maar hij was ook symbool. Hij stond symbool voor veel mensen van progressief Spanje.
0: Ja.
1: Heeft heel veel betekend voor vrouwenrechten, rechten van queer mensen. Ook voor de erkenning van de slachtoffers van de dictatuur. Dus ik heb met mensen gesproken die vroeger op hem hebben gestemd. En ze klinken een beetje alsof ze een beetje geraakt zijn door deze zaak. Want ja. hij was een soort, ook, ja, een soort gids voor progressief Spanje. Dus het komt als een grote klap. En nu naast al deze andere zaken krijg je het beeld dat de premier en het kabinet omsingeld worden door de corruptieschandalen.
0: Ja, ook de premier zelf. Hè? Want ik kan me herinneren, toch zijn vrouw is ook in het nieuws geweest.
1: Ja,
0: Morgen begint die zaak blijkbaar tegen zijn broer.
1: Ja. Er lopen veel zaken.
0: Dat moet ook op hem afstralen, denk ik.
1: Zeker, je ziet het ook aan hem. Hij zegt te gaan volhouden tot in ieder geval volgend jaar, wanneer de verkiezingen gepland zijn. We moeten erbij zeggen dat dit kabinet nooit echt heel stabiel is geweest, omdat het geen meerderheid heeft in het parlement. Maar wat
0: ook
1: nieuw is,
0: al niet. Ook al een minderheidskabinet.
1: Ja, het is een minderheidskabinet. En wat nieuw is dat sommige gedoogpartners zeggen dat de situatie zo onhoudbaar is geworden dat er verkiezingen moeten komen.
0: Oeh, ja. Zeg, want dit zijn zaken die zijn aangespannen door Manos Limpias.
1: Niet allemaal. We moeten al deze zaken wel van elkaar kunnen scheiden. Want het zijn verschillende zaken die tegelijkertijd lopen. Maar de zaak tegen de broer en tegen de vrouw van de premier, die zijn allebei aangespannen door Manos Limpias, inderdaad. En
0: wat betekent dat?
1: Het betekent schone handen. Huh? Zij noemen zichzelf een vakbond. Maar in feite is het een organisatie van advocaten. Van extreemrechtse advocaten. De oprichter en het meest bekende lid is iemand die openlijk de dictatuur van Franco verheerlijkt. En Manos Limpias is een naam die iedereen kent in Spanje, omdat ze vaak betrokken zijn bij corruptiezaken tegen linkse politici.
0: Maar er is blijkbaar wel corruptie dan. Kun je geen zaken van maken.
1: Precies, ja. Je moet zaken wel van elkaar scheiden. Want kijk, in Spanje bestaat iets wat de volksaanklacht heet. En dat is dat naast het Openbaar Ministerie ook een organisatie of zelfs een individu zich kan betrekken bij een zaak. Dat is gedacht vanuit een heel democratisch beginsel van als een zaak groot genoeg is, moet het volk ook betrokken raken. Maar juristen die ik volg, waar ik naar luister, zeggen dat deze organisatie misbruik maakt van deze rechtsvorm om opponenten voor de rechter te slepen. En vaak is het enige bewijs dat ze inleveren en krantenknipsel.
0: Dat is voldoende om zo'n zaak aan te kaarten.
1: Ja, als dit in de handen valt van een rechter die welwillend is, begint er wel een onderzoek. In Spanje heb je een rechter die eerst het onderzoek moet leiden. Vervolgens komt een officieel aanklacht en de rechtszaak. Dus in het geval van de vrouw van de premier hebben we het nog steeds over zo'n vooronderzoek. De mensen waar ik naar luister, juristen zeggen dat er eigenlijk dat het bewijs flinterdun is. Maar in het geval van bijvoorbeeld de voormalige partijleider van PSOE en voormalige minister van infrastructuur, dat gaat wel om een heel groot corruptieschandaal. Waar wel of heel veel smeergeld zou hebben. Hij zou hebben veel geld ontvangen.
0: En in heel concreet, en waarom dan? In welke gevallen dan? Gaat het dan om aanbestedingen? Of
1: ja,
0: gaat het om dat soort dingen?
1: Ja, het gaat om aanbestedingen. Vaak denk aan bouwbedrijven die smeergeld betalen aan politici of ambtenaren in ruil voor overheidsopdrachten.
0: Ja. Er is eigenlijk ook een, ik zou maar zeggen, linkse club die ditzelfde probeert te doen bij rechtse politici.
1: In het verleden heeft Podemos, de linkse partij, heeft wel rechtszaken aangespannen tegen Partido Popular, de rechtse partij. Op dit moment kan ik niet met zekerheid zeggen of er het geval is, maar op dit moment klinkt het vooral vanuit de rechtse kant. Ja. Maar ik moet erbij zeggen dat de zaak tegen Zapatero, de voormalige premier, niet begonnen is door Manos Limpias. Die moeten we wel onthouden. Ja, ja. De tip kwam van Zwitserland, omdat er verdachte financiële transacties plaatsvinden.
2: Dus daar is echt iets aan de hand waarschijnlijk. Althans, dat moet uitgezocht worden natuurlijk. Maar zeg je daarmee nou ook dat er ook een soort corruptieprobleem is in Spanje als geheel? Even los van of je het nou over links of rechtse politici...
1: Uiteraard. En dit probleem is diep geworteld. En het probleem overstijgt de politieke partijen. Want op dit moment lopen niet alleen deze grote zaken tegen Zapatero en tegen de entourage van de premier. Maar ook zijn er zaken tegen partijprominenten van Partido Popular rechts en ook van de Catalaanse nationalisten. Het probleem komt eigenlijk uit de verstrengeling van het bedrijfsleven en de politiek. Er zijn politici die bereid zijn om geld te ontvangen, ruil voor diensten. En we moeten ook naar het andere kant van het verhaal kijken. Want er zijn ook veel ondernemers die blijkbaar als een legitiem middel zien geld te betalen aan politici. Dus dat
2: dat gewoon op in hun begroting misschien wel.
1: Ik denk dat ze dat niet zo openlijk doen. Maar het is wel heel erg ingeburgerd in de cultuur. Vooral van grote bouwbedrijven.
2: Ja. Zijn nog even over de politieke gevolgen. Want jij zei net aan het begin van het gesprek. Het is een minderheidskabinet. En een deel van de ondersteunende partijen beginnen zich ongemakkelijk te voelen. Zeggen, er moet misschien wel wat gebeuren. Verkiezingen of zo. Dus dat zijn hele serieuze politieke gevolgen kan dit gaan hebben.
1: Ja, het is heel instabiel op dit moment. Sanchez is vandaag op bezoek in Rome. Ja. Op de paus. Dus dat voelt voor hem voelt het even goed, denk ik, om even weg te zijn uit Madrid. Want het is echt heel heet op dit moment.
2: En het staat ook heel erg haaks natuurlijk. Wat heel veel mensen van buitenaf hebben van die Spaanse premier, die los of je het nou eens bent met hem of niet, maar die zich in ieder geval enorm manifesteert internationaal, politiek gezien. Ja en dit zijn dan de binnenlandse politieke problemen waarmee die te maken hebben.
1: Precies, we zien echt een grote tweedeling tussen het buitenlandbeleid van de premier Sanchez. Daar heeft hij zich geprofileerd als een van de grote tegenstanders van Trump. En daar wordt hij wordt omarmd door veel mensen, ook door sommige rechtse leiders. Ja. Maar in Spanje volgt iedereen het nieuws en weet iedereen dat in zijn omgeving ook corruptiezaken lopen.
2: Oké, goed, we gaan die zaak morgen volgen. Dankjewel Samuel Witteveen Gomez over de corruptiezaken in Spanje. Dankjewel.

0: Casey Musgraves. Helemaal. Dry spell. In Riga, dat is de hoofdstad van Letland, is de Drone Summit 2026 begonnen. Een internationale bijeenkomst van voornamelijk militaire drones voor bedrijven. Minister Jezelgus was er vandaag bij. Onderzoeksinstituut TNO heeft een aantal medewerkers naar deze top gestuurd. En Hendrik-Jan van Veen is voluit Managing Director Defensie en Veiligheid. Die moeten we hebben dus bij TNO. Ja. Om hierover te praten. Ja, wat is dat eigenlijk om te beginnen voor een bijeenkomst? Want het klinkt heel chic natuurlijk. Een drone summit is een soort HISWA voor drones. Of ja.
1: Nou, in dit specifieke geval is het een event georganiseerd door de minister van Defensie van Letland. En het brengt eigenlijk de dronecoalitie bijeen. Dus dat is een groep landen die al sinds het begin van de oorlog in Oekraïne proberen de Oekraïne te helpen.
0: Want die, zo noemen ze zich.
1: De drone-coalitie. Drone-coalitie, zo heet dat.
0: Daar zitten wij ook. Daar zit Nederland
1: ook. Daar zit Nederland ook in. En Nederland speelt daar een voortrekkende rol in. Daarom staat ook onze minister op het podium. Om dat ook gestalte te geven. En daar, ja, daar zijn ook bedrijven bij aanwezig. Wij ook als TNO. Omdat je het uiteindelijk ook met elkaar voor elkaar moet zien te krijgen.
0: 40 Nederlandse bedrijven, las ik. Ja, ik heb geen idee hoeveel bedrijven in totaal meedoen. Maar toen dacht ik 40, dat is best veel.
1: Ja, ik geloof dat dat de ene grootste delegatie is. En nou, dat zegt iets voor de positie die Nederland probeert in te nemen. En ik denk ook iets voor de handelsgeest van de Nederlandse sector.
0: Ja, want wat dat eerste betreft, ik las dat de minister vandaag daar heeft gezegd van dat wij koploper zijn in Europa samen met Letland. Dat land dat dit organiseert. Is dat zo?
1: Nou ja, kijk, ik denk dat als je van een afstandje kijkt dat er eigenlijk twee landen in de wereld koploper zijn. En afhankelijk van welk kant je staat, is dat of de Russische Federatie of de Oekraïne. Mm-hmm. De intensiteit van de oorlog die daar woedt op dronegebied is dusdanig. Geen enkel ander land komt daar eigenlijk bij in de buurt. Ook niet qua skills en qua tempo van ontwikkeling. Die dronecoalitielanden, waaronder Nederland, die proberen ook in het begin vooral Oekraïne te helpen. En tegenwoordig gaat het ook steeds meer over van Oekraïne leren.
0: Ja, het is andersom, Nederland, begrijp ik. Want zij zo goed zijn dat ook zelfs de Amerikanen daar naartoe gaan om te kijken hoe ze het allemaal voor elkaar krijgen.
1: Zeker, en Nederland ook. He, dus die kanteling is wel geweest. En nu is het meer van we kunnen van elkaar leren. En hoe is dat nou eigenlijk echt zo'n gevecht? Wat gebeurt er nou precies? Nederland doet zeker een poging om voorop te lopen in die dronecoalitie. Om initiatieven te nemen. Om het op de agenda te zetten. Om het bedrijfsleven te stimuleren in Nederland en daarbuiten. En ik denk dat dat ook een goede zaak is. Maar ik maak die vergelijking wel met die twee landen die in oorlog zijn. Omdat de schaal, die is onvergelijkbaar. Je moet je voorstellen dat er op een willekeurige dag in de Oekraïne meer dan 10.000 drones rondvliegen. En de meeste ervan zijn ook expendable. Hè, dus die komen niet meer terug.
0: Ongelooflijk. 10.000.
1: Dus morgen weer. Ja. En dan zit je dus met aantallen van miljoenen drones per jaar. Wat ook beide zijden produceren. En er is natuurlijk in Nederland, wij produceren ook geen 10.000 drones per jaar. Dus de schaal is anders. Maar daar is natuurlijk ook het verbruik hoog.
0: Ja, en het is ongekend natuurlijk wat dat betekent voor het hele militaire apparaat. De manier van oorlog voeren. Hè? Kunnen wij ons daar überhaupt een voorstelling van maken?
1: Nou, ik denk dat we dat moeilijk vinden. Als je probeert te begrijpen wat er echt gebeurt, of mensen die daar zelf zijn geweest en daarover vertellen of zien hoe dat gebeurt. Het begint er al mee dat natuurlijk al 4 jaar lang proberen je land te verdedigen tegen de Russische agressor. Dat is al heel heftig. Ook als je kijkt wat dat aan verliezen oplevert. En mensen en kapitaal en cultuur en van alles. Maar die drones, ja, weet je, de meeste zijn vliegende drones. Ook niet allemaal. En die hangen in de lucht op zoek naar jou als militair. Ja, dus die van de tegenstand hangen in de lucht op zoek naar jou als militair. En er gebeurt meer, maar dat is een belangrijk aspect. Dat is een hele intense ervaring voor militairen aan het front. Je kunt eigenlijk gewoon aan het front nauwelijks meer zijn.
0: Nee. Ja, zonder doelwit te kunnen zijn van een drone, bedoeld.
1: En dat geldt niet alleen voor mensen, maar dat geldt ook voor voertuigen en tanks en alles. Dus die manier van oorlog die daardoor is ontstaan, dat kenden we nog niet hiervoor.
0: Nee. U zei net, het is handel ook natuurlijk, hè, voor die Nederlandse bedrijven.
1: Ja, natuurlijk.
0: Waar zit de handel in?
1: Nou, kijk, iedereen probeert droneoplossingen te leveren die helpen in de Oekraïne. Dat is gewoon waar nu de vraag is. En als je iets hebt wat beter is en wat hen vooruit helpt, dan help je hen.
0: Zit hem dat dan in? Dat ze nauwkeuriger zijn, dat ze slimmer zijn?
1: Er zijn allerlei verschillende aspecten. Je moet het zien als een gevecht tussen twee landen die voortdurend bezig zijn om wat de een bedenkt te overtreffen aan de andere kant op een tijdschaal van weken. Dus
0: praktisch is dat dan dat je heel goed over de linies heen kan kijken?
1: Kan ik een grotere afstand vliegen? Ben ik ongevoeliger voor jamming? Hè? Dus dat is storen op elektronische...
0: Dat er eentje afwijkt, hè? Wat voor een week misschien aan de hand is geweest.
1: Zeker.
0: Dat er eentje dan terechtkomt in een ander land.
1: Maar ook kan ik snel genoeg grote aantallen van iets nieuws produceren? Ja. Kan ik meer autonoom opereren? Hè? Dus kan zo'n drone zelfstandig vliegen? Of heeft hij echt een operator nodig? Ben ik gevoelig voor manieren van aangrijpen van de tegenstander? Hè? Dus...
0: Zeg, en houden al die 40 bedrijven, want ik kijk nog even naar die Nederlandse bedrijven, die houden zich daarmee bezig?
1: Allemaal verschillende elementen. Hè? Dus er zijn bedrijven die houden zich bezig met het bouwen van drones als een airframe. Hè? Dus het platform wat vliegt. Er zijn er die sensoren proberen te verkopen. Er zijn er die software maken, wat een heel belangrijk element is. Er zijn er die het is software waarmee zo'n drone zichzelf kan vliegen. Of software die doelwitten kan herkennen. Er zijn bedrijven die maken motoren om aandrijving te kunnen doen. Ze zijn allerlei verschillende componenten.
0: En wat is de rol van TNO dan daarin? Want u heeft daar mensen naartoe gestuurd.
1: Ja, zeker. Nou ja, goed. We zijn met heel veel mensen en werken op een heel breed gebied voor Defensie. En drones is natuurlijk een gebied. En ook counterdrones. Hè? Dus hoe verdedig je tegen drones? Verdedig je eigen drones tegen een tegenstander? Ja, en dus wat wij doen is wij ontwikkelen technologie. En kennis over hoe dat werkt. En soms helpen we ook bedrijven om producten te maken. Of creëren we zelf ook nieuwe bedrijven. Ja, ja. Om te zorgen dat het voor elkaar komt.
0: Want dan heeft u zelf iets ontwikkeld of uw mensen. En dan gaat u naar bedrijven toe en zeggen, kan je daar wat mee?
1: Maar kunnen we samen een stap verder zetten om het ook in de markt te brengen? En dat is natuurlijk gewoon belangrijk, want anders blijven dingen op de plank liggen. En het is vooral ook belangrijk voor onze eigen krijgsmacht.
0: Ja, maar u zei net ook, het gaat om snelheid. Het gaat zelfs soms om weken. Als je ziet dat aan de andere kant van de linies iets gedaan wordt, dan moet je eigenlijk al zo snel zijn dat je binnen no time dat je dat kunt overtreffen.
1: Ja, dat is niet zo fraai, hè?
0: Ja, nou ja, we hadden het ooit over de wapenwetloop, waarvan we ooit dachten dat die voorbij was. Maar dit is extreme tegenovergesteld.
1: Ja, ik heb dat nooit gedacht. Er is altijd een wapenwetloop. Alleen in een daadwerkelijke oorlogssituatie gaat die heel hard. En dat zien we hier gebeuren. Je ziet ook dat het uitbreidt. Hè? Want het is al lang niet alleen maar vliegende drones. We zien steeds meer dingen ook op en onder water gebeuren. En ja, ook daar moeten wij als eigen, als land wat aan het water grenzen, van het water leeft eigenlijk. En de beheersing van het water wel over nadenken.
0: Gaan we dat winnen, denkt u dat?
1: Weet u, de manier waarop het in Nederland werkt en waarop de NAVO probeert te werken, waar we als Nederland onderdeel van uitmaken, is proberen te voorkomen dat hier een oorlog komt. En dat is de eerste stap. Sterk genoeg zijn om afschrikkend te zijn. Als we nu zouden moeten vechten, dan denk ik dat er meer manieren zijn om te hopen dat het goed komt dan alleen maar echt vechten. Dan moeten we ook maar even een schietgebedje doen, denk ik.
0: Ja. Dat is een goede gedachte, maar zeker op dit tijdstip. Ik dank u heel hartelijk, Henry Jan van Veen. En ik hoop dat u mensen daar veel wijsheid op kunnen doen.
1: Alsjeblieft.
0: In Riga. Dank u wel.

0: Carla Thomas en Baby. Ja, ik zei dat er is ook eens een keer goed nieuws te melden. Nou ja, minder slecht nieuws dan er normaal gesproken altijd naar buiten kwam als het ging over regenwoud kappen. Afgelopen jaar is er in ieder geval minder regenwoud gekapt in het Braziliaanse Amazonegebied dan in de jaren daarvoor. Het gaat zelfs om het laagste aantal bomen sinds 2019 dat zou gekapt zijn. Strijd tegen de ontbossing door president Lula lijkt effect te hebben. Nou, staat dat gebied er inderdaad beter voor? Daar ga ik over praten met Sigrid Deters, bossenexpert van Greenpeace. Goedenavond. Ja. Zullen we even, hoeveel van het Amazone regenwoud ligt eigenlijk in Brazilië, om daar eens mee te beginnen?
1: Ja, ruim de helft, meer dan 60% ligt in
0: heel veel dus.
1: Brazilië.
0: Dus, ja, als je het over het woud hebt, dan heb je het eigenlijk over Brazilië.
1: Ja. Groot deel wel, ja. Ja.
0: En nog even, waarom is het ook alweer zo belangrijk?
1: Ja, we noemden het vroeger de longen van de aarde, maar beter is het om te zeggen, het is de airco van de aarde. Een regenwoud slaat gigantisch veel CO2 op. Hè. Zorgt dus dat heel veel van die opwarming weer opgeslagen wordt. Dus, en bomen zorgen voor verkoeling. Mm. En zeker in Latijns-Amerika hebben ze het ook over zwevende rivieren. Dus boven die bomen komen allerlei wolken en komt de regen diep het land in. Waardoor het zeker in de regio een stuk koeler is.
0: Ja, dus heel belangrijk. En is het dus heel erg goed nieuws, dat nieuws van vandaag?
1: Nee, het is een beetje, de patiënt bloedt ietsje minder hard. Hmm. Dus ja, het is, wat je ziet is dat handhaving werkt. En dat zie je, dat heeft Lula ook beloofd. Ik ga ervoor zorgen dat ontbossing gaat stoppen in Brazilië toen hij aan de macht kwam. En zijn voorganger Bolsonaro had juist gezegd, het Amazonewoud is er om de snoots te asfalteren, maar ga je gang vooral voor de hele landbouw.
0: Is ook gebeurd in die periode?
1: Is gebeurd. Dat was de tijd dat heel São Paulo zelfs in de zwarte rook zat vanuit het Amazonewoud. Zo groot waren die branden. En we hebben het over een regenwoud. En in regenwoud horen bossen niet te branden. Die worden aangestoken.
0: Ja. Zeg maar, jij zegt de patiënt bloedt minder erg.
1: Ja.
0: Dat klinkt dus alsof er dit eigenlijk, nou ja, het is het goed nieuws? Het is beter dat het de jaren hiervoor was, tijdens die periode van Bolsonaro. Maar het is nog lang niet waar het naartoe moet dan.
1: Nee, we hebben in 2021 wereldwijd afgesproken dat we nul ontbossing zouden moeten hebben in 2030. Nou, dat is over een paar jaar. En daar zijn we nog lang niet.
0: Toch belooft hij dat wel, hè, Lula?
1: Hij belooft het. En wat je ziet is, het helpt om goed te handhaven. Onder Bolsonaro was het hele systeem van boshandhaving afgebroken.
0: En wat betekent dat in de praktijk? Want je hebt daar vreselijke beelden van gezien natuurlijk, van dat hoe criminelen daar mensen vermoorden.
1: Ja.
0: Die daar kwamen kijken van.
1: En het is gigantisch woud natuurlijk. Hè? Dus dat heb je niet makkelijk. Dus het gaat om, via satellietmonitoring ga je goed kijken waar dus op een gegeven moment kappen zijn. Brazilië heeft een heel systeem om ook brandhaarden al in een heel vroeg stadium te herkennen. Die cijfers komen dan ook heel regelmatig naar buiten. Zijn ze heel transparant over.
0: Dus dat doen ze allemaal?
1: Dat doen ze allemaal. En handhaving betekent wel dat je, wat kan je handhaven wat illegaal is. Mm. Dus wat je nu helaas ook ziet in Brazilië, op dit moment is ook in het hele parlement van Brazilië, zijn allerlei krachten gaande om juist weer ervoor te zorgen dat steeds meer ontbossing weer legaal gemaakt wordt. Ja, dan kan je weer minder handhaven.
0: Ja, dus, en dat zijn mensen die daar veel geld aan verdienen.
1: Ja, dat is voornamelijk de landbouwlobby.
0: En de, zou maar zeggen, de gewone Braziliaan, ligt die er wakker van eigenlijk?
1: Ja, jawel. Brazilianen houden zielsveel van het Amazone. Die voelen ze, dat is wel een trots. Dat merk ik bij mij. Niet alleen natuurlijk logisch bij mijn collega's, maar we hebben campagnes op het Amazonewoud. En dan gaat het over de grote trots. En dat leeft wel echt in Brazilië. Mensen leven wel met dat idee van, ja, dat woud willen we behouden.
0: Zeg maar nou nog even over wat hij dus belooft, hè, Lula. Dat hij het helemaal naar nul gaat terugbrengen. Wat zou daarvoor moeten gebeuren?
1: Handhaving, daarvoor zie je nu, dat is goed.
0: Ja.
1: Wat er nodig is natuurlijk niet minder maatregels, maar juist veel meer maatregelen. Dat niet alleen illegale ontbossing aangepakt kan worden, maar alles wat nu nog legaal is, ook illegaal wordt. Dus in Brazilië moet veel gebeuren.
0: En wat zou er hier in Europa moeten gebeuren? Dus, hier in Nederland moeten gebeuren?
1: Nou, waar we heel lang campagne op hebben gevoerd is een bossenwet. Waarbij je in Europa zegt, er mogen geen producten zoals soja voor veevoer of vlees, waarvoor is ontbost, mag niet op de Europese markt komen. Nou, die bossenwet die is afgesproken, die ligt klaar. Gaat om allemaal producten om dat te stoppen. En die wordt maar niet ingevoerd.
0: Hoe komt dat?
1: Ook hier zie je gewoon dat er enorme lobbykrachten zijn om dus dit te stoppen, omdat bedrijven bang zijn dat er veel geld gaat kosten. Mm. En dat moet gewoon gebeuren. Dus we moeten echt zowel in Brazilië zorgen voor betere wetten als in Europa zorgen voor betere wetten. En gewoon ook minder vlees- en zuivelconsumptie en productie. Ja. Het kan gewoon niet.
0: Ja, ja. Hey, en hoe groot is de kans nou dat... Want je kunt heel veel termijnen blijkbaar hebben achter elkaar in Brazilië als president. Ja. Hè? Dus Lula gaat weer voor een nieuwe termijn.
1: Ja, dat gaat dit jaar weer gebeuren. Ja. In oktober zijn de verkiezingen.
0: Ik las dat de zoon van Bolsonaro zich warm draait. Hè? Geloof ik, die wil ook meedraaien in de politiek.
1: Ja.
0: Hoe
1: ja.
0: zeker is het eigenlijk dat Lula weer de president is voor de komende periode?
1: Nou, wat ik begrijp nu is dat hij er redelijk goed voor staat. Er zijn ook allerlei weer schandalen rondom de zoon van Bolsonaro vorige week. Maar waar het eigenlijk om gaat is... Ja, de politiek kan deels heel veel goed doen. Maar daarom zeg ik altijd, je kan niet alle verantwoordelijkheid in Brazilië leggen.
0: Die ligt voor een deel ook hier. Ja. Hey, en ligt die dan heel erg in Nederland? Of hoor ik dan in Nederland allerlei politici natuurlijk heel snel zeggen, ja, dat moeten we Europees doen.
1: Maar dat doen we ook Europees. Die bossenwet die ligt klaar, die moet geïmplementeerd worden zo gauw mogelijk. En nu is de afspraak, eind dit jaar moet die ingaan. En tegelijkertijd moet je inzetten op dat het dus ook minder van dat land nodig is. Dus minder vee, minder vlees, minder soja voor veevoer, ook hier.
0: Ja, dus een heleboel dingen weten we eigenlijk wel.
1: We weten het, we weten wat nodig is.
0: En daar moeten we het nog aan doen.
1: Ja.
0: Oké, dankjewel Sigrid Deters, bossenexpert van Greenpeace. Over het nieuws van vandaag dus. Nieuws, nou ja, met een redelijk krulrandje eraan dat er minder gekapt is. Dank je. Goed, ja, we begonnen eigenlijk al de uitzending in het nieuwsoverzicht. En zelfs de allereerste woorden gingen over Ronald Koeman, bondscoach, die bekend heeft gemaakt welke voetballers bij het komend WK in het oranje mogen spelen. Goede aanleiding om de spotlight te richten op het boek Het Oranje Shirt, dat vrijdag verschijnt. In dat boek staan heel veel foto's van shirts uit de collectie van verzamelaar Erik van Goor. Goede, ja, en hij heeft er een meegenomen. Welke is dat?
2: Drie zelfs. Drie?
0: Drie? Wat, ik zie daar dat... Oh, wacht even, want ja, de webcam, ik ben daar zelf niet zo heel erg van. Als je, nou, die werkt ook niet op dit tijdstip,
2: nee,
0: wordt gezegd.
2: Nee, hoor. Webcam.
0: Maar hey, omschrijf eens deze bijvoorbeeld.
2: Nou, deze is wel bekend, denk
0: ik. Ja, nou, ik ben heel slecht. Oh, nee, help mij.
2: Dat is een wedstrijdshirt van Ruud Gullit.
0: Ja. 88?
2: Ja.
0: Ja, jezus. Ja. Jee, en dat heb jij daar. Hoeveel van dit soort hele bijzondere shirts heb jij?
2: Oeh, honderden.
0: Ja?
2: Ja, Nederlands elftal dan.
0: En waarom doe je dat?
2: Ja, waarom doe je dat? Dat is toch een beetje de belichaming, de katoenen belichaming, zeg maar, van mooie sportmomenten. Ja.
0: Want met dat shirt,
2: tranentrekkend verlies.
0: Met dat shirt denk je weer aan Gullit en een 88.
2: Ja, maar het is ook een beetje, en dat is weer het behang van je eigen leven. 78 was voor mij het eerste toernooi wat ik echt concreet heb meegemaakt. En
0: die heb je ook?
2: Achter de buis.
0: Die heb je?
2: Ja, die. Hier. Dit is het shirt van Arie Haan. De halve finale tegen Italië.
0: Jezus,
2: die enorme poeier.
0: Ja. En die derde?
2: Die derde, deze is van Sjaak Zwart. Uit de jaren 60.
0: Zo. Ja. En heeft dat heel veel moeite gekost om die...
2: Ja, dat ik verzamel sinds 94. Ik was daar voor een stage in Amerika, in Washington, en als student. En mijn vrienden stuurden mij een shirt op van het Nederlands elftal. En die heb ik op Independence Day in Amerika geruild met een Braziliaan. En zo is het verzamelen begonnen. Want toen dacht ik, ja, toch een beetje vervelend dat ik het shirt van wat ik van mijn vrienden heb gekregen, heb weggegeven aan een Braziliaan, of geruild.
0: Mm.
2: Dus ik heb het toen in Amerika gekocht erbij. En nou, zo
0: kwam van het een en het ander. Ja. En word je daar een beetje hebberig van? Dat je denkt, ja, neem maar
2: hebberig
0: nou moet ik ook
2: die
0: andere
2: is niet
0: hebben.
2: Het juiste woord. Maar het is een beetje het moderne jagen voor de man. Het ontbrekende exemplaar.
0: En is dat duur? Moet je daar veel geld voor hebben?
2: Het wordt steeds duurder. Het was vroeger een stuk makkelijker om pareltjes te vinden.
0: Want hoeveel doet zo'n shirt nou bijvoorbeeld van Gullit?
2: Ja, die waarde verschilt heel erg per speler. Maar er is de laatste een op een veiling verkocht die niet eens gedragen was. Voor 15.000 pond.
0: Oké.
2: Okay. Ja. En dan het shirt van Maradona is recent uit de collectie van Jean-Marie Pfaff verkocht voor 400.000 euro.
0: Dat is onvoorstelbaar.
2: Ja. Ja. Ja, dat zijn bedragen. Ja, dan wordt het ook niet zo leuk meer.
0: Nee. Zeg, en dit is allemaal gedragen ook echt, hè, wat hier ligt?
2: Ja, het meeste is gedragen. Hier zitten de vlekken echt nog in.
0: Ja.
2: Kun je ook goed zien. Ja, voor de radio luisteraars is dat natuurlijk niet mogelijk.
0: Nee, maar het is echt authentiek. Zee, we hebben contact met Stan Valks.
3: Ja, goedenavond.
0: Oud international, ja. Onder meer voor PSV, hè. Goedenavond. Jij verzamelt ook shirts, maar niet voor jezelf.
3: Nee, ik doe sinds een maand of 3-4 ja, ben ik benaderd uit het niet, zeg maar, door een investeerder die een museum van oude shirts in Mexico heeft. En ja, die heeft 4.500 tot 5.000 verschillende shirts. En die is onverzadigbaar, zeg maar.
0: Dus, 4.500 tot 5.000?
3: Ja, zoveel shirts heeft hij inmiddels al. En dat zijn niet allemaal Nederland elftal shirt of nationale elftal shirt, maar ook gewoon van grote spelers op grote toernooien. En hij heeft niet zo'n voorkeur voor de moderne shirt, zeg maar. Dus, ja. Maar over de shirts van nu, zeg maar, die zijn over 10, 15 jaar is hij daar wel weer geïnteresseerd in. Ja.
0: Hey, ja, dus, en jij gaat op pad voor hem, moet ik me dat zo voorstellen? En dan ga jij kijken of jij een shirt kan komen?
3: Ja, zo is dat eigenlijk ontstaan. Ja, ik heb zelf ook wel een aardig netwerk. Dus en ook van iedereen die ik benader, maak ik ook notities van of hij shirts heeft of dat hij ze wel misschien wel heeft, maar niet wil wegdoen, zeg maar. Dus ik ben daar inmiddels 4-5 uur per dag mee bezig.
0: Dat is een dagtaak.
3: Nou nee, dat is een halve dag. 4-5 uur is geen dagtaak.
0: Een halve dag eigenlijk.
3: Halve dag. Ja. Maar daardoor, en dat is dan wel superleuk, heb ik met heel veel oud-collega's contact. Zo heb ik bijvoorbeeld al met meer dan 200 oud-PSV'ers contact gehad. Maar ook met heel veel oud-Ajaxide Nederlandse spelers, maar ook uit verre oorden, zeg maar, die allemaal bij de grote clubs in Nederland hebben gespeeld.
0: Maar allemaal in een poging dan, om te kijken of ze misschien wat voor je hebben?
3: Yes, ja. En in algemene zin, dan zijn er heel veel de shirts eigenlijk allemaal voor charity weggedaan hebben, weggegeven, zeg maar. En dan is er nog een grote groep die shirts eigenlijk 30 tot 40 jaar ergens in de kast hebben liggen en die nu wakker geschud zijn. En dan weten ze niet wat ze met de shirts moeten doen.
0: Heb je ook oranje shirts aan dat museum geleverd?
3: Ja, mijn eigen shirt, maar dat was niet oranje. Dat was het witte shirt van WK94. Dus dat wel. Dus het was geen oranje shirt, maar ja, dat is een beetje flauw wat ik zeg. Maar het was een wit-oranje shirt. Ja.
0: Hey, Erik van Goor, hoe vind je dat dus heel bijzondere shirts richting Mexico gaan en daar achter de muren van zo'n museumtje verdwijnen?
2: Ja, ik weet niet of ze allemaal in dat museum terechtkomen, ook bij andere handelaren.
0: Want dat ze dan vanuit, ze gaan naar Mexico, maar dan weer door.
2: Ja, of ik weet dat daar een grote verzamelaar zit, die ook best wel wat ruim in de slappen was zit.
3: Het museum heet Epica en weet het, maar dat is ook, die zijn daar gestationeerd, maar het is ook een rondreizend museum, zeg maar. Maar daar gaan ze niet met alle shirts op locatie, zeg maar.
0: Maar nogmaals, Erik, wat vind je ervan?
2: Ik vind dat Nederlands elftal shirts zoveel mogelijk in Nederland zouden moeten blijven. Althans, de mooie.
0: In jouw handen, zeg
2: maar. Nou, niet per se, mijn handen.
0: Want wat doe jij eigenlijk met al die shirts die jij hebt?
2: Nou, kijk, ik zit met andere verzamelaars na te denken om het tentoon te stellen. Je kunt verschillende varianten denken om zo'n shirtcollectie in een stichting te stoppen. Als een soort nationaal erfgoed.
0: En dus een soort voetbalmuseum waar je shirts tentoon stelt?
2: Ik ben in Duitsland bij Dortmund geweest en dan zie je echt een prachtig museum. Daar gaan we heel anders met een legacy om dan Nederland. En dat zie ik op vele vlakken, ook bij mijn eigen werkgever. Maar
0: hoe zou dat komen?
2: Ik weet niet. Misschien is dat de Nederlandse mentaliteit. Als je in Engeland komt bij het hoofdkantoor van de Football Association, dan ziet dat er heel anders uit dan bij de KNVB.
0: De
2: KNVB heeft zelf ook niet
0: zoveel. Maar schets dat eens voor de.
2: Nou ja, wij kijken niet terug. Hè? Dat is ook een goed ding dat we vooruitkijken. Maar het is soms goed ook om je legacy tentoon te stellen aan nieuwe generaties. Om daar trots op te zijn, ja. Oranje momenten. En dat zit niet in ons bloed, denk ik. Ik vind het persoonlijk heel erg jammer dat soort shirts de grens overgaan en die je nooit meer ziet.
0: Ja, reageer er eens op, Stan Valles.
3: Nou ja, ik zou me daar niet zo'n zorgen over maken. Ik bedoel, wil jij 100 shirts van Ruud Gullit hebben dan?
2: Nee, kijk, het gaat niet alleen om de shirt. Kijk, sowieso, de grote spelers zijn natuurlijk ook bij vele verzamelaars in trek. En die zijn ook best wel kostbaar. Zoals jou ook bekend is, Stan. Maar,
3: ja, ja, maar die hebben er inmiddels ook wel bijna allemaal één. Ja. Dus, maar kijk, moet je die er dan moet in verzamelen?
2: Er zijn heel veel verloren gegaan. Die naar derde wereldlanden zijn gegaan, naar Oekraïne. In de zak van Max, of vernietigd.
0: Serieus, gewoon weggegooid bedoel
2: je? Ja, weggegooid. Ja, ja, ah, ja, ja. Ja. Ja, want die shirts, vroeger kreeg je dit shirt van Sjaak Zwart. Dat werd door vele spelers gedragen. Dat ging aan de waslijn en dat werd weer door de volgende speler gedragen.
0: Ja,
2: ja. Ja. Ja, je had geen shirtsponsors die 3-4 shirts per wedstrijd ter beschikking stelden. Dit was een stukje katoen wat elke keer weer opnieuw door de wasvrouw neemt gaan.
0: Ja, is winstzuinig, hè?
2: Dat is zeker zo. Ja. Maar dat was ook, gold ook wel voor andere landen. Maar dat waren stevige shirts, nummer erop geborduurd. Ja, dat is vertegenwoordigd een stukje geschiedenis, Nederlandse geschiedenis.
0: Ja, want daar is dat boek natuurlijk ook om te doen.
2: Ja, dat
0: mensen
2: ook.
0: Te laten dat
2: boek,
0: zien, dat is de aanleiding dat we hier ook zitten.
2: 560 pagina's, 4,5 kilo oranje.
0: Ja.
2: We hebben eigenlijk door het katoen van dat shirt hebben we met alle journalisten, Mattie Verkamman, Jaap Visser en noem maar op, Chris van der Natten. Al die journalisten hebben prachtige verhalen geschreven in combinatie met de shirts uit die tijd. Dus alle shirts vanaf het eerste bondselftal uit 1900, zelfs het elftal daarvoor, die droegen een eigen clubshirt. Daarna werd het een uniform shirt in 1900. En in oranje zijn ze gaan spelen in 1907. Toen kwam voor het eerst oranje in beeld. Dus al die shirts staan in dat boek. Ja. Tot heden.
0: Tot
2: en
0: heden.
2: Zelfs de laatste shirts nog meegenomen van de oefenwedstrijden voor het WK.
0: Ja, en nu de shirts natuurlijk waarin we wereldkampioen gaan worden.
2: Dat komt in de heruitgave, in de tweede druk. Dat hopen we ook morgen te mogen beschrijven. Maar het is een ontzettend leuk boek geworden, boven verwachting.
0: Ja. Ja. Ben je er benieuwd naar, Stan? Of heb je het al gezien?
3: Ja, nee, ik ben er zeker benieuwd naar. Ja. Dus ik zal eens kijken waar ik dat kan kopen, zeg maar. Dus ik ben er zeker
2: Stan, ik zorg dat je erin krijgt.
0: Kijk.
3: Ja, we gaan van de week wel een bakje doen of zo.
0: Ja, zo zijn we nou ook wel weer. Heel hartelijk dank. We gaan natuurlijk hopen dat er in die shirts ontzettend goed gespeeld gaat worden de komende periode, ook op het WK. Mooi dat boek, mooi die shirts, dat je die ook hier naartoe hebt gebracht. Dank jullie wel en jou ook, Stan, via de lijn dat je meedeed aan dit gesprek. Brengt ons bij het einde van dit oog. En u natuurlijk nog te vertellen dat hier morgen op deze plek zit Lucella Carrasso. Ik wens u een mooie en een rustige nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Action.
3: En
4: actie.
5: Actie.
6: Zes undercover-agenten regisseren de film van hun eigen leven.
7: Undercover is de eenzaamste job die er bestaat.
6: Ze zijn meesters van hun eigen verhaal.
8: Er weet voor mij niet te veel emotie, want dat is mijn reputatie onderuit halen.
6: En ze houden de touwtjes strak in handen.
9: Ik gaf weinig prijs over mezelf. Ik deed dat met suggestie.
6: Maar wie controleert het verhaal op de set?
10: Ik ga beginnen even zeggen wat professioneel is en wat niet professioneel is.
6: Wat wordt getoond?
11: En wat wordt verzwegen?
12: Ik vind het goed, want hij zegt daarmee eigenlijk, doe dat niet nog eens. Don't do it again.
6: Alpha.
1: Een podcast van NTR.
6: Nu op NPO Luister.
13: Ster. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in... de elektrische Volvo EX30. Een compact SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
13: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. VolvoCars.nl.
15: Heeft principes. Ja, ja. Daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt. Voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. Je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
16: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
15: Nu bij Dirk, Vivera, 1,49. Heel lekker en super voordelig.
16: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
17: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: NPO Radio 1.
19: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden... nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald... waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht... waar hij alsnog overleed. De persoonlijk assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijk assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had... kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B... worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten... na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen, is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: geluisterd naar Radio West.
1: Don't close

0: kun je gewoon alles zeggen natuurlijk. Hé, boerenlul of dit of dat. Dat kun je in andere koffiehuizen niet doen. Zeker niet als je die mensen niet kan.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Wat al 32 jaar een spektakel is in het dorp, dat is de jaarlijkse beddenrace.
3: En daar gaan we, dames en heren. We zijn vertrokken.
4: Als we samen gaan shoppen, dan helpt Anna mij ook met in het pashokje met aankleden en afrekenen en ja, dat soort dingen allemaal.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: away. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Je hebt geen sportschool nodig. Het is goedkoop of gratis. Je ontwikkelt sterkte en controle. Je kunt het overal doen.
2: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
3: Wat streef je dat je bij de reddingsbrigade gaat?
4: Ik denk toch wel om mensen te gaan helpen.
5: Je doet ook iets weer terug voor de maatschappij.
6: Het is ook gewoon jezelf uitdagen, steeds beter worden, ja. Steeds beter de zee ook begrijpen.
2: Je ziet het in het speelveld. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
7: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Zondag op TV West, de talkshow aan tafel over zorg en gezondheid. Er zijn veel veranderingen en ontwikkelingen gaande in de zorgsector. Wat dat voor gevolgen heeft voor jou als gebruiker en hoe je daar het beste mee om kunt gaan, bespreken we in Aan tafel over zorg en gezondheid. Zondag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. De Amerikaanse rechtbank heeft de laatste verdachte in de zaak rond de dood van Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijke assistent moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden 4 andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs. Die kreeg 15 jaar cel. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.